0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: We got it together.

0: Dat heeft ze alweer goed ingeschat, mevrouw Diana Ross, als laatste in de nacht. Want onze wereld gaat weer upside down. Ja, het is 1 september, we gaan er zo meteen aan beginnen. Maar eerste nieuws van 6 uur, dat krijgen we van Grim. Goedemorgen allemaal.
1: Het is 1 september vandaag, nieuwe aanvallen op Oekraïne en een overwinning voor Alexander Bloks op de US Open. Vandaag trekken opnieuw 1,2 miljoen kinderen en jongeren naar school. Het wordt een schooljaar met weer een heleboel nieuwigheden. Denk aan de nieuwe minimumdoelen van onderwijsminister Demir, maar ook het schrappen van de pedagogische studiedagen in het middelbaar. Facultatieve verlofdagen en extra uren Nederlands in het middelbaar voor wie de minimumdoelen in de lagere school niet gehaald heeft. In Oekraïne zijn vannacht 4 doden gevallen bij een grote Russische luchtaanval. 14 anderen raakten gewond, onder hen ook een kind. Dat meldden de Oekraïnse autoriteiten. Die hadden eerder al gewaarschuwd voor nieuwe Russische aanvallen. Grote overwinning voor Amerikaans president Trump. Hij mag doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Een groep mensen die het erfgoed wilden beschermen hadden bezwaar ingediend, maar het Hooggerechtshof heeft dat verworpen. Trump zegt al langer dat de balzaal noodzakelijk is voor de nationale veiligheid om het Witte Huis te beschermen tegen een aanval. Alexander Bloks gaat door naar de tweede ronde op de US Open Tennis. Hij won in 3 sets van een Chileense kwalificatiespeler. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde komt hij ofwel uit tegen een Argentijn, de nummer 83 van de wereld, of een Chinees, nummer 228. Bloks zelf staat 34ste op de wereldranglijst. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. En morgen dan krijgen we hetzelfde weer.
2: Het gaat alleen traag op dit moment. Op de Brusselse buitenring tussen La Hulp en Groenendaal verlies je op dit moment 5 minuten.
0: Oh, en de kans bestaat dat in sommige gezinnen ook traag zal gaan.
2: Ha, amai. Oh, dat ga ik missen.
0: Heel veel succes allemaal. Ja, en een goede morgen gewenst. Het is 1 september. We gaan erin vliegen met een goed gevulde boterhamdoos met lekkere muziek. Eerst Philip Bailey en Phil.

0: het hier ook een beetje als een soort van maandag een nieuw begin aanvoelt wegens de datum 1 september. Er verandert van alles ook in onze ochtendshow. Ga je deze ochtend ontdekken, je moet gewoon bij ons blijven hangen. Easy Lover, Philip Bailey en Phil Collins.
1: Hey, als je eigenlijk al 100 jaar afgestudeerd bent en je hebt in de verste verte niks met kinderen te maken, dan ga je schrikken straks. Dan ga je buiten komen en denken, waar komen die mensen allemaal vandaan? Want ze zijn met 1,4 miljoen die terug naar school gaan. En dat zijn dan 500.000 middelbare scholieren. Het zijn ongeveer 500.000 lagere scholieren. Dan heb je 275.000 kleuters.
0: Ja.
1: En 180.000 leerkrachten.
0: Ja, mannen.
1: Die ga je straks allemaal in fluo hesjes weer in het straatbeeld zien. En grappig, 1 op de 5 ouders neemt vrij af voor de eerste schooldag. En dubbel zoveel arbeiders als bedienden.
0: Oké. Okay.
1: Simpele verklaring. Ja, bedienden werken al meestal van thuis uit. Dus die gaan gewoon, ja, die zetten hun computer iets later op.
0: Die werken zo gezegd wel deze dag, maar
1: ja, die komen iets later. Om 9 uur zetten we de computer aan. Of we gaan eerst misschien nog eens ontbijten met de vriendinnen. Maar, en werkgevers zijn heel mild. Als iemand vraagt om toestemming, dan meestal wordt die wel gegeven.
0: Oké, okay, nog vandaag 1 september betekent altijd het moment dat er ook van alles in de wetgeving verandert. Iets in het, weet ik veel, in het wetboek verandert, dat moet er nog uitpluizen, dat weet ik niet. Maar bij de autokeuring verandert er ook van alles. En dat is wel redelijk heftig. Vanaf vandaag worden die regels voor de technische keuring versoepeld, waardoor de keuringscentra minder werkdruk zouden moeten ervaren. Je moet tegenwoordig met je personenwagen maar 1 keer om de 2 jaar meer gaan om die te laten keuren.
1: Halleluja.
0: Een trekhaak moet geen aparte keuring meer krijgen. Hoe goed is dat? Na een rode kaart, want die krijg je soms voor dingen dat je denkt, ja zeg, hé, hallo. Na een rode kaart krijgen bestuurders bovendien 2 maanden de tijd om een wagen te herstellen en opnieuw aan te bieden. Ook voor bestelwagens, landbouwvoertuigen, bussen, taxis en ambulances veranderen de keuring. Regels. Het is allemaal goed, want ja, weet je, dat hebben we toch met z'n allen al tientallen honderden uren in ons leven versleten. In de wachtrij van de keuring.
1: Ja, maar jee. De kinderen terug naar school en we mogen nog lang met onze krak rijden.
0: Hey, goed is dat allemaal, zeg.

0: vrolijkheid en het weer dat we kunnen gebruiken voor deze 1 september. Sun is shining. We hopen het van harte. Bob Marley en Funkstar Deluxe. Je zei net, Anke, 1,4 miljoen gaan terug naar school. Leerlingen en leerkrachten, kinderen naar de crash. Bijna... Ik vertel het echt... Gisteren heb ik een lastige namiddag gehad. Ik heb het jullie nog niet verteld.
1: Nee?
0: Maar ik heb een lastige namiddag gehad. En bijna, er is een crash naast ons.
2: Ja?
0: Bijna waren de 52 kinderen... 52 in de crash naast ons thuisgebleven vandaag.
1: Wat?
0: Ik ga het zo meteen vertellen, maar het is... Je zit nu te kijken, maar het is behoorlijk spectaculair. Maar het is
2: maar positief of ja, niet?
0: Nee, eigenlijk totaal niet. Maar het is wel, het is niks aan de hand. Dus voor heel veel Christi die dit nu hoort en in paniek schiet, wil ik het ook even zeggen. Het is niks aan,
2: Het klinkt als een tease van een drama dat nipt vermeden werd.
0: Het is een drama dat nipt vermeden werd. Maar ik vertel het zo meteen, want het is echt...
2: Jouw schuld?
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Nou?
3: Nee, geen maar. Wat blieft?
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
6: Mevrouw? Ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
11: Ah ja?
12: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
11: Hé, maar die lust die kooks, hè?
12: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Kruidvat-deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
16: Dit is jouw...
17: Sven

0: stilte voor de storm met Marvin Gaye en I Heard It Through the Grapevine.
1: Ja, het was niet echt storm gisteren, maar het moet wel flink gewaaid hebben. Zag ik overigens later ook toen ik ging wandelen nog. In de dreef bij ons lagen er heel veel takken op de grond. Natuurlijk, alles staat vol in het gebladerte. Een beetje wind, dan gebeurt er iets. Maar gisteren kwam ik thuis van Plopsaland. Ik was er even bij mijn ouders langs geweest. Ik kom thuis, ik dacht, dutje doen. En ik sliep denk ik 10 minuten. En er werd aangebeld. Ik dacht, maar nog eens. En ik dacht, Dus ik dan toch maar bed uit. Ik dacht, ik weet niet, ik had een raar. Ik sliep ook nog niet zo lang. Wat bleek, want we hebben best wel veel bomen, hè? Dat weet je.
0: Ja, je hebt een parkje eigenlijk, hè.
1: En één van de bomen, maar echt, hè. Ik meen het, 100%, is met volle geweld afgekraakt. En op het dak van de crash naast ons gevallen.
0: Nee.
1: Echt waar, echt waar. En er is een grote crash naast ons. 52 kinderen, dat wist ik niet. Heb ik nadien gehoord van de overigens zeer kalm blijvende directrice van de crash. Echt op het dak, daar lagen allemaal kleine babytjes te slapen.
0: Oh.
1: Daar was ook op dat moment een man op het dak aan het werken. Die heeft die boom, wat een gigantische boom, is dus echt op een meter naast hem gevallen.
0: Maf, hè?
1: Ja. Die man heeft 5 minuten moeten de-stressen. En dat is zo eerst een plat dak. En daar dan hoger nog een plat dak. Ik ga de foto's tonen. En die boom is echt omgekraakt. Is dus ja, tegen beide platte daken gevallen. Ja. Is met één van de takken is hij zelfs geboord door de muur van de crash. Ze hebben die kinderen meteen moeten evacueren. Uiteraard brandweer, politie, iedereen dat dak op. De whole shebang. En je staat er dan bij en je denkt, dat is één van mijn bomen. Maar ja, ik heb de boom niet omgeduwd natuurlijk. Dus ik voel mij super, super, super schuldig. En die mensen van de crash waren nog de kalmste van allemaal. Wat een fijne madame. Die zei, alles is onder controle. De crash staat nog recht. We zullen wel zien. Brandweer dat dak op. Takken zitten afzagen. En vanochtend, maar de brandweer kon hem niet volledig verwijderen. Dus er komt nu een gespecialiseerde firma die vandaag heel die boom, ja, schijfje per schijfje moet ontmantelen met kranen erop. En man.
0: Maar die crash, ja, alle wonders dat die kinderen allemaal, dat iedereen ongedeerd is, maar kunnen die kinderen naar de crash vandaag?
1: Dus de brandweer, jawel, maar ja, dat is niet zomaar. Hè. Dus inderdaad, al die kinderen eerst veilig gebracht naar de zone waar die boom niet op leunde. Dus dat was het eerste. En dan de brandweer, dat dak op met alle mogelijke middelen. En dan ook gezien, ja, er is wel schade aan het gebouw, maar het is wel overeind. Het is niks. Allee, ik bedoel, het dak is zo, bijvoorbeeld de dakleuning, die is ingedeukt aan beide kanten. Takken erdoor in de isolatie. Net waar het plafond zal zitten. Enfin, we moeten zien wat de schade gaat zijn.
2: Dat had wel veel erger kunnen zijn dit. Hè?
1: Dat had veel erger kunnen zijn. Eerst dat die man die daar al op stond op het dak.
2: Ja.
1: Stomme man. Ja. En je voelt je dat. Ja, ik voel me zo schuldig. Maar die vrouw die zei ook, kijk, dit is niet jouw fout. Dat kan je niet aan doen.
2: Als je 50 kleuters aan kunt, kun je ook een omvallen boom wel aan.
1: Ja. Maar ja, maar wacht. Die moet dan meteen een mail sturen aan alle ouders. Ja,
0: natuurlijk.
1: Want die zullen misschien zien dat er brandweer voor de deur staat. Dit is de situatie. En ik heb die brief gelezen, want die is mij dan die namiddag door 2-3 mensen op social media doorgestuurd. Is dat een boom van bij u die op de crash van onze kinderen is gevallen? Ja, sorry.
0: En hoe zit dat dan met de verzekeringen en zo?
1: Ja, dat is
0: het. Drie
1: verzekeringen met elkaar gaan moeten praten, maar als zoiets gebeurt en een boom van bij de buur of wat dan ook valt op, dan is het jouw brandverzekering die eerst jou zal uitbetalen voor alle schade. Jouw brandverzekering. Dus de brandverzekering van de crash. Vervolgens gaat die dat dan gaan verhalen op onze familiale verzekering. Zo gaat dat. En als die. Heel ingewikkeld. Want als die boom. Whatever. Het is heel ingewikkeld. Maar whatever. Dat zijn verzekeringen. Ja. Zelfs als er kosten aan te pas komen, dat is dan nu. Er is niemand gewond geraakt. Alles is goed gegaan. Maar ik verzeker, ik stond te trillen op mijn benen. Er waren echt, 10 brandweermannen, politiemannen die dat daar afgezet hadden.
0: Maar de vraag is, heb je dan nog een dutje kunnen doen?
1: Ik heb geen dutje kunnen doen. Dat dutje was het laatste van mijn zorgen.
0: Oh, wat erg.
1: Alles onder controle.
0: Oh, dat is zo, als je zo moe bent en dan bellen ze aan en want dan is het zo'n drama.
1: Ja.
0: Daar heeft toch niemand op de wereld zin in.
1: Oh, maar je bent meteen wakker hoor. Want de essentie is dan dat er niemand gewond is. Ja, al de rest is onbelangrijk. En die mensen van die firma die vandaag komen, ja, die bleven daar dan ook wel relatief kalm bij. Die zeiden ook, ja, je ziet dat de schade, dat gebouw, ja, dat gaat op lapwerk zijn, hè, die dakgoot moet.
0: Maar het is niks van stutting of zo,
1: dat niet in orde is. Nee, niet aan de hand. Ik ga je de foto's tonen zo meteen. Het is wel om te zeggen.
0: Hey, dus als iemand vandaag een pittige 1 september heeft, denk maar aan Sven Ornelis en de crashmensen gisteren.
1: Of denk ook altijd, als er zoiets gebeurt, verschrikkelijk. Maar het had slechter kunnen aflopen. Dus oefen.

0: Het is 6:30, vaste afspraak is een tip van Anke elke dag om dit uur. Wat is de tip vandaag, Anke? Ook?
1: 14 augustus.
0: 14 augustus?
1: Dat is een zaterdag.
0: 14 augustus, dat is de tip.
1: Ja, volgend jaar eigenlijk.
0: Wauw, dat is 14 augustus. We zijn 1 september vandaag. Nieuws van 6:30. Krijgen van Grim.
2: Goedemorgen. Meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren moeten vandaag weer naar school. Het wordt een schooljaar met veel veranderingen. Onder meer de nieuwe minimumdoelen van onderwijsminister Demir. Die zijn vanaf dit schooljaar verplicht voor Nederlands, wiskunde, wetenschap en techniek. Vanaf vandaag moet je verplicht een helm dragen op een elektrische step. Toch als die sneller gaat dan 20 km per uur. Dat heeft de FOD Financiën beslist. Die regel geldt niet voor deelsteps, omdat die volgens de FOD in de meeste gevallen niet sneller gaan dan 20 km per uur. Meer daarover in ons nieuws van 7. En Alexander Bloks gaat door naar de tweede ronde op de US Open Tennis. Hij won in 3 sets van een Chileense kwalificatiespeler. In de volgende ronde komt hij ofwel uit tegen een Argentijn of Chinese speler. Zonnig en meestal droog vandaag met temperaturen niet boven de 21 graden. En morgen dan krijgen we hetzelfde weer.
1: Het gaat alleen traag voorlopig. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg verlies je 5 minuten.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbel.
1: 6:30. Ja. Een tip voor een stressvrij leven. Noteer in je agenda 14 augustus, dat is een zaterdag. Zet er een kruis bij. Want gisteren heb ik de stomste fout gemaakt die je kan maken. Als je kinderen hebt. Ik ben op 31 augustus, de allerlaatste vakantiedag, de schoolspullen gaan inslaan.
0: Ja, ja, dat is niet slim. Dat is het dan niet.
1: Wat een dommigheid. Elke last minute ouder zat in de action of in de dreamland. En later had ik een story gedeeld op Instagram en andere ouders konden ook nog bevestigen dat het hetzelfde was, hetzelfde leed in de Decathlon, de Torfs en de Van Haren.
0: Ja, dat
1: is een schoenenwinkel. Ja, ja. Wat hadden we nodig? Turnpantoffels. Maar ja, maatje 33. Nergens te vinden.
0: Nee.
1: Ik zei, Max, die 32. Past dat ook? Past dat ook? En dat manneke zei, ja, oké. Hup, mee. Lou wou een speciale map hebben. Die had ze alleen nog maar in een lelijke mosterdkleur. Dat willen kinderen niet. Die willen of iets roze of iets lichtblauw of groen. Dus een doorzichtige map gekocht en dan in de action nog stickers gaan halen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar iedereen was overprikkeld. De kinderen, de gangen vol volk. Mensen met rollen kaftpapier die je ogen uitstaken, letterlijk. En dan zei mijn dochter nog, nadat we in de Action en de Dreamland waren geweest, 2 keer in de Dreamland, want in de Action hadden ze toch geen Tipex meer, moesten we terug naar de Dreamland. Ik heb ook nog deodorant nodig van de supermarkt. Ik zei, nee, we gaan niet nog een winkel doen, dan zweet je maar morgen.
0: Dus 14 augustus volgend jaar.
1: En weet je wat ik ook nog heb gedaan? De boekentas, last minute, in de wasmachine gedaan. Ja. Vanochtend gecheckt om 3:50 voor ik vertrok. Die Eastpak rugzak met 5 vakken was nog niet droog. Ik heb de verwarming op maximum gezet. Fingers crossed dat zelfs droog is.
0: Oh. Alright, beste tip ooit. 14 augustus volgend. Alright, we hebben muziek voor jullie nu klaar.

0: klinkt zoals de vrouwelijke Bruno Mars. Oh, feestemmetjes, Sienna Sparrow en Material Lover.
1: Straks bij Sven en Anke.
2: Elke dag plaatsen we iets in de spotlights, maar ja, goh, wat is dat nu weer? Vorige week hadden we Frank van den Broeke, die het alleen vindt dat alcoholmisbruik de gezondheid schaadt. Maar ons nu wil waarschuwen dat zelfs het eerste glas wijn onze gezondheid schaadt. En pas op, en de gezondheidsmafia...
0: De gezondheidsmafia... Heel korter de bocht.
2: Ja, de gezondheidsmafia grijpt wild om zich heen. Want heeft een volledige pagina in het laatste nieuws gekregen onder de titel Goed leven op dinsdag. Ik zou dat veranderen, die titel, die je eindredacteur had moeten vermaken. Triestig leven op dinsdag. Want jullie ouders, die met heel veel vlijt en liefde mooie boterhamdoosjes hebben gevuld voor vandaag. Jullie zijn monsters en jullie zijn slecht bezig. Zometeen de details. Ja. Het gaat je dinsdag niet vrolijker maken.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
7: Dit was fantastisch.
6: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
8: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
10: Zaak.
9: Zaak?
10: Chocoladezaak, slimmetje. Ah. Matinetjes.
9: Oh, wauw, van Zaak.
11: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
12: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
13: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Ja, dan komen ze terug met een schooltasje vol verhalen. Ja, het is vandaag, als je nog niet zou weten, 1 september, beste vrienden.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, de boterhamdoos en wat daarin zit. Want ik zei het net al, de gezondheidsmafia heeft weer een volledige pagina in het laatste nieuws gekregen onder de kop Goed Leven op Dinsdag. Ik zou het eigenlijk ook Komma Neuken op Dinsdag willen noemen. Ja. Want wat is er aan de hand? Diëtiste Sanne Moat is nogthans een nieuwe.
2: We love Sanne.
0: En Cienzano, ja.
2: Minder.
0: Cienzano, ja, dat waren ook die vrolijke mensen van tijdens COVID, weet je
2: nog. Maar minder, eerlijk.
0: Ja, dat is waar. Het Belgische Nationaal Instituut voor de Volksgezondheid, die hebben nieuwe richtlijnen. We mogen, maar je moet goed luisteren, we mogen maximum per week, ik spreek niet over per dag, maar per week 30 gram charcuterie op onze boterham leggen.
2: Ja,
0: maar 30 gram.
2: Maar per dag vind ik het al weinig. Laat staan per week.
0: Twee, drie, vier schelletjes. Meer is dan... Ja, jij zet er helemaal over, Sander.
3: Ja,
0: wel
3: een hapje.
0: En dan nog liefst als we doen gezonde charcuterie. Want uit internationaal onderzoek blijkt dat we met 50 gram charcuterie per dag, wat veel mensen doen, ernstige gezondheidsgevolgen kunnen hebben. Denk maar aan, hou je vast, aan beroertes, diabetes type.

0: mee doodmaken als we ze mogen geloven. Ja. En dan helemaal onderaan als je echt denkt, ik zie mijn kinderen niet graag. Ik wil dat ze sterven binnen ik weet niet hoeveel tijd. Salami.
1: Ja.
0: Boterhamworst.
1: Ja, maar dat hebben ze allemaal mee straks.
0: Paté. Ja, maar jongens, het is niet zo lekker als een boterham. Paté mag allemaal niet meer. En als je dan hoort wat je in de plaats moet nemen. Oké, kaas is al beter. Kaas is beter. Maar ze stellen eigenlijk vooral voor groenten en fruit op de boterham.
1: Fruit?
0: Wat?
1: Aardbei. Op de boterham?
0: Ja.
1: Ik ging zeggen banaan, dat snap ik, maar voor de rest...
0: Aardbei, banaan.
1: Een vettige pruim. En dat...
0: Of humus. Humus op de boterham. Of dingen, guacamole.
1: Dat is wel lekker, guacamole. Maar met nacho chips.
0: Kwark is goed, bijvoorbeeld met een radijsje op de platte kaas. Dat is ook goed. En een hardgekookt eitje, dat mag ook op
1: dat
0: de boterham.
1: Dat snap ik ook, maar dit is nu toch alleen van die alcohol. Vorige week dacht ik nog, maar zo elke slager die dit hoort, hoe erg is dat?
0: Ja.
1: Allee, bedoel...
0: Ja. Dus, maar goed, zou het antwoord niet zitten in evenwicht?
1: Maar het is altijd mate, balans evenwicht. En evenwicht.
0: Steek eens een keer wat kippenweet. Doe eens een keer gek en heel af en toe wat salami, alsjeblieft zeg. Nee?
1: Ja.
0: Dus je weet allemaal inademen van uitlaatgassen in ons leven. De plastieken die we overal binnenkrijgen in ons leven.
2: Is nooit goed.
1: Is nooit
2: behalve
1: goed,
2: tevreden.
0: Ja.
1: Oh my god. Met deze tegelwijs. Sluiten we dit af. Prachtig.
3: Ik heb mijn weekbudget ook al overschreden deze ochtend.

Hagen. Och ja, dit is Joe. Goede zeg, zal ik naar de slager gaan. 30 gram preparé alstublieft. En graag verdelen over 3 potjes als het kan. Ja, Osh, Geraldine, die gaat de kinderbescherming op haar dak krijgen. Ze heeft 2 pistolets met preparé voor de stam gesmeerd voor vandaag.

0: Ze zegt, regeringen zijn ook niet goed voor onze gezondheid. Ja, jullie vinden het allemaal een beetje kwatsch, hè?
1: Ja, maar er is ook een diëtiste die gereageerd heeft. Oei. Evelien, ook een trouwe luisteraar. Goedemorgen, Evelien.
0: Dag, Evelien.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat vind jij ervan, van heel die charcuterie-hetsen?
2: Ik vind het eigenlijk een beetje overdreven, want ja, de mensen zijn het gewoon gewend om redelijk wat charcuterie te eten. En zoals Sven zei, je hebt daar ook gezondere keuzes in. Dus eerst en vooral is een evenwicht wel belangrijk, maar ik denk ja, als je mensen gaat beperken tot 30 gram charcuterie per week. Ja, ik denk, daar worden mensen ook niet gelukkig van. En is dat dan wel gezond als mensen depressief worden op termijn? Dus ik denk het niet. En ik maak mij ook wel een beetje de bedenking, ja, als we dan fruit op onze boterham moeten doen, wat gaan de kinderen dan tussendoor eten? Allee, het fruit gaat er ook langs hun oren uitkomen, denk ik. Dus
1: maar ja.
2: Ik vind het eigenlijk ja, een beetje een te strenge maatregel. En ik zou gewoon het advies willen geven aan de mensen. Blijf gewoon elke dag de charcuterie op je boterham doen als je dat graag eet. Maar zorg gewoon tussen een evenwicht tussen gezond en minder gezonde keuzes. En
1: ja.
2: je gaat er even gezond van blijven.
1: Amen. Allemaal goed dat jij het even hebt rechtgezet. We gaan ook niet meer die pagina bekijken vandaag. Het is goed geweest. En ik weet nu al wat er volgende week in de krant gaat staan.
0: Wat is er volgende week?
1: Ja, dan is weer de gezondheidsmafia die daar is. Ik ben ervan overtuigd dat we binnenkort ons werk staand moeten gaan doen. We mogen niet meer zitten.
3: Dat vind ik niet erg.
1: Ik blijf nog zitten. Zolang de maffia niet daar is, blijf ik zitten. Wedden, sowieso.
0: Hey, dank je voor de relativering, want dat is het evenwicht. Dat is het belangrijkste in het leven.
2: Maar ja,
0: fijn 1 september gewenst, hè? Salut.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
4: Ja, het is 1 september, een nieuwe maand, een nieuw schooljaar. Geniet ervan. Nieuws van 7 met onze Grim. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het is vandaag de eerste schooldag. Verplicht een helm als je met een elektrische step rijdt. En een veroordeling na de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. 1,2 miljoen kinderen gaan weer naar school vandaag. En het wordt een schooljaar met veel nieuwigheden. De kleuters en lagere scholen moeten de komende jaren meer dan 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. Dus wat ze moeten kennen en kunnen verandert. Maar sowieso is het een spannende dag, ook voor leerkrachten die al jaren in het vak staan. Dat zegt juf Ilse uit de eerste kleuterklas.
6: Ik doe het nu al zo lang en toch begint het weer van oei, gaat het lukken? Ga ik ze meekrijgen? Ga ik ze kunnen troosten? Ga ik armen genoeg hebben? Dat eerste moment is toch weer altijd spannend. Toch wel, ja, ik weet goed, als ik vanmiddag tussen de collega's zit, dan ga ik weer zeggen, het is precies dat er geen 2 maanden tussen geweest zijn. Dus ja.
5: In het middelbaar zijn er geen pedagogische studiedagen meer en krijg je extra lessen Nederlands als je de minimumdoelen in het lager niet haalde. Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Dat is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar dat geeft een dubbel signaal, vindt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS.
7: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren. Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
5: Voor deelsteps is het dus ook verplicht, behalve als die geen 20 km per uur rijden. Rijden vanmorgen geen treinen tussen Turnhout en Tiele in de Kempen door een ongeval op de sporen. Dat meldt spoorbeheerder Infrabel. Rijden geen treinen in beide richtingen. Er worden wel vervangbussen ingezet. Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had aangevallen met een mes. Dat bevestigde de burgemeester tijdens een persconferentie. De slachtoffers zijn een man van 68 en een vrouw van 32. Die laatste is overleden aan haar verwondingen.
8: NYPD officers in the area responded immediately, deploying a taser and discharging their firearms. Both of the victims, as well as the alleged perpetrator, were taken to Bellevue Hospital. I'm deeply saddened to report that one of the victims has passed away.
5: De dader is een vrouw van 49. Ze stond bij de hulpdiensten, gekend door geestelijke gezondheidsproblemen. Na bijna 30 jaar is iemand veroordeeld voor de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Dat heeft een assisenjury in Las Vegas beslist. Het gaat om een voormalig lid van een straatbende. De man zou de moord georganiseerd hebben en de wapens geleverd hebben. Hij is intussen 63 en riskeert levenslang. Alle andere verdachten in de zaak zijn intussen gestorven. De uitspraak over de straf volgt op 13 oktober. En Alexander Bloks gaat door naar de tweede ronde op de US Open Tennis. Hij won in 3 sets van een Chileense kwalificatiespeler. In de volgende ronde komt hij ofwel uit tegen een Argentijnse of Chinese speler.
9: Hey Frank, ik heb toch maar KW's klaargelegd. Gaat het regenen vanochtend in heel het land?
10: Wel, niet in heel het land. Het is wel zo dat in het westen en noordwesten van het land er heel plaatselijk een enkel buitje is. Dus dat kan er wel voor zorgen dus dat sommige leerlingen toch nat naar school moeten. Maar elders blijft het wel droog en de verwachting voor vandaag is dat die buitjes eruit gaan en dan in de loop van de ochtend opnieuw ontstaan, voornamelijk in het centrum en oosten. En dan na de middag zou het wel grotendeels droog moeten worden met een paar opklaringen in dat bij een graad of 20. En morgen, wel, dan starten we eerst nog droog met wat zon. In de loop van de dag is er kans op een enkel buitje in het westen van het land. De wolking gaat ook toenemen bij 20 graden. En donderdag wordt dan eerder een grijze dag met af en toe wat lichte regen. Het is wel iets zachter dan. Het wordt een graad of 23 dan.
9: Hoe zit het op de baan? Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg verlies je een kwartier. 10 minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. En 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem.
4: Een goedemorgen allemaal. We gaan je gelukkig maken deze ochtend met muziek van Pharrell Williams. Happy gaan we allemaal worden. En eerst wat poef.

0: Vrienden, heel veel succes als je kinderen hebt of je bent zelf nog jong en je moet nog naar school. Je bent een van de 1,4 miljoen die vandaag vroeger zijn opgestaan om naar school te gaan. Daaronder 179.000 leerkrachten, waarvan het grootste pak heel gemotiveerd om er met veel goesting tegenaan te gaan. Wij gaan voor goede muziek zorgen om jullie te ondersteunen deze ochtend.
1: En een complimentje en wat pep talk, want er staat een onderzoek van iVox in de krant vandaag bij werkende Belgen. En wat blijkt, als je een fout maakt op het werk, bijna 60% wordt daar meteen mee geconfronteerd binnen het uur of op dezelfde dag krijg je een standje. Maar doe je echt iets heel goed, heb je een hele moeilijke deadline toch gehaald of een hele lastige klant toch gered, whatever, dan is nog geen 40% die daar erkenning
0: voor krijgt. Dat is jammer, hè?
1: Dat is toch, dat je een standje krijgt, maar je moet ook echt een kruisje op je voorhoofd krijgen, hè? Zo van, of een kus van de juf, van een bank vooruit, zoiets. Want ja, het staat ook in de krant dat bijna iedereen zegt, erkenning is zo belangrijk.
0: Tuurlijk.
1: Dan vind je het zoveel leuker om te gaan werken, dan vind je je baas ook zoveel leuker, dus knoop het allemaal goed in je oren, bazen.
0: Veel geld naar Limburg. Liverpool koopt Genk-doelman Luca Brugmans voor 35 miljoen euro. Die gast is 18 jaar oud. 35 miljoen euro. Ongelooflijk bedrag. En Lionel Messi die stopt bij de Argentijnse nationale ploeg. En er is er één die wij goed kennen. Een voetballer van bij ons die er verschillende keren heeft tegengespeeld en die daar van alles

0: 1 september tussen 6 en 10. 11e seizoen van Sven en Anke. En nu gaan we eindelijk bewijzen voor 10 uur. We weten dat al zo lang, maar nu gaan we de koe bij de horens vatten. En even uitleggen waarom jullie echt de allerbeste luisteraars van de wereld zijn.
1: Daarnet hadden we het over foutjes maken op het werk. 60% wordt eigenlijk binnen het uur op het matje geroepen. Maar als het supergoed gaat op het werk, nog geen 40% krijgt een complimentje. Dat wordt dan allemaal maar als normaal ervaren. Veel getuigenissen van mensen die zeggen van, oh, inderdaad, bij ons op het werk is dat ook zo. Laten we dit schooljaar eens anders aanpakken. Want Herman heeft een mooi motto gestuurd. Heb je het gezien?
0: Ja, ik heb het gezien, ja, inderdaad.
1: Herman stuurt, zoals ik altijd zeg, een pluimpje geeft vleugels.
0: Mooi. En Frankie heeft ook meteen de daad bij het woord gevoegd. Frankie, dank u wel hoor. Frankie heeft meteen gestuurd na je bericht van daarnet. Anke, jij bent echt goed bezig. Doe zo verder. Ook graag gedaan, Frankie. Geen enkel probleem. Zometeen Toby Alderweireld, die gaat praten over God. Wat God bestaat, beste vrienden. Maar dat is voor zometeen. Yes.
2: Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
3: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
4: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
3: En heb je de stekker ingestoken?
4: Nu werkt het. Merci.
3: Graag gedaan.
2: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven. Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Voor die...
0: Goedemorgen allemaal.
5: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
6: Goedenavond.
5: Waarbij je de dag wil verteren door te...
7: Dansen op deze toppers.
5: Voor wie non-stop info zoekt.
8: En nieuwsgierig is ook.
5: En voor zij die liever even...
9: Alles willen vergeten.
5: Met non-stop muziek.
8: Blijf luisteren, hè.
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Lotto is op zoek naar een neus.
11: Oh? Een neus begot.
10: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
12: Of thee in India.
10: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
12: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
13: C'est
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
14: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
15: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
16: Happy bathroom to me.
17: Amai, valt er iets te vieren?
16: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
17: Allee, schaf het op. Ik kom mee vieren.
16: Oké.
15: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
18: Happy bathroom to you.
15: Renoveert uw badkamer.
17: In Rier, in Temse
19: en in Roeselaar.

0: deze speciale dinsdag. I just died in your arms, cutting crew.
1: Sven en Anke.
2: Vandaag 1 september, dat is toch een dag van mijlpalen. Altijd al geweest. Misschien een nieuwe klas, een nieuwe school, kleuterklas, eerste leerjaar, middelbaar, unief. Dat zijn allemaal mijlpalen. Maar 1 september blijkt nu ook een goede dag te zijn om met voetbalpensioen te gaan.
0: Ja, maar ja, ja.
2: Lionel Messi die stopt bij de nationale ploeg.
0: Ja.
2: En dat is toch wel een redelijk bekende eigenlijk.
0: Dat is een redelijk goede voetballer geweest. Ja. Toby Alderweireld, goedemorgen Toby.
2: Hallo Toby.
3: Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja.
0: Je hebt er tegen gespeeld, hè? Verschillende keren.
3: Ik heb inderdaad een paar keer tegen Messi gespeeld, tegen Argentinië en ook tegen Barcelona. Dus
0: ja.
3: ik weet hoe goed hij was.
0: Jij moest hem letterlijk tegenhouden. Dat was jouw taak dan, hè, om te zorgen dat hij...
3: Ging dat,
0: Toby? Ja, ik weet het. Ik kan me niet perfect herinneren hoe die match in elkaar zat. Maar ging dat?
3: Op zich ging dat, maar ik wist gewoon dat hij dan uitzonderlijke kwaliteit was. En hij deed wat hij wou. Dus ik heb mijn uiterste best gedaan, maar ik heb er jammer genoeg wel 2 keer van verloren. En terecht.
0: Ja, en terecht. Dat is mooi dat je dat is. Want je hebt ooit in een interview gezegd, hij was misschien wel de allermoeilijkste om tegen te houden, die Messi.
3: Ja, oprecht. Ik heb tegen veel grote... des aardes mogen spelen. Alleen ja, hij was wel echt uitzonderlijk.
0: En was dat
3: bij anderen had ik het gevoel dat ik het wel kon, maar dat is gewoon, ja, het is gewoon zo snel, denkt vooruit. En mensen denken dat hij klein is, maar hij is ook supersterk. Hij heeft eigenlijk alles wat... hij heeft echt iets van hierboven meegekregen.
0: Ja, maar hij is wel klein, hè? Hij is niet echt groot, hè? Hij steekt het op stukje.
3: Nee, maar hij staat zo sterk op zijn benen. Hij kan zo snel draaien. Denkt altijd een paar stappen vooruit. En gewoon elke aanname... Ja, alles is kwaliteit bij hem, alles.
0: Ja. Ben ik dan echt... Want je weet dat je tegen hem mag spelen. We noemen hem wel God. Niemand is God natuurlijk. En uiteindelijk is iedereen vervangbaar. Enzovoort. Maar kijk je daar dan anders naar zo'n wedstrijd toe? Bereid je daar op een andere manier op voor? Ben je dan zenuwachtiger? Ben je onder de indruk toch een klein beetje?
3: Ja, ik moet eerlijk zijn, toch wel zo op zich. Eens dat je op dat veld staat, dan gaat je echt in tunnelvisie. Dan doet je job. Maar daarvoor denk je wel, ja, je kijkt natuurlijk wedstrijden en je weet hoe goed die is. En je weet van dat je soms gewoon een hele moeilijke avond tegemoet gaat. Dat weet je wel op voorhand.
0: Ja.
2: Heb je ooit met hem gebabbeld ook echt zo? Allee, een gesprek gehad?
3: Ja, dat was heel kort op het veld. Dat was op Wembley bij Tottenham Barcelona. En ik had 2 jaar daarvoor in Spanje gespeeld. En er was een bal ging buiten en hij vroeg wel in het Spaans aan, ja, hoe is het? Ik dacht, hé, hij kent mij een beetje, dus ik was wel... Is dat oké? Dus ik had toch wel... Ik was wel leuk, ja, de grootste der aarde, gewoon even een kleine babbel te slaan. Maar kijk, ik hou niet echt van praten op het veld. Ik wou heel graag gefocust zijn. Dus het was een heel kort antwoord terug.
0: Ja, maar ik kan niet zeggen, als je naar televisie, naar de BBC zit te kijken, ja, ik ken die nog van vroeger, hoor. Als je daar met je...
2: Ja, ik heb daar eens Ola Kital tegen gezegd. Die zei toen terug, wie ben? En dat was het gesprek?
3: Ik zat met het gesprek wat peper en zout bij.
0: Heb je ooit van shirt gewisseld met hem? Heb je dat nooit gedaan?
3: Ja, ik heb een shirt. Ik heb een shirt van hem.
0: Waar hangt dat? Nee, dat is, mag je niet zeggen voor de inbrekers.
3: Beneden, in mijn kelder hangt dat. Dat is al heel speciaal.
0: Op clubniveau gaat hij bij Inter Miami nog door tot 2028. Dat is toch nog eens 2 jaar erbij. Terwijl hij toch nog wel op een gezegende voetballeeftijd zit. Snap je dat dan in zijn geval?
3: Zeker denk dat hij gewoon met de nationale ploeg stopt, omdat wanneer het nationale ploeg is, Argentinië, de jongens die niet geselecteerd zijn, die krijgen wij rust, die kunnen misschien een beetje op vakantie. En ik denk dat hij daar ook voor kiest om meer rust tijden in te plannen in het seizoen, zodat hij nog voor zijn club nog die 2 jaar kan afmaken.
0: Right, oké. Groot meneer.
2: Zeg, Toby, iets helemaal anders. Het klinkt daar zo rustig. Zit jij niet in de ochtendspitstress eigenlijk, om de kinderen naar school te brengen? Of hoe zit dat daar?
3: Ik ga eerlijk zeggen, wij zijn extreem gestructureerd. Alles stond al klaar vanmorgen. De kinderen die komen nog, die zijn 6 en 7 en die hebben nog zin om naar school te gaan.
2: Ja.
3: Dus dat is fantastisch. Die zijn opgestaan, die zijn naar beneden gegaan, eten gegeven en die zijn eigenlijk al klaar.
2: Die staan al te springen. Kunnen we nog niet vertrekken?
3: Dus ik ga ervan genieten, want ik weet dat op een gegeven moment gaat dat omdraaien naar...
2: Mensen gaan... Ik ga er nog iets aan toevoegen. Weet je wat wij in de zon zei gisteravond, Toby? Mama, ik wil morgen 2 uur naar de opvang. De naschoolse opvang. Ik zeg, tuurlijk jongen, als ik jou daarmee gelukkig kan maken, kom ik je om 5:30 halen.
0: Toby Alderweireld, veel succes met 1 september en dankjewel. Fijn dat je even over Messi wil praten.

0: sommige kinderen happy. Die willen zelfs 2 uur extra naar de opvang vanavond. En als er een traantje bij is, ja, heel veel sterkte gewenst. Zometeen het cijfer van de dag. Eerste nieuws van 7:30 met onze Grim.
1: Goedemorgen. Het is vandaag een populaire dag om vakantie te nemen. 1 op de 5 werknemers doet dat. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf Attentia. Dat is 7 keer meer dan een gewone dinsdag. Opvallend, vooral mama's en arbeiders nemen verlof. Meer daarover in ons nieuws van 8. Vanaf vandaag moet je verplicht een helm dragen op een elektrische step. Toch als die sneller gaat dan 20 km per uur. Dat heeft de FOD Financiën beslist. Die regel geldt niet voor deelsteps, omdat die volgens de FOD in de meeste gevallen niet sneller gaan dan 20 km per uur. En na bijna 30 jaar is iemand veroordeeld voor de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Dat heeft een assize jury in Las Vegas beslist. Het gaat om een voormalig lid van een straatbende. Hij is intussen 63 en riskeert levenslang. De uitspraak over de straf volgt op 13 oktober. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag vandaag met de temperaturen rond 21 graden. En morgen dan krijgen we hetzelfde weer.
2: Het gaat langzaam richting Brussel. Op de E19 tussen Zemst en Machelen verlies je 20 minuten. Een kwartier op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Machelen. En nog 10 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbel.
4: Het cijfer van de dag.
0: Oké, goed. Straks op school moeten jullie weer met alles meedoen wat de leerkrachten vragen. Maar nu ook al, hè. Even onze hersenen allemaal gebruiken. Jong en oud, 2. Cijfer is 2.
2: Oké.
0: 2% van de wereldbevolking heeft deze eigenschap. Dit talent, deze,
2: ja,
0: deze
2: 2%, 2% van de wereld.
0: Van de wereld.
2: Kennen wij in het team iemand persoonlijk?
0: Nee, in het team denk ik niemand.
2: Maar
0: nee,
2: is het een, word je ermee geboren?
0: Ja, je wordt er ook mee geboren, ja.
2: Maar 2%. Is het iets fysiek?
0: Ja, dat is het ook wel, ja. Het
2: zo,
0: is ook wel fysiek.
2: Een blauw en een bruin oog?
0: Nee, niet een blauw en een bruin oog. Nee, nee.
2: Zo 2 verschillende kleuren?
0: Nee. Je moet wel even een beetje verder denken.
2: Wacht, maar is het een talent?
0: En je kan, ja, volgens sommigen is het een talent, maar het is niet echt helemaal een talent. Je kan, nee, dat. Nee, talent is niet echt.
2: Maar
0: het heeft wel, het zou wel behoorlijke voordelen hebben.
2: Wat is, je wordt ermee geboren?
0: Je wordt er wel
2: en moet je dan
0: geboren.
2: Zo heel je leven erop aanpassen?
0: Je moet er je leven niet helemaal op aanpassen, maar het heeft wel, ja, toch wel.
2: Zo,
0: ik denk het wel. Ik denk dat je leven een beetje op aanpassen.
2: Zo allergisch voor zonlicht.
0: Nee, nee. Dan, ja.
2: Maar is het iets waar je voor naar de dokter moet? Of
0: je moet er niet voor naar de dokter, maar je moet wel beseffen van ja, ik heb dit kenmerk, ik moet er wel iets mee.
2: Dus ja, dat je zo boomlang bent en basketter moet worden.
0: Nee, maar het is nog specifieker. En ik weet zeker van onze luisteraars zitten er zeker tussen.
2: Heb ik het?
0: Nee, jij hebt het niet. Maar, en ik ga die luisteraars straks ook vragen of alle vooroordelen die erover bestaan, of die ook helemaal kloppen of niet. Oké, help Anke even. Wat zou het kunnen zijn? We gaan Bee Gees draaien. You Should Be Dancing. Een hele goede morgen.

0: Dit vandaag. Alle ouders, nadat ze de kinderen hebben afgezet op school. You should be dancing. De DJ's. 1 september, bevrijdingsdag, vrienden.
1: Het cijfer van de dag.
0: Het is 2 vandaag. 2% van de wereldbevolking. En jullie zijn, amai, jullie zijn wakker vandaag. Zoveel berichten. 2% van de wereldbevolking heeft deze eigenschap.
2: Het begint natuurlijk altijd met mopjes, met geslachtsdelen die groot uitvallen. Nathalie stuurt, 2% van de bevolking begrijpt vrouwen. Sonja zegt...
0: Dat is de hooggegeven.
2: Is het telepathie? Nee. Dat je dingen kan verplaatsen met je gedachten, maar Sonja toch? Wat komt er nog binnen? Hoogbegaafdheid komt heel vaak binnen. Wendy zegt, mijn broer heeft dat en dat is toch niet te onderschatten. Wat komt er nog binnen? Linkshandig zijn. Rood haar. Maar 2%.
0: 2%.
2: Dat wat meer zou zijn. Of wortelgrijze haren. Dat je echt zo van... je hebt van die mannen die al zo grijs zijn op een 16e, bij wijze van spreken. Ja. Of albino's.
0: Nee. Dat zal minder zijn. Dat zal een pak minder zijn. Anke, het zat er al tussen. Het zat er al tussen, inderdaad. Roodharigen.
2: Ah.
0: Yep. En daar is... Ja, er wordt van alles gezegd over roodharigen. Ja, jongere luisteraars zullen dit niet kennen. Maar lang geleden, toen ook de dieren nog konden praten, was er een liedje dat heel vaak gedraaid werd. En ik vond dat altijd heel fascinerend, want dat ging zo... Nee.

0: mis. Die kunnen kussen, dat is niet mis, meisjes met rode haren.
1: Ja,
0: dus,
1: ja en van kelders en rosse dingen. En, ja, gaan we dat nu allemaal vragen? Of verifiëren zo meteen? Of
0: we
1: dat
0: gaan
1: klopt.
0: Alles verifiëren waar het vandaan komt. Hoe erfelijk het is. Of het aan het verminderen of aan het vermeerderen is in de wereld, dat percentage. En inderdaad, of het klopt van rosbloed en brood.
2: Vanavond bij VTM opent Barbara opnieuw haar hart en haar kotdeur in Kot Madame Sarafian. En bij VTM 2 zijn ook de overtreders terug. En dat zal je geweten hebben. Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
4: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
4: Dit is Sarah.
5: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Oh, op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Mama, jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
10: Wat zit er tussen, mama?
9: Jaak.
10: Jaak?
9: Chocoladezaak, slimmetje. Ah. Maar die netjes.
10: Oh, wauw, van Jaak.
11: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
12: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
13: Wauw, ja!
14: Maar ja...
12: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
14: Ja! Maar ja...
12: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
14: Ja! Maar ja...
12: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
15: Sven en Anke.
16: Good times, great music.

0: Eternal, I Wanna Be The Only One.
1: Het cijfer van de dag.
2: Ah, ze zijn niet the only one, maar ze zijn wel met 1 tot 2% van de wereldbevolking de roodharige. Geneticus Maarten Lermasso. Goedemorgen, Maarten. Hallo.
3: Goedemorgen. Ja. Hallo. Hallo.
2: Hoe komt dat eigenlijk dat sommige mensen rood haar hebben? Waaraan ligt dat?
3: Ah, dat is genetisch bepaald. Er is niet echt één roodhaargen of zo, maar er is wel één grote hoofdrolspeler. En dat is het gen MC1R. En normaal... ik ben geneticus, dus ik gebruik moeilijke woorden. Maar normaal, dat gen gaat bepalen wat voor soort pigment dat uw pigmentcellen maken voor uw huidkleur, maar ook voor uw haarkleur. En normaal, de gewone variant, zal ik maar zeggen, die maakt veel donkerbruin-zwart pigment aan. Maar de alternatieve variant kan meer rood-geel variant maken, rood-geel pigment maken. En als je twee van die varianten hebt, want je krijgt altijd genetisch één variant van je biologische vader en één van je biologische moeder. Als je zo twee varianten hebt, ja, dan krijg je rood haar. Vaak samen ook met een lichtere huidskleur, met sproeten. Maar je moet het van je twee ouders dan krijgen. Het is iets complexer dan dat. Er zijn ook nog andere genen. Vandaar dat je ook wel varianten kunt hebben. Zo Venetiaans blond of vuurrood haar. En ook dat je, zoals ik bijvoorbeeld, een rode baard hebt. Maar geen hoofdhaar is niet rood. Dus het is wel vrij complex. Maar vaak kijken we maar naar één gen daarvoor.
0: Oké, dus één gen, dat bepaalt alles. Ja, soms heb je gewoon een heel roodharig gezin. Maar soms heb je daar zo twee kinderen, donker haar. En dan zo ene rosse, dat er zo van al mopjes worden gemaakt. Van hoe is het allemaal van de melkboeren, postbode?
3: Melkboeren, postbode hebben nu niet zoveel tijd. Of komen niet meer. Het is nu kinderen van Deliveroo. Ah. Of van de pizza boy. Je moet mee zijn met de tijd natuurlijk.
0: Oké, ik vas de mop aan het vervolg.
3: Ja,
0: merci Maarten.
2: Maar ook omdat kunnen twee niet-roodharige ouders toch een roodharig kind krijgen? Ook,
3: absoluut, absoluut. Ja, omdat je twee varianten moet hebben om tot uiting te komen. Maar dat kan dus zijn dat je twee ouders hebt waar het in de familie is, waar die drager zijn, maar die zelf geen rood haar hebben. En dat er dan opeens een kind komt die

0: Je gaat het nooit in Afrika vinden, zoiets. Ja. Dus veel minder.
1: En dan zijn er allerlei vooroordelen, want die komen natuurlijk ook gretig binnen. Ja. Hè? Zullen ze even kort op een rij zetten? Klopt het dat, dat roodharige mensen gevoeliger zijn voor pijn?
0: Daar zit iets van waarheid in, maar de wetenschap is er nog niet echt helemaal over uit. Maar er zou verschillen zijn in pijnprikkels voelen en pijnverwerking. Maar ja, er is echt nog geen 100% zekerheid daarover. En het zou heel beperkt zijn.
1: Oké, maar toch.
0: Dus er is geen uitvlucht dan.
2: Ja, en dat ze niet grijs zouden worden, wordt ook gezegd?
0: Het valt gewoon minder op. Dus ze worden wel grijs. De pigment gaat verminderen en zo. Dus ze ontsnappen niet aan ouderdom worden, maar ze worden precies direct wit of zo. Hey. Of Silver Fox of zo. Maar het gaat ook bleker worden met de jaren.
1: Ja, niet onbelangrijk, hè. Je kent het liedje natuurlijk ook, hè. Meisjes met rode haren kunnen kussen en jongen.
2: Ik ken misschien een hipperliedje tegenwoordig, hè. Sorry, maar dat is al wel wettelijk.
1: Hipperliedjes die hebben.
2: Dat zal zeggen. Maarten.
1: Ja. Maar je weet wat ik bedoel. Zijn ze ook echt gewoon beter op amoureus vlak? Hebben ze een hoger libido?
0: Daar is absoluut geen genetisch bewijs voor. Dat is echt puur stereotype.
1: Ah, ja, okay.
0: Dus het beïnvloedt je pigmentatie, die genen, maar niet je persoonlijkheid en zeker niet je liefdesleven. Maar het kan wel zijn dat dan een self-fulfilling prophecy wordt. Dat je denkt van, en of dat we daar anders naar kijken, dat je zegt van, amai, die zijn wel vuriger.
1: Dat
0: eigenlijk is omwille van dat je. Dat iedereen het zegt of dat je het eigenlijk vindt.
1: Maar bijvoorbeeld, kale mannen zijn veel potenter. Dat is wel geweten bijvoorbeeld, om maar één ding te zeggen. Daar is een discussie over.
2: Sven is kaal, hè, Maarten, mocht
0: ik dat weten. Ja, ik ken Sven, ik wist het wel, ja. Ik ging hetzelfde zeggen, natuurlijk.
2: Oké, maar zo maakt ieder toch iets eigenlijk van zijn eigen eigenschappen, hè?
1: Klopt, ja.
0: Ja, absoluut.
1: Dankjewel.
0: Ik wou gewoon zeggen, het sterft niet uit. Iedereen denkt altijd, 2% gaat het uitsterven. Het is juist andersom. Met oude skeletten zien we dat de laatste 4000 jaar een opmars is van die varianten die ros haar geven.
1: Okay.
0: Dus we weten niet waarom. Misschien omdat ze sexier zijn
1: en dat
0: mensen wel leuk vinden.
1: En beter kunnen kussen. Hè. Ja.
0: Zoiets, maar we weten het niet. Maar het is wel een opmars, dus jullie zijn mee als jullie ros zijn.
1: Maarten, dankjewel voor de deskundigheid.
0: Ja, ja.

0: Mr. Know-it-all, oftewel meneertje Bedweter, als je er zo thuis in hebt die vandaag terug naar school gaat, die vinden uiteindelijk wel hun weg in het leven. Hè. Het kan soms irritant zijn in de lagere school, maar uiteindelijk worden ze dan radiopresentator zoals Fennermeer.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Zometeen de ideale soundtrack onderweg naar school na het nieuws van 8. Grim Vermeijden voor jullie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Tussen dit en een uur is het nieuwe schooljaar echt gestart. Nog 2 ongevallen op de treinsporen. En als je op een elektrische step rijdt, dan moet je voortaan een helm dragen. Het nieuwe schooljaar begint. Voor bijna 1,4 miljoen leerlingen en leerkrachten gaat zo dadelijk de schoolbel. Voor een jaar vol nieuwigheden. Met bijvoorbeeld nieuwe minimumdoelen in de kleuter- en lagere school. Maar 1 september is sowieso een spannende dag. Zelfs voor leerkrachten die al jaren in het vak staan, zegt juf Ilse uit de eerste kleuterklas.
4: Ik doe het nu al zo lang en toch begint het weer van oei, gaat het lukken? Ga ik ze meekrijgen? Ga ik ze kunnen troosten? Ga ik armen genoeg hebben? Dat eerste moment is toch weer altijd spannend. Toch wel. Ja, ik weet goed, als ik vanmiddag tussen de collega's zit, dan ga ik weer zeggen, het is precies dat er geen 2 maanden tussen geweest zijn. Dus ja.
3: In het middelbaar zijn er geen pedagogische studiedagen meer en krijg je extra lessen Nederlands als je de minimumdoelen in het lager niet haalde. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag verlof op de eerste schooldag. Dat is 7 keer meer dan op een gewone dinsdag. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Attentia. Opvallend vooral mama's en arbeiders nemen verlof. Je hoort Barbara Vroegstraten.
5: Bedienden die kunnen makkelijker thuiswerken, waardoor ze natuurlijk tijd winnen die ze niet moeten aan het pendelen besteden. Kunnen vaker een uur ook wat flexibeler organiseren. Dus arbeiders hebben natuurlijk veel minder die flexibiliteit. Zijn meer gebonden aan een vaste werkplek, aan een vast uurrooster. En als zij dus bij de kinderen aan de schoolpoort willen zijn, dan moeten zij daar wel eerder een dag verlof voor nemen.
3: Je werkgever kan een verlofdag weigeren, bijvoorbeeld omdat er te weinig volk is op de werkvloer of omdat er een belangrijke deadline wacht. Er rijden geen treinen tussen Leuven en Oud-Heverlee in Vlaams-Brabant. Dat meldt spoorbeheerder Infrabel. Een vrachtwagen is daar tegen de bovenleiding gereden. Treinverkeer is onderbroken in beide richtingen. Er worden vervangbussen ingezet. Ook tussen Leopoldsburg en Hasselt in Limburg en tussen Turnhout en Tielen in de Kempen rijden er geen treinen. Ook daar zijn er vervangbussen. Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Dat is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar dat geeft een dubbel signaal, vindt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Je hoort Stef Willems.
6: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren. Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
3: Voor deelsteps is het dus ook verplicht, behalve als die geen 20 km per uur halen. En na bijna 30 jaar is iemand veroordeeld voor de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Dat heeft een assisejury in Las Vegas beslist. Het gaat om een voormalig lid van een straatbende. De man zou de moord georganiseerd hebben en de wapens geleverd. Hij is intussen 63 en riskeert levenslang. Alle andere verdachten in de zaak zijn intussen gestorven. De uitspraak over de straf volgt op 13 oktober.
0: Veel natte wangstjes vandaag, dus pak zakdoekjes mee. Maar moeten we ons ook voorzien voor de rest? KW's, paraplu's, Frank?
7: Wel, dat hangt een beetje vanaf van waar je school ligt natuurlijk. Want het is niet helemaal droog. Voornamelijk in het noordwestelijke deel van het land. Er zijn een paar buien toch wel actief. Heel plaatselijk hoor. Want 90% van ons land is het op dit moment droog. Met weliswaar redelijk wat bewolking. Op meerdere plaatsen verwachting is dat die buien wat verder doortrekken naar het oosten. En uiteindelijk zou het als helemaal droog moeten worden. Met een mix van zon en bij momenten redelijk wat stapelwolken. En dat bij een graad of 20. Morgen dan beginnen we droog met wat zon. De loop van de dag toch een buitje in het westen van het land. Is mogelijk. Elders blijft het droog en na de middag wordt het helemaal bewolkt bij 20 graden. En donderdag wordt dan een grijze dag met af en toe wat lichte regen. Het is dan wel iets zachter. Een graad of 23 kan het worden.
0: File richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen verlies je 20 minuten. 10 minuten extra op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. E411 tussen Hoeilaert en Jezus-Eik 10 minuten. En nog een kwartier file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen.
2: En goedemorgen allemaal. Ja, dit wordt een speciale uur, want we hebben nogal wat dingen aan te kondigen. Nieuwe dingen voor ons programma, maar ook muziek die zeer herkenbaar is.

Sinds 2009 overleden 17 jaar geleden Michael Jackson. Op 13 september 96 werd Tupac Shakur vermoord. Daarnet hoorden we in het nieuws dat 30 jaar later iemand voor die moord veroordeeld is. Wij draaien nu nog even zijn grootste hit uit 92. Change.

0: some things will never change. En wat daarbij hoort, dat is 1 september en de schoolstress. En daarom heb ik een van mijn liefste vriendinnetjes opgebeld. Om haar een hart onder de riem te steken. Dina Tersago, hoe is het daar?
1: Oh. Het is hier stress, het is hier stress. Ik heb er ene die redelijk uit zijn bed komt en ene die helemaal eigenlijk niet uit zijn bed komt. Dus het is hier echt een... Ik moet die nu afjagen en die ging normaal met de fiets gaan. Ja. Maar die ziet dat eigenlijk niet zitten in de auto. Die moet er ook nog eten. En ik ben nu aan het denken, ja, ik moet me eigenlijk zelf gaan omkleden, want als ze met een auto... Maar eigenlijk kan ik ze niet met een auto wegbrengen, want ik kan ze ook niet gaan ophalen vanavond.
0: Dus ze moeten met de fiets.
1: Dus het is, ze moeten eigenlijk met de fiets. Ja, ze moeten met de fiets. Voilà.
0: Maar wacht, Dina.
1: Maar
0: hoe laat begint die school? 22:30 of zo? Want het is al 20:15 en die moeten nog eten.
1: Kwart voor negen. Dus bij ons, ik ben opgestaan om 7:00 om de boterham te maken. En de drinkbussen te vullen en zo, weet je wel. En dan al alles klaar te zetten voor het ontbijt. En nu heb ik die proberen wakker te maken. We hebben daar zeker 1/2 uur over gedaan. En nu moeten ze nog eten, maar ze raken wel op 10 minuten op school.
0: Ja,
1: dus dat is
0: okay.
1: Nu... Allee ja, dus ça va. Maar ja, ik heb toch wel wat... Ik sta wel leuk, een beetje in schuim en zweet.
0: Maar ja, maar liefje...
1: Dat zal overal wel zo zijn.
0: Ja, dus, overal. Maar ik weet bij jou heel erg, want jullie zijn alle 4 thuis. Geen ochtendmensen.
1: Nee,
0: jouw man niet,
1: nee.
0: Jij niet, de kinderen niet.
1: Nee.
0: Dus dat is
1: nee,
0: nu...
1: Dat is
0: tot 30 juni gaat het zo zijn elke dag.
1: Ah wel, maar de 1 september is het lastigste, want wij zijn inderdaad avondmensen of nachtraven. En Isaac die heeft dus vorige week... was het echt heel laat. En... Die lag echt super laat in zijn bed, soms maar om middernacht. Dat is echt waar. Ik zie dat echt. Ik durf dat bijna niet luid op zeggen. Maar dan sliep je tot 10:00 morgens. Dus nu zitten we met problemen. Ik had hem al gezegd, we moeten ons ritme terug beginnen verleggen. Maar dat is dus niet gelukt. Dus ik heb die nu echt uit zijn bed moeten jagen.
0: Dat is zeer herkenbaar. Het ritme, we krijgen het er toch niet in die 1 september. Ja, dan moet ze maar een beetje moe zijn.
1: Nee, ja. En Tor komt hier nu kijken naar mij van, ik heb het toch flink gedaan. En die kijkt hem zo naar mij, maar dat is waar. Dus, oh, en de bel gaat.
0: Doe maar open, pak ons maar mee.
1: Wat gebeurt er nu? Wie staat er niet aan de deur? Hallo, goedemorgen.
2: Telenet.
0: Ja. Oh, maar dat is toch geen moment om nu aan te bellen? Telenet.
1: Ah, en wat moest jij komen doen?
2: Voor de telefooncentrale kom ik eigenlijk.
1: Oh nee, is dat nu? Hadden wij een afspraak?
2: Ja.
1: We hadden een afspraak. Oké, wacht, even help. Anke, help.
0: Oh, liefje.
1: Wacht, je mag kom maar even binnen. Ik ga even in een bureau zitten. Sorry, hè. Je moet even naar beneden gaan. Totdat er is een glazen deur, dat je daar niet tegen loopt. Maar echt waar.
0: Maar Dina, hoe kan dat nu?
1: Waarom?
0: Ja, maar die man zegt, jij vraagt, heb jij een afspraak? En die man zegt ja. Dus jij hebt ooit beslist om iemand op 1 september op 20:15 van Tina te laten komen.
1: Dat kan niet dat ik dat was. Dat kan niet. Dat moet met een man
3: doen.
1: Dit kan toch niet? Dit kan niet. Wacht, oh shit. Ja, dan moet ik die nog...
0: Sorry. We love you. En we gingen het nog hebben over fluohesjes en helmen. Want jij bent daar heel pro.
1: Dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja.
1: Ik laat ze niet vertrekken straks zonder een helm en een fluohesje. Dat weet je, Anke.
0: Ja.
1: Ik ben daar mega... Ik hamer daar tot en met op. Dus ik wil ook nog eens tegen alle mama's en papa's zeggen... Zie dat uw kinderen gewoon zichtbaar zijn in het verkeer. Please, alsjeblieft. Hè. Ook belangrijk. Je weet dat ik er altijd een boom over opzet. Hè. En dat ik er ook verwijs naar de hersenletse liga. Van, het is allemaal zo rap gebeurd.
0: Mm-hmm.
1: Er is weer zo'n rush. Ze moeten nu ook vertrekken. Ik heb ook al 3 keer tegen hen gezegd van... Jongens, ze zijn ons aan het haasten. Maar straks op de baan doe je rustig. En je kijkt goed rond. Dus ze mogen van mij niet vertrekken zonder helm en hesje. Dus ik hoop dat heel veel mensen ons voorbeeld
0: ja,
1: volgen.
0: Ja, inderdaad. En ook nooit meer een telenettechnieker laten komen om 20:15 op 1 september.
1: Maar nu heb ik nog meer stress.
3: Ja, Dina, dat is een ander verhaal.

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Van Haren, Van Haren.
3: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
6: Ciao kus.
5: En terug naar binnen te gaan.
6: Hallo kus.
5: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Samen aan tafel.
8: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
7: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: De ochtend van Joe met Sven en Anke.

0: alle zomers gaan voorbij. Die van 69 al lang en die van 26 nu ook.
1: Ook op geborgen praat.
2: De ochtend van show.
1: Och, veel sterkte onderweg naar school met de kinderen. Maak er een mooie, fijne dag van ook. Nu ze weer weg zijn, joepie. En het nieuwe schooljaar betekent ook eigenlijk voor ons een nieuw seizoen. Het is het 11e seizoen al ondertussen. Al 10 seizoenen weten wij dat we de beste luisteraars van de wereld hebben.
0: Sowieso.
1: En dat gaan we vanaf nu ook echt gewoon bewijzen. Er is iets wat wij al die 10 jaar, wat geen enkele radiomaker eigenlijk doet. Terwijl, die vraag komt zo vaak binnen. En we gaan het vanaf nu gewoon elke dinsdag doen, zonder ons te schamen. We gaan jullie allemaal inschakelen, maar we gaan het straks uitleggen. Maar nu gaan we het echt, de Joe-luisteraars zijn de beste. Dat gaan we nu bewijzen, elke dinsdag rond 9:15. Maar op maandag gaan we ook iets nieuws doen. Er is iets, beste mensen, mannen, maar vrouwen zullen ons ook begrijpen. Het is voor vrouwen niet gemakkelijk, maar het leven is voor mannen er ook niet gemakkelijker op geworden. Wij mannen, of je nu hetero-homo bent, of iets daartussen, of je nu met een vrouw thuis zit, er graag eentje in huis zou willen halen, er van eentje vanaf zou willen geraken, of je hebt ze in uw team op kantoor.
0: Hallo.
1: Of ze is uw schoonmoeder. Allee, bedoel, we hebben allemaal vrouwen in ons leven. En mannen, wij, Sander, we begrijpen ze niet 100%.
3: Ik nog iets meer dan jij, maar
1: ja,
3: toch.
1: Is waar, maar dan nog die handleiding.
3: Ja, het is soms moeilijk. Ik geef
1: zelfs
3: dat ook toe.
1: AI zegt, als je vraagt hoe moet ik met een vrouw gaan, zegt AI, sorry, maar dit kan ik niet.
0: Andere vraag.
1: Nee, sorry.
0: AUB.
1: Nee, ik ben maar een spraakmodel. Oh. Hier kan ik niet op antwoorden. Dus we gaan het aan de vrouwen zelf vragen. En nu is het toevallig een soort van zelfhulpgroepje. Het is een praatbarak van vrouwen die het goed kunnen uitleggen.
3: Praatbarak.
1: Het heeft een,
0: dat is echt. Het is een dat naam. Zijn we wel.
1: Ja, ze hebben t-shirts en petjes en een waanzinnig populair social media account op Instagram.
0: 100.000 volgers op Instagram.
1: Ze hebben een podcast die ongelooflijk blijft, zo de Moeties. En Anke is een van die oppermoeties.
0: Och, ja, we zijn met 7 uit. Ja, same level, hè.
1: Dina, daarnet, die we aan de rij hadden, waar we ook van horen dat hij het leven goed onder controle.
3: Ja, je merkt, daar kan je veel van leren.
1: Ja, ook zo moet hij. Dus we gaan vanaf nu, wij mannen allemaal, alle mogelijke vragen die je hebt over moet ik dit nu nog doen of moet ik dit nu niet meer doen, ten opzichte van een vrouw, die mag je ons allemaal insturen. Het is een oproep op onze website, die wordt nu gelanceerd. Dan kan je gewoon, of via de app nu, als je vragen hebt van, mag ik nog fluiten van op de steiger? Moet ik nog de ruimte hebben om af te spreken met vriendinnen om te gaan eten? Moet ze de code van mijn gsm kennen? Al dat soort...
0: Het zijn allemaal vragen die jij jou vraagt.
1: Moet ik het eerste etentje betalen of niet? Daar komt deze rubriek voor tevoorschijn. Elke maandag, 9:15.
2: Moet hij het of moet hij het niet?
1: Moet hij het of moet hij het niet?
0: Ja, dat wordt de beste rubriek van de hele wereld. Oh, dit is onze tune ook van de podcast.
1: Moet hij het of moet hij het niet?
0: Want we zijn gisteren terug begonnen met de podcast trouwens.
1: Ja.
0: Met de Moeties elke maandag.
1: En dat is elke maandag, hè?
0: Elke maandag is een nieuwe aflevering van de podcast van de Moeties.
1: Nee, wordt dat ook opgenomen?
0: Maar dat is een vodcast, hè? Dat moet ik nu zeggen. Hè? Dat is een podcast, je kan die natuurlijk beluisteren.
1: Ja,
0: maar die wordt ook gefilmd. Hè?
1: Ja,
0: en je kunt het dus echt met montage, dus ik kan dat ook op VTM Go bekijken.
1: En als elke maandag wordt het opgenomen. En toen vroegen we aan Anke, als we nu eens een keer een van de Moeties dan ook langskomt op maandag in de studio trekken. En jij dan samen met de Moeties ons, simpele sukkelaars van het mannelijk geslacht, goede raad wil geven.
0: Maar, zo zijn we. Ik heb dat dan aan ons allen gevraagd in onze gezamenlijke WhatsApp-groep. En iedereen was meteen wild enthousiast. Of ja, wild enthousiast. We hadden zoiets van, oh garme, die mannetjes. Tuurlijk willen die wij helpen. Allee, als die onze hulp... Zo zijn wij vrouwen.
1: En wie zit daar nog allemaal in? Vertel nog eens even.
0: Heel veel. Dus ja, Dina en ik, dat weet je al. Wie zit er nog in? Kim van Onsen. Stefanie Plankaert, Jolien Roets, Sarah Muamu en Anastasia Chernouk.
1: Alle vragen die je hebt, mannen. Hè, als je er lang mee loopt, laat het even weten via de app van Joe of via de website.
0: Wij helpen jullie mannen met alles.
1: Moet hij het of moet hij het?
0: Alles. Wacht.
1: Gewoon even.

0: Delicious en Milo Forever Young in de ochtend van Joe. Just remember, we're forever young. Veel succes op school vandaag allemaal. Goedemorgen, het is 8:30. Het nieuws krijgen we van onze Grim.
1: Goedemorgen, opnieuw een donorschandaal in ons land, met ook nu weer een Deense spermadonor die 53 kinderen kon verwekken bij 39 verschillende vrouwen. Terwijl dat maar in 6 gezinnen mag. Ook deze man heeft een genetische afwijking dat bloedvaten en organen kan verzwakken. Vorig jaar raakte ook al bekend dat een andere Deense donor 53 kinderen verwekte in ons land en ook hij bleek drager van een kankergen. Het is vandaag een populaire dag om vakantie te nemen. 1 op de 5 werknemers doet dat. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf Attentia. En dat is 7 keer meer dan een gewone dinsdag. Opvallend, vooral mama's en arbeiders nemen verlof. En op verschillende plaatsen in Vlaanderen zijn er ongevallen gebeurd op spoorwegen. Dat is het geval tussen Leuven en Oud-Heverlee in Vlaams-Brabant. Maar ook tussen Leopoldsburg en Hasselt in Limburg. En tussen Turnhout en Tiele in de Kempen. Overal worden vervangbussen ingezet. Zonnig en meestal droog vandaag met een temperatuur rond 21 graden. En morgen krijgen we hetzelfde weer.
2: Het valt mee. Richting Brussel, E19 tussen Zemst en Machelen. Een kwartier, ook een kwartier op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Op de buitenring tussen Waterloo en Leonard 10 minuten. Ook nog file richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost een kwartier. En 10 minuten op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan. Maar de files aan de schoolpoorten, dat is iets anders.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Verbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor Eerlijke melk, kies voor Verbel.
0: Sven en Anke. Hebben we iets moois klaarstaan voor jullie? Anita Meijer en Why Tell Me Why.

0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé-composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Hema! Lubo! Hema!
8: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
9: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
8: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Shepherd. Geronimo, het is ondertussen het begin. Ja, we zijn al 2 weken bezig van ons 11e seizoen, Sven en Anke. En er is iets wat wel heel lang over jullie zeggen. Dat jullie dit zijn, namelijk de allerbeste.
1: De beste luisteraars van de wereld.
0: Van de hele wereld. Beste luisteraars van de wereld. Maar dat zeggen wij, maar dat is ook wel. Maar we gaan dat, weet je wel, we gaan iets doen. We gaan iets doen wat eigenlijk elke radiomaker op een of andere manier moet vermijden. Ook van de bazen. Ook omdat, ja... Als je er eenmaal aan begint, dan ben je vertrokken. Maar wij gaan er gewoon een wekelijkse afspraak van maken. Wij krijgen zo vaak vragen van mensen die onze hulp nodig hebben. Er is een hondje weggelopen, bijvoorbeeld. Ja, en dan komt dat binnen en zegt, ja, maar er lopen wel vaak honden weg. Als we dat doen, dan zijn we een hondenzender. Een weglopende hondenzender. Dus dan denk je, ah, we gaan dat niet doen. Of iemand zegt, oh, ik heb voor een spreekbeurt van mijn kind een hele grote pompoen nodig, want die wil daarover praten. Die zijn wel ergens te vinden, maar ik weet het niet te vinden.
2: Ik ken geen boeren, help mij.
0: En die helpen. Of mensen die zeggen, oh, mijn papa wil zo graag die collega van vroeger waar je altijd over praat nog eens terugvinden. Zouden jullie niet kunnen helpen? En wij, ja, we doen dat niet. Ja, sorry, we hebben dat eigenlijk niet gedaan. Maar jullie zijn de beste luisteraars van de wereld, dus ik denk dat jullie dat wel willen doen, elkaar helpen. Dus voortaan, elke dinsdag, 9:15, alle dingen waar je van denkt, ik raak er niet aan uit. Help mij alsjeblieft. Schakel eens mijn collega luisteraars. Luisteraars in, lieve Sven en Anke. We gaan het doen. We gaan er elke week eentje uitkiezen. Dus we gaan ze ook niet allemaal kunnen doen. Maar elke week gaan we ergens proberen te helpen.
2: Ja, dat gaan we doen om ook eens iets terug te geven, hè, trouwens. Maar er kwam begin van de zomer een emotionele vraag binnen. Heel emotioneel via de Joe-app. En ook Sven op onze persoonlijke socials. En afgelopen weekend nog eens. Wij willen haar heel graag helpen. Ik heb met haar gebeld. Het is geen simpele opdracht.
0: Nee.
2: Helemaal niet. Misschien dat, ja, dat wij... Allee, we kunnen het maar vragen, hè, aan onze luisteraars, want het zijn effectief wel de beste luisteraars van de wereld, jullie allemaal. Enfin, we zien wel. We bellen zo meteen met wanhopige mama Inge. Yeah.

0: De Backstreet Boys, we've got it going on. Het is 14 voor 9 geworden op deze 1 september. Begin van het 11e seizoen van Sven en Anke. En luisteraars, gaan we vragen om andere luisteraars te helpen?
1: Dat zal lukken, denk ik.
2: De beste luisteraars van de wereld.
3: Dat zijn jullie allemaal. Spits je oren, want we hebben een eerste hulpvraag. Die kwam al binnen eigenlijk begin augustus. En van het weekend weer. Goedemorgen, dag mama Inge.
4: Goedemorgen.
3: Jij hebt een prachtige dochter, Iliana. Hoe oud is ze?
4: Zij wordt 12 jaar in oktober.
3: Ja, 12 jaar bijna. En Iliana is iets kwijt dat voor haar ontzettend belangrijk is. Vertel.
4: Ja, zij heeft een knuffel verloren in de Zoo van Antwerpen. Mm-hmm. Deze knuffel popcorn zat op een bankje. En ze is het even vergeten. En ze gingen 5 minuten later gaan kijken en de knuffel was eigenlijk verdwenen.
3: Dat is horror, want voor sommige kinderen zijn knuffels het allerbelangrijkste. En als je dan na 5 minuten, als dat dan eens weg is, dan stort de wereld in van jouw dochter. Want popcorn was echt alles voor haar, hè, de knuffel.
4: Ja, inderdaad. Hij ging overal mee met uitstapjes. In school zat hij eigenlijk op haar bankje. In de pianoles op de vleugelpiano. Hij ging mee naar het ziekenhuis. En overal namen we ook foto's van popcorn. Hè.
3: Ja, want ze heeft autisme.
4: En, ja, ze heeft autisme, ja.
3: En eigenlijk was de knuffel haar allerbeste vriend.
4: Ja, twee weken terug zei ze ook van mama, hij was mijn beste vriend, dus ja.
3: Ja, en gisteren zei je van, had ze nog gehuild? Want ze vraagt er elke dag om, hè. Het is niet van, het is een maand geleden. Nee, het is
4: 5 weken, ja.
3: Oh, 5 weken. En 5 weken zijn jullie al op zoek.
4: Ja, want ze heeft een fotootje van hem nu dat ze overal meeneemt en bij haar in bed neemt en zo ook. Dus ja.
0: Oké, ik weet niet, het is de eerste keer dat we dit doen. Dus we gaan, misschien is al een luisteraar die zegt, och ja, ik had die daar zien zitten. Hoe ziet popcorn eruit?
4: Popcorn is eigenlijk een beertje, een poes eigenlijk, met een staart. En die heeft een truitje aan en op dat truitje staat een afbeelding van popcorn eigenlijk. En zo is de naam gekozen ook.
0: Ja. Ah, je hebt een foto, hè? Die mogen we delen, hè? Die mogen we delen.
4: Ja.
0: We gaan die op onze

0: gegaan zijn en speciaal voor ons gaan zoeken zijn. Wij ook nog. En hij is eigenlijk niet te vinden in de zoo.
1: Ja, David stuurt al, er bestaan blijkbaar ook groepjes op Facebook voor verloren knuffels. Wist je dat, Inge?
0: Hebben we allemaal gedaan, ja.
1: Oh.
0: Ja.
2: Oké, als je de 27 juli in de Zoo van Antwerpen was, of je weet iemand die daar was die dag, misschien heb je die knuffel meegenomen omdat je dacht, ja, die zat daar toch maar eenzaam te zitten. Ik denk dat de rechtmatige eigenaar zo blij zou zijn.
1: Maar Iliana, haar allerbeste vriend, die moeten toch terug samen geraken.
2: We gaan doen wat we kunnen, met z'n allen, oké?
0: Oh, super, dank u wel.
2: Jo, dan

for Nothing en Chicks for Free. Waar is popcorn? Er komt al een goede tip binnen, dat gaan we even horen. We gaan het vandaag misschien niet helemaal oplossen, maar we doen ons best. We moeten nog eens bellen naar de NMBS, want in de Zoo is die knuffel niet opgedoken, maar er zijn veel mensen die de trein nemen daarnaast in het station. En je weet maar nooit dat popcorn daar bij de verloren voorwerpen zou liggen of zo. We gaan zo meteen ook zijn signalement, zo heet dat dan, even op onze social media plaatsen. Dus allemaal op zoek naar popcorn.

0: Die With A Smile van Lady Gaga en Bruno Mars. En er komen zoveel berichtjes binnen via de Joe-app. Vele stuurt, als moeder van twee autistische kinderen voel ik die pijn om de verloren knuffel. Wel, zo fijn dat jullie ter hulp schieten. Ik hoop van harte dat die toch gevonden wordt, popcorn. En Sven is zich al aan het smijten over een montage, een filmpje, met daarin een foto van popcorn, zodat iedereen weet hoe die knuffel eruit ziet.
1: Ik zal het downloaden, binnen een minuut kan ik het online zetten. Kan iedereen, ja. Kijk ook eens even, Anke gaat het delen, ik ga het ook delen.
0: Ja, popcorn, knuffel. Dan zit hij in je hoofd.
1: En je mag het ook verder delen, hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, alle hulp is welkom. Ik zal er ook het adres bij zetten waar het er kan komen. Voilà.
0: Okay.
1: Het is gedownload, dus het kan zo meteen online gaan. Het nieuws van 9 krijgen van onze Grim uiteraard.
2: Goedemorgen, opnieuw een donorschandaal in ons land. 1 september is een populaire dag om vakantie te nemen en Frankrijk maakt goedkope webwinkels duurder. Een Deense spermadonor heeft opnieuw 53 kinderen verwekt bij 39 Belgische vrouwen, terwijl dat maar bij 6 vrouwen mag. En nog in 23 andere landen ook trouwens. Dat blijkt uit data van het Federaal Geneesmiddelenagentschap in de Standaard. Je hoort Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
3: Concreet is het in 12 klinieken geleverd, maar in de tabel is ook aangegeven dat het sperma is geleverd aan privéontvangers. Dat zijn ofwel privépraktijken van artsen, waar dat het eigenlijk niet mag geleverd worden volgens de wetgeving. Of vroeger was het mogelijk dat wensouders sperma aan huis bestelden.
2: En de man heeft ook een genetische aandoening. Vorig jaar bleek ook al dat een Deense donor 53 kinderen verwekte in ons land. En ook hij had een genetische aandoening. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag verlof op de eerste schooldag. Dat is 7 keer meer dan op een gewone dinsdag. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Atentia. Opvallend, vooral mama's en arbeiders nemen verlof. Je hoort Barbara Vroegstraten.
4: Bedienden die kunnen makkelijker thuiswerken, waardoor ze natuurlijk tijd winnen die ze niet moeten aan het pendelen besteden. Kunnen vaker een uur ook wat flexibeler organiseren. Dus arbeiders hebben natuurlijk veel minder die flexibiliteit. Zijn meer gebonden aan een vaste werkplek, aan een vast uurrooster. En als zij dus bij de kinderen aan de schoolpoort willen zijn, dan moeten zij daar wel eerder een dag verlof voor nemen.
2: En vanaf vandaag betaal je in Frankrijk extra taksen op ultrasnelle mode, bijvoorbeeld van Chinese webwinkels als Shein, Temu of AliExpress. En daar komt een paar euro extra bij. Tegen 2030 kan die tax oplopen tot bijna 20 euro.
0: Ze zijn allemaal gedropt aan de schoolpoort. Zeg Frank, hoe zit het met de regen? Waar regent het op dit moment?
5: Wel alleen in het noorden van het land. Daar is er heel plaatselijk een enkel buitje mogelijk. Ik zie ook dat in het oostelijke deel, provincie Limburg bijvoorbeeld en ook delen van de provincie Brabant, dat daar misschien nog een buitje kan ontstaan. En dan de verwachting is dat eigenlijk de buitjes geleidelijk aan eruit gaan. Dus dat ene buitje dus in het noorden, dat is toch wel redelijk wat. Dus dan kan het wel eventjes wat verder gaan regenen. Maar uiteindelijk gaat er dus allemaal uit. Vanaf het westen ook opklaringen. Op dit moment al in het westen, stilaan ook in het oosten van het land. En dat bij temperaturen van om en bij de 20 graden. Dus toch wel duidelijke verbetering ten opzichte van gisteren.
0: Oké. Okay. Het gaat traag richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Verlies je 20 minuten. Een kwartier op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. File op de Brusselse buitenring tussen Argenteuil en Leonard. Verlies je een kwartier. 10 minuten op de binnenring tussen Strombeek en Machelen. En nog file richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. Een kwartier.
6: Ja, dankjewel, beste vrienden. Nou, heel lief van jullie. Er komen al vervangknuffels binnen. Maar ja, we gaan toch nog een beetje verder op zoek.
0: We willen de afgeleefde.
6: We zouden graag de echte.

0: allemaal zanken. Maar, 11e seizoen zit vol met nieuwigheden. We hebben al verteld deze ochtend op maandag een nieuwe rubriek. Waarin het zijn eigenlijk veel onmogelijke rubrieken eigenlijk. Want op maandag gaan we proberen te achterhalen wat de vrouwen echt van ons willen. In moet hij het of moet hij het niet. Dus als je echt een typische mannelijke probleem hebt die je aan vrouwen wil voorleggen. Mag ik dit nog doen? Moet ik dit doen om jullie gelukkig te maken? Dan gaan we die voorleggen aan twee moeties. Anke en een andere moetie. Elke maandag 8:45. We gaan dinsdag altijd jullie proberen te helpen in beste luisteraars van de wereld. Dat gaan we ook doen. Dus we zijn nu op zoek naar een verloren gegane popcorn. Een hele leuke knuffel die in de Zoo in Antwerpen op 27 juli of verloren is gelopen of gepikt is. En je kan op onze social media bekijken hoe die eruit ziet. Please help dat meisje van 11 die haar knuffel zoekt. En dan hebben we ook een nieuwe medewerker aan de show en hij staat bij ons. Kijk maar even binnen via VTM Gold. Jarne
1: in Showbizland. Wauw, show must go on met Jarne in Showbizland. Hoe is het, Jarne?
2: Goedemorgen, heel goed. Ik ben blij om bij jullie te zijn eigenlijk van
1: ja, maar ja, jij gaat een heel jaar voor ons eigenlijk naar grote evenementen. Mm-hmm. Je gaat de showbiz, je gaat dat helemaal verkennen. Heb je er goesting in?
2: Heel veel goesting. Ja? Ik ben benieuwd met wie ik allemaal kan spreken, wat ik kan meemaken. Met jullie dat allemaal te konden delen dan ook.
1: Ja, Sven en ik, wij geraken eigenlijk nooit ergens in het leven.
2: Nooit.
1: Niet figuurlijk, niet letterlijk.
0: Maar dat gaat nooit.
1: Ja, maar wij krijgen zoveel uitnodigingen voor premières. Dat doen ze altijd op een dinsdagavond om 8:00 in Antwerpen. Of in Brussel op een donderdagavond. Dat gaat niet, want wij moeten vroeg op. Nu ja, als jij een verslag gaat uitbrengen, moet je ook vroeg opstaan.
2: Ah ja, voilà.
1: Maar je bent nog heel jong. Hoe oud ben je, Jarne?
0: 12.
1: Ja.
2: 27 jaar ben ik nu.
0: Toch al?
1: Echt?
2: Ja, zou je niet zeggen,
1: wij dachten inderdaad nog jonger. Maar bon, Jarne, vandaag ga je eigenlijk al op pad. Jouw eerste opdracht. We hebben iets heel leuks uitgekozen voor jou. We dachten echt van, wat matcht er nu meteen met de energy van onze showbiz Jarne? En toevallig wordt dat vandaag georganiseerd. Waregemkoersen.
2: Wow, oké.
1: Ja, dat is van de paarden, hè?
2: Ja.
0: Van de hoeden.
1: En van de hoeden.
0: Van de hoeden ook.
1: Ja.
0: Meer van de hoeden dan van de paarden.
1: Dat wordt eigenlijk gewoon op een dinsdag op 1 september georganiseerd, zeg. In Waregem dan ook nog.
2: Dat zijn niet alleen de kinderen die van stal mogen, hè. Dus ook de paarden vandaag. Dus,
0: ja. Maar dat was toch altijd... wie waren die bekende... Heel veel bekende mensen die daar altijd bij zijn.
1: Maar dingen toch... Zo... Ja, Marie-Jeanne en Willy Hazes.
0: Bijvoorbeeld, maar heel veel bekende mensen staan aan mijn hoeden op. Ook politici.
2: Er is dus ook een race die echt door de BV's georganiseerd wordt.
0: Ja, dat weet ik mee. Ook. Ossin doet mee, heb ik nu begrepen.
1: Ah ja, serieus?
0: Die wil daar ook altijd van. En dan mag jij weer op je paard krijgen.
1: Maar is dat alleen vrouwen met een hoed of mannen?
0: Het zijn vooral de vrouwen, denk ik.
1: Maar doet jij dat ook, Jarne?
2: Ja, maar ik ga proberen daar een hoed van iemand te strikken of zo. Ik weet het niet. Dus dat ik die op het einde kan meepakken.
0: En
2: morgen aandoen. Kost dat veel een hoed? Ik weet het niet.
0: Dat kost sommige wel. Die hoeden kosten veel. Oké.
1: The rich and finest gaan daar zijn, jongen.
2: Oké, ben benieuwd.
1: Ja, we willen sappige verhalen. Hè? Want dat is een wereldje waar wij niet in zitten. Enfin, ik al helemaal niet. Maar dat zijn allemaal zo heel veel mensen die het goed doen in het leven. En je weet, hè, zo champagne... Kap dat in zo'n mensen, dan komen straffe verhalen naar boven. Hè?
2: En is het de bedoeling dat ik zelf ook inzet dan ook op de paarden? Of dat niet per se?
0: Ja, het maakt ons niet uit.
1: Niet op ons kosten in ieder geval.
0: Jij komt gewoon,
1: wij moeten gewoon goede verhalen hebben.
2: Gaan we geen potjes samenleggen of zo met ons hier allemaal?
0: Nee, dat gaan we niet doen. Okay.
1: Vettige verhalen.
0: Op eigen kosten en geen onkostennota's van duizenden euro's binnen. Nee. Als je verkeerd hebt gegokt, dat gaat niet pakken. Show must go on. Telkens de feestjes waar wij niet naartoe geraken, daar gaat onze jaren naartoe gaan komen. Dus het is ook veel succes,
2: Jaren. Thank you.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
1: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
0: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
1: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
0: Ja, tuurlijk.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
9: Renault. Krevel.
10: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
9: Krevel, leef beter.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Dus ook voor klanten?
3: Yep, go for info naar telenet.be.
11: Dit is Joe.
12: Sven en Anke.

0: de rust is teruggekeerd, hè. Alle kinderen weg. Allemaal naar school ondertussen. 1 september. Ja, nieuwe school voor veel kinderen. Nieuwe klas in elk geval. En pensioen voor Lionel Messi. Want hij stopt ermee. Enfin, hij stopt niet bij zijn club. Dan gaat hij nog een beetje verder spelen. Maar hij stopt wel bij de Argentijnse nationale ploeg. En we belden eerder vanochtend met Toby Alderweireld. Want hij heeft nog tegen Messi gespeeld.
1: Ik heb inderdaad een paar keer tegen Messi gespeeld. Tegen Argentinië en ook tegen Barcelona. Dus ik weet hoe goed hij was. Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar ik heb er jammer genoeg wel 2 keer van verloren en terecht.
2: Heb je ooit met hem gebabbeld ook echt zo? Allee.
1: Ja, dat is heel kort. Dat was op Wembley bij Tottenham Barcelona. En ik had 2 jaar daarvoor in Spanje gespeeld. En er was een bal ging buiten en hij vroeg wel in het Spaans dan, ja, hoe is het? Ik dacht, hé, hij kent mij een beetje, dus ik was wel. Is dat ook oké?
0: Heb je ooit van shirt gewisseld met hem?
1: Ja, ik heb een shirt. Ik heb een shirt van hem.
0: Oh, zeker. Oh, wauw. En waar hangt dat? Nee, dat is, mag je niet zeggen voor de inbrekers.
1: Beneden, ja, in mijn kelder hangt dat. Dat is wel heel speciaal.
0: Ja, ja. Yes.
2: Kietjes terug naar school en Tom de Kok ook terug naar de radiostudio. Tom de Kok is gisteren terug begonnen in de avondspits. En deze week kan je elke dag €500 winkelbudget van Aldi winnen in de 15 seconden quiz. Het enige wat je moet doen is 5 goede antwoorden geven. En gisteren zat er al €1.500 in die pot. Omdat die pot, die was eigenlijk niet leeg. Daar zat nog iets in van voor de zomervakantie. Ik denk, wat, 1050 of 1250, zoiets, ik weet niet meer. Inderdaad. Hij heeft het afgerond naar boven. Hij zei, €1.500, dat is een goed bedrag om mee te starten. En hij zei, deze week in plaats van elke dag €50 extra eraan toe te voegen, kappen we er €500 bij. Oh, wow, ik denk dat hij ergens vakantiewerk heeft gedaan of zo deze zomer. Want we hebben extra budget. Dat wil zeggen dat vanavond iemand €2.000 winkelbudget kan winnen. Hè. En zolang niemand die pot wint, komt er elke dag €500 bij.

0: een beetje de kottelokken op deze eerste schooldag. Zo, van Mente. 2:30. We krijgen het ochtendnieuws van Grim.
1: Goedemorgen. Opnieuw een donorschandaal in ons land. Met ook nu weer een Deense spermadonor die 53 kinderen kon verwekken bij 39 verschillende vrouwen. Terwijl dat maar in 6 gezinnen mag. Ook deze man heeft een genetische afwijking dat bloedvaten en organen kan verzwakken. Vorig jaar raakte ook al bekend dat een Deense donor 53 kinderen verwekte in ons land. En ook hij bleek drager van een kankergen. Het is vandaag een populaire dag om vakantie te nemen. 1 op de 5 werknemers doet dat. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van HR-bedrijf Atentia. En dat 7 keer meer dan een gewone dinsdag. Opvallend vooral mama's en arbeiders nemen verlof. En in de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Volgens het Britse maritieme agentschap werd het geraakt door 3 onbekende projectielen. Er zouden geen slachtoffers of schade zijn. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit. Mogelijk Iran. Zonnig en meestal droog vandaag en temperatuur rond de 21 graden. En morgen dan krijgen we hetzelfde weer.
2: De eerste files van 1 september zijn voorbij, die aan de schoolpoort, maar ook op de baan. Je verliest alleen nog richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 10 minuten. En nog 10 minuten richting Brussel tussen Zemst en Machelen. En 5 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
0: Maar toch veel mensen die verlof genomen hebben.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag...
2: Woonzorgcentrum Het Hof in Lichtervelde. Goedemorgen, dag Doreen.
5: Goedemorgen.
2: Hallo, zeg, je bent hoofd van het onderhoud, heb je mij al gezegd. Maar je zegt, ik ben manusje van alles. Ik doe alles.
5: Ik ben zeker manusje van alles, ja.
2: Vertel.
5: Ja, ik ben dus hoofd van het onderhoud. Ik geef leiding aan mijn poetsteam. Maar ik help ook in de leefruimtes als het nodig is. Spelletjes mee op uitstappen. Ik help de was. Ik doe eigenlijk alles.
2: Echt?
5: Wel eens voor een lamp te vervangen, doe ik het ook.
2: Voilà, je bent de helpende handen. Van, oh, we krijgen het niet gefixt, we krijgen het niet gedaan. Dan bellen we Doreen.
5: Ja, dan bellen ze Doreen. 3, 2, 1 en ik ben er. Dat ik altijd.
2: Maar heel tof, Doreen. Er komt hier een berichtje binnen van Chris. En Chris zegt van, mijn ouders zitten allebei in dat rusthuis daar in Lichtervelde. En vandaag is mijn mama 82 jaar geworden.
5: Ja.
2: Janine?
5: Ja, die zit beneden in de geborgen afdeling.
2: Oh, en als zo'n seniorjarige, zal ik maar zeggen. Wat gebeurt er dan? Wat voor feestje volgt er dan?
5: Normaal is dat eenmaal per maand als een traktaat doen voor alle jarigen van de maand.
2: Ah,
5: en dan
2: okay.
5: Krijgen ze koffie, taart en mogen de familieleden ook afkomen.
2: Plezant. En ze heeft misschien ook wel wat plaatjes mogen kiezen. Hebben jullie samen gekozen?
5: Ja, samen.
2: Wat is dit veel ambiance muziek tussen ja, Sven en Pien.
5: Zeker. Te houden van een liedje zingen en ook van een keer dansen.
2: Ja. Maar en de polonaise?
5: En een glaasje drinken natuurlijk ook.
2: Wordt de polonaise nog bij. Gedaan of is dat dan zo...
0: Tuurlijk wordt er nog gedaan.
5: In mate ja. van het mogelijke, oh, dat gebeurt wel. Ja hoor.
0: Maar het gaat een vrolijkheid zijn. Kleine wasjes, grote wasjes zitten er nog een keer in.
2: Rosarvessas.
0: Ja, laat de zon in
5: ja,
0: je
5: ja,
0: hart.
5: Zeker, jongen, zeker. Jongen,
0: dan wordt hier een ambiance half uurtje. Dankjewel daarvoor.
2: Ja.
0: En een goede dag gewenst.
2: Dag Doreen.
5: Ja, dankjewel. Doei.
3: Koffietanken met Sven en Anke.

Hallo, ik ben Matthias Amis. Ik ben verpleegkundige hier in het woonzorgcentrum in Lichtervelde. En samen met de zorgkundigen en de andere verpleegkundigen zorgen wij ervoor dat wij elke dag met heel veel geduld en met heel veel liefde de mensen een mooie tijd kunnen bezorgen. En daarom zouden wij ook graag het liedje aanvragen Laat de zon in je hart.

0: bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
1: Ciao, kus.
0: En terug naar binnen te gaan.
1: Hallo, kus.
0: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: I beg your pardon.
3: Samen aan tafel.
2: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
3: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
4: Koffietanken met Sven en Anke. Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek.

0: Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Hallo, ik ben Dorin en ik werk als leidinggevende van het poetsteam in het WZC het Hof te Lichtervelde. Ik maak ook de planning op en help ook mee met de leefmoeders als het nodig is. We zorgen voor een lach op ieders gezicht en we helpen ook met de was en de plas. Daarom vragen wij het liedje aan: kleine wasjes, grote wasjes.

0: Sophie Tanke met Sven en Anke.
1: Ik ben Veerle en werk als ergotherapeut in ons zorgcentrum. En samen met het ergo-animatieteam proberen we elke dag een warme thuis te creëren voor onze bewoners. Dat zit vaak in de kleine dingen, zoals samen groentjes snijden of herinneringen ophalen. Maar natuurlijk mag er ook gefeest worden. En daarom wil ik graag de nummer Dos Cervezas aanvragen voor al onze bewoners en collega's.
2: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel.

favor. Toen moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets begon.

0: koffietanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be. Dit
2: is Joe. Goedemorgen op deze 1 september. Het nieuws van 10 uur krijg je van Emiel Wallace.
3: Goedemorgen. Een Deense donor verwekt 53 kinderen in ons land. 1 op de 20 ambtenaren die langdurig ziek zijn, zijn toch aan het werk. En voor de kust van Oman is een schip aangevallen. Opnieuw een donorschandaal in ons land. Ook nu heeft een Deense spermadonor 53 kinderen verwekt bij 39 Belgische vrouwen. En nog in 23 andere landen ook. Terwijl dat maar bij 6 vrouwen mag. Dat blijkt uit data van het Federaal Geneesmiddelenagentschap in de Standaard. Je hoort Stef Raaimakers van de VZW Donorkinderen.
4: Concreet is het in 12 klinieken geleverd. Maar in tabel is ook aangegeven dat het sperma is geleverd aan privéontvangers. Dat zijn ofwel privépraktijken van artsen, waar dat het eigenlijk niet mag geleverd worden volgens de wetgeving. Of vroeger was het mogelijk dat wensouders sperma aan huis bestelden.
3: En de man heeft ook een genetische aandoening. Vorig jaar bleek ook al dat een Deense donor 53 kinderen verwekt in ons land. Ook hij had een genetische aandoening. Zo'n 4200 ambtenaren die officieel op ziektepensioen zijn, zijn toch aan het werk. Opvallend, het gaat enkel om vastgenoemde ambtenaren zoals leerkrachten en magistraten. CD&V Kamerlid Nagma Langeri voegde cijfers op bij pensioenminister Jan Bon.
5: Ambtenaren die hadden geen ziekteuitkering, maar die kregen jaarlijks recht op 21 ziektedagen. En die konden zij zelfs opsparen. En als de ziektedagen op waren, dan werd men op ziektepensioen gestuurd. Ook als er achteraf toch nog kans was op volledige genezing. En dat is natuurlijk verspilling aan talent.
3: In juni werd het systeem afgeschaft. En in de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Volgens het Britse maritieme agentschap werd het geraakt door 3 onbekende projectielen. Er zouden geen slachtoffers of schade zijn. Het is voorlopig niet duidelijk wie er achter de aanval zit. Mogelijk Iran. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.
2: 3 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest op de Antwerpse ring richting Gent. 8 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de E313 richting Antwerpen 7 minuten extra tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En op de E19 richting Brussel komen er 5 minuten bij tussen Vilvoorde en Machelen.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.
2: Voilà, alle kinderen die zitten weer op de schoolbanken. Jij waarschijnlijk op je werk. Ik voorzie nu al wat speeltijd met ons speelkameraadje George Michael.

Dan deze week onze mijn als wegwijzer, dat is Gunter Levy. Dus straks om 11:15 weer een nieuwe tip van hem als mijn wegwijzer. Nu, de kans is groot dat er vanochtend toch wel wat stress kwam bij kijken. Het moest weer allemaal gebeuren in een race tegen de klok. Maar het is nu 9:50 en je kan weer blazen. Relax, take it easy. Het zijn woorden die ik heb gepikt van deze Mika.

Queen of Disco, Donna Summer, die de rocktour opging en daarmee zelfs een Grammy won voor deze hot stuff. Ik zit zelf vol een bak in de ontkenningsfase. Wie hier al heeft binnengekeken via de Joe-app of via VTM Gold, die ziet dat ik vandaag mijn t-shirt aan heb van Joe Paradise Beach, ons fantastische ijssalon in Westende, waar we een aantal weken deze zomer hebben gezeten. Waar we ook al bijna een maand alweer weg zijn, maar wat voor mij echt wel symbool staat voor de zomer. Dus ik hou daar met heel veel plezier nog even aan vast, zeker op een dag als vandaag, op die 1 september. Ik zie hier ook net een fotootje binnenkomen via de Joe-app van het zoontje van luisteraar Geraldine. Die zit in de auto met zo'n opvangemmertje, omdat hij vanochtend echt heel misselijk was van de zenuwen om terug naar school te gaan. Dus het is echt wel een dag die bij heel veel gezinnen heel wat teweeg brengt. Ik ga jullie verwennen met de allerbeste muziek als afleiding. Zometeen Jermaine Jackson, maar eerst deze geweldige Miles Smith.

0: Medimarket. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Oh, op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Got Talent is terug, met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
12: Dit was fantastisch.
11: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
13: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
14: Schaalt, wat denk jij van een jacuzzi?
15: Goh, ik ben meer voor bubbels.
14: Is dat hetzelfde?
15: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
14: Hoe dan?
15: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
14: Oh, la!
16: Happy bathroom to you.
13: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
16: Happy bathroom to you.
13: Renoveert uw badkamer.
14: In Lier, in Temse
15: en in Roeselaar.
17: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
14: Zottekes, wakko.
17: Check. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
18: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
19: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
20: Joe. Dit is Joe.

zeg dat wel, hè. When the rain begins to fall. Gisteren zelfs met bakken tegelijk die regen. Vandaag gelukkig een pak droger. En dus kunnen we nu veilig omhoog kijken naar de sleeping satellite van Tasman Archer.

0: Het is bijna 10:30. Er zijn 3 problemen onderweg waar je 5 of meer minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent. 12 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de A12 richting Antwerpen-5 erbij ter hoogte van Aartselaar. En op de E313 ook 5 minuten in de file tussen Ranst en Momochem.
1: Heidi van Tielen.

Ja, cheerleaders heeft mijn wegwijzer van deze week eigenlijk wel. Gunter Levy, al jaren een populaire Romeo, ligt goed bij de vrouwtjes. Hij kent ons land en alle podia ook ondertussen als zijn broekzak. Maar wat als hij wat verder mag kijken? Wat is zijn favoriete reisbestemming? Dat kom je zo meteen te weten hier in De Wegwijzer.

0: Lotto is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neus begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: Sessie,
0: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
4: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen? Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel, leef beter.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
7: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
6: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
7: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
6: Oh, maar kijk eens aan.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Een receptje met vis?
9: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
11: Onze zalm in papillot chic et pas cher.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
13: Ciao kus!
12: En terug naar binnen te gaan.
13: Hallo kus!
12: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
15: Dit is Nieuw.

0: misschien ook wel te interpreteren als een reistip, hè? Die Boston van Stella Leffy. Maar we gaan toch nog voor een andere.
1: De Wegwijzer.
0: Gunter Levy, goedemorgen.
2: En nog eens een goedemorgen.
0: Ja, je bent iemand die in België elk plein, elke zaal, elk dorp al heeft gezien. Maar als het iets verder mag, waar ga jij nu het liefst op reis? Wat is zo jouw ultieme vakantiebestemming?
2: Liefst zo ver mogelijk. Allee, zo ver mogelijk in de zin
0: weg van
2: liefst,
0: de mensen.
2: Liefst, ja, ook.
0: Ook.
2: Maar vooral andere culturen. Ik hou van Europa. Ik ga graag in Europa al een keer weg. Maar dan is dat echt voor gewoon even weg te zijn. Maar als ik echt zeg van kijk, mijn ultieme vakantie mag altijd wel avontuurlijker zijn, mag verder weg zijn. Andere sferen, andere culturen, die spreken mij toch wel meer aan hoor.
0: Ja, en wat is zo'n reis die je al gemaakt waar je van dacht, wauw, dit is echt wel bijzonder geweest?
2: Well, er zijn er al heel veel. Allee, ik heb gelukkig al heel veel van de wereld mogen zien, maar de meest memorabele op de reis kortsbij is 2 jaar geleden. Mm-hmm. Zijn wij naar Nepal geweest en hebben wij de Gokyori beklommen. De Gokyori is een berg in het Himalaya-gebergte.
0: Ja?
2: Eigenlijk vanop de Gokyori kijkt eigenlijk op de Mount Everest. Je kunt hem eigenlijk bijna aanraken. Dus dat is een fantastische belevenis geweest. Dat is een fantastische reis geweest. Dat is 8 dagen klimmen.
0: Ja, want het lijkt me dus toch niet een ontspannen reis. Hè? Het is wel werken voor je zichten.
2: Ja, ja, absoluut. Het is heel avontuurlijk, maar je ziet zoveel fantastische dingen. Nepal is zo'n mooi land. Dat gebergte, dat nept echt je strot dicht. Dat gevoel had hij zo. Buiten het feit dat er daarboven weinig zuurstof is.
0: Letterlijk ook, maar misschien ook adembenemend
2: Die laatste meters, die Gokyori, eigenlijk tot op de top 4000 en zoveel meter. Ja, dat is echt stapje per stapje. Dat is enorm vermoeiend. Dat pakt enorm veel van u. Maar op het moment dat je daarboven staat en je kijkt eigenlijk over die Himalaya, dat is zo heel adembenemend.
0: En smaakt dat dan naar meer, Gunter? Denk je van, zo andere berggebieden wil ik ook nog wel eens op die manier verkennen?
2: Ja, maar ik ben zo iemand, als ik iets gezien heb, dan heb ik dat ook gezien. Het is niet dat ik morgen ineens andere bergen in de Himalaya zou gaan beklimmen. Uh-huh. Dit heb ik gezien, dat staat op mijn netvlies. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere dingen. Wat er nu op mijn lijstje staat, is eigenlijk Machu Picchu in Peru.
0: Ja?
2: Dat zou ik echt wel eens willen doen.
0: Ja, dat is ook werken voor je zicht. Daar zit ook een hele wandeling aan vooraf natuurlijk. Hè?
2: Ja, heel het anders gebergte. Dat is prachtig, dat is iets compleet anders.
0: Ja.
2: He, je hebt daar minder die ijsbergen. Ja, dat staat nu echt een beetje bovenaan. Dus ik hoop dat ik daar binnen x aantal jaren toch naartoe kan gaan. Nu het nog kan, ik ben nog maar 50. Zoiets moet je niet doen op je 70 natuurlijk. He.
0: Nee, dat is waar.
2: Nee, ik toch niet, denk ik.
0: Nee, ik denk de meeste mensen niet. Maar goed, had ik niet meteen in jou gezien, Gunter, dat je zo'n bergbeklimmen toerist zou zijn eigenlijk. Nee,
2: maar
0: ook wel avontuurlijk.
2: Avontuurlijk,
0: ja.
2: Maar altijd wel afsluiten met een dag of 5, 6 strandvakantie.
0: Het beste van de twee werelden. Goed, die Himalaya in Nepal, die gaan we toevoegen aan jouw lijstje. Gunter, dikke merci en tot morgen. Hè.
2: Tot morgen.
1: De Wegwijzer. Good times, great music.

Canyon Cannibal, she drives me crazy. Pascal stuurt, goh, dat bergbeklimmen, dat had ik echt niet bij Gunter Levy gezet. Ja, daar heeft hij dus net over verteld in De Wegwijzer. Houdt wel van avontuurlijke bergreizen, zelfs de Himalaya of stukken daarvan beklommen. En kijkt nu uit naar zijn volgende project, de Machu Picchu. En Tanja uit Mortsel die zegt, ja, onze dochters die hebben dat deze vakantie gedaan. Machu Picchu, dat was fantastisch. Ze hebben daar woestijn, jungle, bergen, ze hebben daar alles in Peru. En een echt groot avontuur. Ze zijn zo voldaan teruggekeerd. Geweldig om dat te lezen. En Heide uit Moorsleden had ook nog gevraagd welke reeks was dat, die Netflix-reeks die Gunter Levy bekeek, die hij gisteren had getipt. Dat was His and Hers. Maar weet, al die tips verzamelen we op joe.be of in onze Joe-app kan je alles nog eens nalezen. Zo leren we die bekende mensen.

0: Aldi 2 plus 2 gratis op 6 Pris Sungold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Zometeen de Moonlight Shadow, maar eerst krijg je het nieuws van 11 uur. Dit is Emiel Wallijs.
5: Goedemorgen. Er dreigt een boycott bij Brussels Airlines. 1 op de 20 langdurig zieke ambtenaren is toch aan het werk. En er is nog steeds 1 iemand vermist na de overstromingen in de Grand Canyon. De christelijke vakbond is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw gaat opstarten. En het personeel ook wil verplichten dat traject te doen. En dat gaat te ver, vindt Jolinde de Viel van de christelijke vakbond.
6: Het personeel voelt zich heel onveilig om naar daar te vliegen. Er kan op ieder moment een raket vallen op de luchthaven, bij wijze van spreken. Dat is in het verleden ook al gebeurd. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet willen vliegen omwille van ethische en morele redenen. Als het dan toch gebeurt, hebben we altijd gezegd, doe het dan met vrijwilligers. Dat was voor ons oké, maar dat principe gaan ze nu opgeven eigenlijk.
5: De stakingsaanzegging gaat in vanaf vandaag. Zo'n 4200 ambtenaren die officieel op ziektepensioen zijn, zijn toch aan het werk. Opvallend, het gaat enkel om vastbenoemde ambtenaren zoals leerkrachten en magistraten. CD&V-kamerlid Narma Langerie vroeg de cijfers op bij pensioenminister Jan Bon.
7: Ambtenaren die hadden geen ziekteuitkering, maar die kregen jaarlijks recht op 21 ziektedagen. En die konden zij zelfs opsparen. En als de ziektedagen op waren, dan werd men op ziektepensioen gestuurd. Ook als er achteraf toch nog kans was op volledige genezing. En dat is natuurlijk verspilling aan talent.
5: In juni werd het systeem wel afgeschaft. En in de Grand Canyon in de VS is nog altijd 1 persoon vermist na de zware overstromingen daar. 2 mensen kwamen daarbij om het leven, dat hebben de autoriteiten van het park bekendgemaakt. De auto van de vermiste man werd teruggevonden op een parkeerplaats. Alle sporen worden onderzocht. Afwisselend wolken en zon, maximaal rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui en opnieuw wel een paar graden warmer, maximaal tot een graad of 25.
4: 1 file op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest, als op de Antwerpse ring richting Gent. Er komen 8 minuten bij tussen Merksem en Borgerhout.
8: Dit is Joe
9: met Heidi van Tielen.

Mike Oldfield en Maggie Riley en The Moonlight Shadow doet mij denken aan die bijna volledige maansverduistering van een paar dagen geleden. Maar dat was natuurlijk en 's nachts op een mottige uur. En het was ook heel bewolkt, dus dat was eigenlijk geen vette. Geen vergelijking met die zonsverduistering eerder deze zomer. Maar ik heb wel gelezen dat het niet meer zo lang wachten is op een volledige volgende maansverduistering. Want dat is voor oudejaarsnacht 2028. Wat een goede timing van het heelal is dat. Dan kan je met vrienden kijken, op toetertjes blazen, flesken champagne erbij en alle ingrediënten voor een topavond die zijn aanwezig. En van de toetertjes nu al naar het betere fluitwerk. Dit is Lost Frequencies.

Ja, Elton John heeft veel nummers gemaakt, maar deze is toch wel heel bijzonder. Die Your Song, als je ziet hoeveel artiesten het daarna ook nog hebben opgepikt en er hun versie van hebben gemaakt. En ook wel bijzonder als je weet dat zijn vaste schrijfmaker Bernie Taupin de songtekst zou geschreven hebben in 1969 al aan de keukentafel van de moeder van Elton John. Elton John kreeg dan die tekst in handen, deed daar muzikaal zijn ding mee en zou dan binnen een 20-tal minuten al de melodie hebben gevonden toen hij die tekst las. Mijn leven moet toch tof zijn als je een soort van muzikaal genie bent. Zometeen, dan heb ik jou natuurlijk nodig voor In de Stemming, maar nu eerst de meiden van Bewitched. Some people

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
0: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
1: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
0: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
1: Dit is Sarah.
2: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
6: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
5: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.

0: Robinson.
1: En wie geïnteresseerd zou zijn in het volgens dag allemaal wilde liefdesleven met mannen en vrouwen van Pommelien Thijs, die verwijs ik graag door naar dat desbetreffende boekje.
0: In de stemming.
1: Het is vandaag 1 september en dat wil zeggen eerste schooldag, maar ook ja, de belangrijkste paardenrennen van ons land. Vandaag gaat Waregem koersen door in, jawel, Waregem. Legendarisch geworden natuurlijk door Willy Nasus, die zie je daar meteen ook bij in een soort van koets. En dan heb je natuurlijk ja, die hoeden. Hè. Die dag staat bekend om mensen die daar, en vooral dan de vrouwen natuurlijk, die daar de meest waanzinnige creaties op hun kop zetten. Gaan we vanavond zeker met z'n allen ook in het nieuws zien. En morgenochtend brengt ook Jarne daar verslag van uit bij Sven en Anke. Want die heeft vanochtend aangekondigd dat hij voor Sven en Anke de komende weken, maanden naar heel wat events gaat gaan om daar op een leuke manier verslag van over uit te brengen bij Sven en Anke. Dus dat is Waregem koersen vandaag. En vandaag ook dan nog twee platen in de stemming die daar mee te maken hebben. Plaat van Willy Nasus, die heb ik niet, maar wel eentje natuurlijk over een zeer, zeer bekend paard. Je kan stemmen op Trojan Horse van Love.

Ja, misschien ook wel extra actueel nu ook met de Odyssee, die film in de zalen waar ja, het paard van Troje een zeer grote rol speelt. Je kan dus nu stemmen in de Joe-app op die Love and Trojan Horse, een beetje een guilty pleasure. Als je het liever over een andere boeg wil smijten en je denkt vooral aan die hoede bij Waregem-koersen, ja,

Ja, je moet je head absoluut oplaten op waar je een koers. En ik denk dat je anders niet binnen mag. Dus daar kan je nu ook voor stemmen voor Joe Cocker. En You Can Leave Your Head On. Je krijgt van mij een aantal minuten de tijd om te stemmen in onze Joe-app. Voor welke plaat jij in de stemming bent. Die dus te maken heeft met de Waregem koersen. Laat van je horen in die Joe-app. De winnaar, die draai ik uiteraard.

0: Sinead O'Connor als een vrouw die duidelijk nog vasthangt aan een vorige relatie, wel zometeen het absoluut tegenovergestelde. Independent Women komt eraan van Destiny's Child. Het is 11:40, er is één file waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. 7 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
1: Heidi van Tielen.

sinds 2000 echt wel een anthem voor vrouwen die perfect voor zichzelf kunnen zorgen, die independent women van Destiny's Child. Ondertussen staat Love and Trojan Horse in de stemming tegenover You Can Leave Your Head On van Joe Cocker. Naar aanleiding van Waregem koersen vandaag het populairste paardenevent in ons land, waar paarden en hoeden al jaren een cruciale rol spelen. En het goede is, je moet hier geen geld inzetten om te kunnen winnen. Dat is anders dan daar. En gewoon stemmen in de Joe-app kost je absoluut niks, maar het kan je dus wel een fantastische song opleveren als je meebepaalt wie de favoriet is. Altijd prijs, altijd gewonnen. Ook hier bij Joe.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
11: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Feesten begint in een Stijlaarts badkamer.
13: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
14: Denk ik jarig?
13: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
14: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
13: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
14: Oh!
15: Happy bathroom to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
16: Happy bathroom to you.
15: Renoveert uw badkamer.
17: Hier in Temse.
18: En in Roeselaar.
17: Voor die...
19: Goedemorgen.
17: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
20: Goedenavond.
17: Waarbij je de dag wil verteren door te...
21: Dansen op deze toppers.
22: Blijf luisteren, hè.
17: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
23: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
24: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
23: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
25: Eurostar. Together we go further.
26: Dit is Joe.
27: Good times.
28: Great music.

0: een van mijn favoriete groepen aller tijden. Savage Garden en To The Moon and Back.
1: In de stemming.
0: Binnen een paar uurtjes begint in Waregem koersen, de bekendste paardenwedrennen van ons land. Bernard die stuurde in de Joe-app, wij gaan al 25 jaar naar Waregem koersen en we doen dat zonder hoed, op het middenplein bij het voetvolk en we wedden op bijna elke koers. Er waren ook een aantal mensen die hadden gehoopt op André van Duin in de stemming met Er staat een paard in de gang. Dat had eventueel ook gekund. En ik kreeg ook een berichtje van Wendy uit Honsum, die had gehoopt op Billy Joel met Piano Man. En dan denk je, wat heeft dat te maken met paarden of met Waregem koersen. Maar die heeft een paard en dat heet Piano Man. En dat doet straks mee aan die koers. Dus ik ga alvast meeduimen voor dat paard, dat het een mooie prestatie kan neerzetten. En alle mensen die daar natuurlijk eens een middagje zo wat een beetje zot doen en wat geld uitgeven en meedoen aan die wedrennen. Ik hoop dat het voor jullie ook een lucratieve middag mag worden. Wie de winnende paarden vanmiddag gaat zijn, weet ik niet. Maar het winnende paard van In de Stemming is deze Love met 65% van de stemmen.

Cameron Wiscom en zijn Kingdom of Fear. Daarvoor natuurlijk Love and Trojan Horse. En Sabine uit Nevelen die stuurt dat ze dat verhaal over het Trojaanse paard eigenlijk niet zo goed kende, tot ze afgelopen weekend met haar twee tienerzonen is gaan kijken naar de Odyssee, die waanzinnige film over het boek De Odyssee van Homeros. En ze zegt, hoe dat in beeld is gebracht, dat is waanzinnig. Je ziet zo de buitenkant van dat paard en dan al die soldaten die daar binnenin verstopt zitten. Het is een soort van geheime aanval natuurlijk met dat paard. Ze zegt, het is echt heel, heel straf gedaan en kan dus ook jongeren boeien. Wat alleen natuurlijk wel fijn is dat er ook dat soort verhalen ook bij de jeugd van tegenwoordig terechtkomen. Staat absoluut ook nog op mijn lijstje om die Odyssee te gaan bekijken. En het is ook wel echt een film die een meerwaarde is om te bekijken in de cinema op groot scherm met alle geluidseffecten die erbij hoorden. Dat maakt het nog extra indrukwekkend. We gaan richting 12 uur en we doen

0: dat mensen moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach.
1: Afstandsonderwijs. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Zometeen een stevige rockplaat van een Hollandse vrouw, maar eerst het nieuws van 12 uur. Dit is Emiel Wallais.
4: Goedemiddag. Een nieuwe eigenaar voor de Audi-site in Vorst. De christelijke vakbond van Brussels Airlines wilde niet vliegen naar Israël en de stad Leuven weigert een Europese match van Union. De Audi-fabriek in Vorst is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Highland Warehouses. Het hele gebied is 55 hectare groot. Er is nu een akkoord met zowel Audi als het Brussels gewest. En het plan is om er een stedelijk bedrijvenpark van te maken. Topman Wim Heilig geeft meer details.
5: Er zal plaats zijn voor zowel de lokale ondernemer dan voor een grote internationale speler. Zowel in de dienstverlening, productie als logistiek. Dus een heel diverse activiteitensite is zeer groot. Dus wat dat betreft is er plaats voor heel wat bedrijvigheid.
4: Met welke bedrijven er gepraat wordt, blijft voorlopig een geheim. Het doel is om er opnieuw 3000 jobs te creëren. Evenveel als er sneuvelde toen Audi Brussel de deuren sloot. Er dreigt een boycott bij Brussels Airlines. De christelijke vakbond is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw gaat opstarten en het personeel wil verplichten dat traject te doen. En dat gaat te ver, vindt Jolinde de Viel van de christelijke vakbond.
6: Personeel voelt zich heel onveilig om naar daar te vliegen. Er kan op ieder moment een raket vallen op de luchthaven, bij wijze van spreken. Dat is in het verleden ook al gebeurd. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet willen vliegen omwille van ethische en morele redenen. Als het dan toch gebeurt, hebben we altijd gezegd, doe het dan met vrijwilligers. Dat was voor ons oké. Maar dat principe gaan ze nu opgeven eigenlijk.
4: De stakingsaanzegging gaat in vanaf vandaag. Onder meer door die oorlog, maar ook door de oorlog in het Midden-Oosten, is ook onze economie stilgevallen. Voor het eerst in 6 jaar is onze economie tussen april en juli niet gegroeid. De totale waarde van alles wat we produceerden gaat er dus niet meer op vooruit. Vooral de industrie en de bouw trekken de groei naar beneden. Maar door de oorlog is de energie een pak duurder geworden. In Nepal en Tibet zijn nu al samen meer dan 1000 mensen overleden na de zware overstromingen vorige week. Dat blijkt uit een nieuwe update van de lokale overheden. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 mensen vermist, onder hen 3 Belgen. En nog door die oorlog in het Midden-Oosten mag voetbalclub Union zijn Europa League match tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva niet in het stadion van OH Leuven spelen. Ze spelen daar hun andere Europese thuismatchen, omdat hun eigen stadion niet aan de UEFA-normen voldoet. Maar de burgemeester van Leuven verbiedt deze match uit veiligheid. De match wordt gespeeld op 22 oktober. Waar is dus nu nog niet duidelijk. Afwisselend wolken en zon, maximaal rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui en opnieuw een paar graden warmer. Maximaal tot een graad of 25.
3: Twee files nu waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent, 7 extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En op de ring rond Gent richting Zelzaten, 5 minuten extra tussen de Scaldestraat en Gent Zeehaven.
7: Dit is Joe
8: met Heidi van Tielen.

van Anouk. En Anouk, mama van 6 kinderen. En ik dacht meteen, die gaat op deze 1 september een zware dag hebben gehad. Maar Anouk, die woont natuurlijk in Nederland. Daar is 1 september zo niet de massale terugkeer als dat bij ons is. Die hebben een ander systeem, dat werkt met de regio's. En die zijn gewoon eigenlijk al terug gespreid begonnen. Plus nog maar 3 kinderen van Anouk zijn onder de 18 jaar. En Anouk kennende, ik denk dat hij ook gewoon iets roept van doe de schoenen aan en doe een beetje voort. Ik denk dat daar weinig doekjes worden rondgewonden bij Anouk thuis. Swat. We gaan door met Alex Warren hier op deze 1 september en nu met Disco Samba van

Chris Isaak, die is dit jaar 70 jaar geworden, maar voor heel veel mensen blijft dat de zwoele jongen die met de supermodel Helena Christensen flirte op het strand. En dat allemaal in het kader van een videoclip. Lucky Bastard was hij begin jaren 90. Dit is die song die daarbij hoorde, hè? Wicked Game.

0: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja!
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
3: Ah ja?
4: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
3: Hé, maar die lust die kooks, hè?
4: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Got Talent is terug, met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
7: Dit was fantastisch.
6: Got Talent, vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk van...

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Knaldi!
0: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar?
3: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
6: Ciao, kus.
5: En terug naar binnen te gaan.
6: Hallo, kus.
5: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Vandaag 1 september, mijn zoontje Magnus, die start in het tweede leerjaar. Goh, heel eerlijk, hij keek daar niet vol een bak naar uit. Was ook zeker niet met tegenwerken of met traantjes. Maar als hij mocht kiezen, ja, dan koos hij gewoon voor vakantie en voor vrijheid. Maar wat wel heel fijn is, hij is nu bijna 7 jaar en hij is nu echt zo een eigen muzieksmaak aan het ontwikkelen. Hij heeft sinds deze zomer zijn eigen playlist op Spotify. Die heeft hij heel de zomer verder aangevuld met muziek. Dat gaat echt alle kanten uit. Hè. Er zit heel veel Portugese shizzle in. Dat heeft te maken met filmpjes met voetballers op YouTube die hij tegengekomen. Dus daar is hij heel grote fan van. Ook van een aantal Hollandse rappers. Dat probeer ik er nog wat uit te krijgen. Maar er waren ook 2 vrouwen, ja, die er echt bovenuit staken. Dat was Shakira met Die Die. 1000 keer afgespeeld. En ook deze doet het hem. Zara Larsson en Lush Life. Zeer

0: Stichten, Hollands Instituut, Frank Boeijengroep en Kronenburg Park. Het is 12:30 geworden. Er is één probleem waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. 7 minuten daar in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
1: Heidi van Tielen.

als je denkt dat het bij jou vanochtend wat chaotisch was, think again. Ik laat jou zo meteen horen wat Dina Tersago vanochtend live op de radio meemaakte bij Sven en Anke. Het is hilarisch. Allah.

0: kijk naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
1: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
0: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
1: Humo!
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Oh, mama. Snap jij iets van die passé-composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
9: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
10: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
9: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten? Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
12: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
13: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
13: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op je kan ik rekenen.
13: Lidl, dat kan tellen.
14: Er is een telenet op maat voor iedereen.
15: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
14: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
16: Go Yellow!
17: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
18: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
16: Go Yellow!
18: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
19: Echt, een heel jaar!
18: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
20: I beg your pardon.
18: Samen aan tafel.
20: Want zijn de dinsdag deals bij Lunchgarden?
18: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
21: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
22: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
21: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
23: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
24: Krevel.
25: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
26: Krevel. Leef beter.
27: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Vanochtend belde Sven en Ankje met oppermoetie Dina Tersago over de eerste schooldag. Dina is altijd eerlijk, altijd zichzelf. En ze belde haar op om 7:50 ongeveer, om zo even die 1 september te bespreken en hoe dat dan gaat met haar 2 zoontjes. En toen gebeurde dit live op de radio.
1: De bel gaat.
0: Doe maar open, pak ons maar mee.
1: Maar wat gebeurt er nu? Wie staat er niet aan de deur? Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
1: Telenet
0: is niet meer. Telenet. Maar dat is toch geen moment om nu aan te bellen? Telenet.
1: En wat moest jij komen doen?
2: Voor de telefooncentrale kom ik eigenlijk.
1: Oh nee, van nu? Hadden we een afspraak?
2: Ja.
1: Wel een afspraak. Oké, wacht, even help. Anke, help.
0: Oh, Liesje.
1: Je mag nog maar even binnen. Ik ga even in een bureau zitten. Sorry, hè. Je mag even naar beneden gaan. Maar er is een glazen deur dat je daar niet tegen loopt. Maar echt waar.
0: Maar Dina, hoe kan dat nu?
1: Dat kan toch niet?
0: Ja, maar die man zegt... jij vraagt, heb jij een afspraak? En die man zegt ja. Dus jij hebt ooit beslist om iemand op 1 september op 8:00 van Tina te laten komen. Hoe kan dat nu?
1: Dat kan niet dat ik dat was. Dat kan niet. Dat moet met een man. Met een man moet dat gedaan hebben.
0: Het moet een man geweest zijn. Misschien toch een kleine verkeerde inschatting van de man van Dina. Best geen afspraken inplannen op een dag als vandaag. Er komt bij zo'n 1 september al genoeg chaos kijken.

drastisch wel, hè, Prince, en I would die for you. Terwijl de kinderen op dit moment goed zitten bij alle leerkrachten en natuurlijk ook bij al hun vrienden en vriendinnen, kan jij nog 3 uur lang genieten van de hits van Schmidt met weer een strafverhaal uit de schatkamer en ook met een deugddoend zen-moment, zeker op een dag als vandaag. En daarna om 4 uur natuurlijk weer een leuke avondspits met onze Tom de Kok. Ik heb nog deze geweldige single van Pink. Dit is Sober.

0: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Goedemiddag, het is 1 uur. Het nieuws krijg je van Emiel Balaïs.
5: Goedemiddag. De nieuwe Noorse koning Haken legt de eed af. Brussels Airlines reageert op de stakingsaanzegging van de vakbond en een nieuwe overnemer voor de Audi-site in Vorst. Rond deze tijd legt de Noorse koning Haken de eed af. Opvallende afwezige zijn vrouw, koningin Mette Marit. Ze heeft te veel last van complicaties na haar longtransplantatie in juni, zegt koningshuiskenner Wim de Handschutter.
6: Ze heeft sindsdien al meerdere keren complicaties gekregen, vandaag opnieuw. En op doktersadvies moet ze onder medisch toezicht blijven. Ze mist daardoor deze emotionele dag van haar echtgenoot Haken, die zijn taak als nieuwe koning opneemt en ook nog steeds in rouw is om het verlies van zijn overleden vader, koning Harald.
5: De rest van de familie, Hakens moeder, koningin Sonja en zijn twee kinderen zullen er wel bij zijn. Brussels Airlines betreurt de stakingsaanzegging van de christelijke vakbond. Die is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw gaat opstarten. En het personeel wil verplichten die vluchten te doen. Maar volgens Nico Cardone van Brussels Airlines gaat het om een miscommunicatie met de vakbonden.
7: Omdat we begrijpen dat mensen een beetje zenuwachtig zijn over deze bestemming, zijn we akkoord gegaan om de eerste weken deze vluchten met vrijwilligers uit te voeren. Die operaties zijn succesvol verlopen en het is veilig. We kunnen nu, wat de dienstroosters betreft, terugkeren naar het normale ritme voor deze bestemming.
5: Het grote drugsproces Costa Liver zal grotendeels overgedaan worden in beroep. In juli werden na anderhalf jaar proces 51 beklaagden veroordeeld voor onder meer de invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. Maar verschillende partijen gingen in beroep en dus komt er voor 43 beklaagden een nieuw proces. De Audi-fabriek in Vorst is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Heilen Warehouses. Het hele gebied is 55 hectare groot. Er is nu een akkoord met zowel Audi als het Brussels gewest. Het plan is om er een stedelijk bedrijvenpark van te maken. Topman Wim Heilen geeft meer details.
8: Er zal plaats zijn voor zowel de lokale ondernemer dan voor een grote internationale speler. Zowel in de dienstverlening, productie als logistiek. Dus een heel diverse activiteitensite is zeer groot. Dus wat dat betreft is er plaats voor heel wat bedrijvigheid.
5: Met welke bedrijven er gepraat wordt, blijft voorlopig een geheim. Het doel is om er opnieuw 3000 jobs te creëren. Evenveel als er sneuvelde toen Audi Brussel de deuren sloot. En er maken nog twee Vlaamse auteurs kans op de Bronzen Uil. Dat is de prijs voor de beste Nederlandstalige debuutroman. Uit 72 inzendingen koos de vakjury 6 kandidaten voor de shortlist, waaronder de Vlaamse Dominique de Groen en Tijl Nuits. Eind november kennen we de winnaar. Je kan tot dan zelf nog stemmen voor de lezersprijs. Afwisselend zon en wolken, maximaal rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui. En opnieuw een paar graden warmer ook met maximaal tot een graad of 25.
4: En er staan 3 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de binnenring in Brussel tussen Grimbergen en Machelen 8 minuten komt door een defect voertuig. Richting Antwerpen D313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 6 minuten. En richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en de Kontigse Steenweg 5 minuten. De hits van Spits. Mooie jingles. Hey, daar gaan we, 1 september. Het nieuwe schooljaar is begonnen. Ik ben meester Karel. Ik geef nooit huiswerk of straf.

Plots kwam daar een heel grote tong uit de radio. Het bleken de kerels van Kiss te zijn. En I was made for loving you. Ladies and gentlemen. Het is de 1e september. De hits van Smith. En van harte welkom. In de klas van meester Karel. Ik zie dat er toch een aantal nieuwe leerlingen zijn. Van harte welkom. Ik zei het net al, ik geef nooit huiswerk. Ik geef ook geen straf. Je kan binnen en buiten wandelen wanneer je wil. Je mag zelfs je boterhammen hier opeten. Maar ik heb toch het liefst dat je aanwezig blijft ook de komende 3 uur. Want er gebeuren hier soms onverwachte, maar ook verwachte dingen. We hebben onder andere de verjaardag van Barry Gibb en Gloria Estefan. Je zal dat ook merken, later vandaag in de Zen. Er is ook een schatkamer met Tina Turner vandaag. En we gaan ook swipen en liken. En voor de rest, topplaten. Wat dacht je van The Voice? Er is Bassera.

0: Ah, bij Joe. Ik heb tof muzikaal nieuws voor de vele fans van Amy Winehouse. En ik draai zo meteen ook een van die mooie tracks uit haar album Back to Black. Na dit.
1: Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: Sessie,
1: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Een receptje met vis?
5: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
7: Onze zalm in papillot chic et pas cher.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
9: Zottekes, wakko.
8: Check. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
10: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Knaldi.
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
14: IKEA-tip van de week.
15: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
14: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
18: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

sommige platen horen echt bij een tijdperk. En er zijn er ook platen die generaties lang binnenkomen alsof ze gisteren zijn gemaakt. Back to Black van Amy Winehouse is zo'n plaat. Een van die hits erop is Rehab. Ze bracht die plaat uit in oktober van 2006 en ze brak daar wereldwijd mee door. Dus dat is ondertussen 20 jaar geleden en om dat te vieren verschijnt er in oktober een deluxe editie van die Back to Black. Met dus de oorspronkelijke plaat, maar ook B-kanten, demo's en zelfs ook nooit gehoorde opnames. En als bonus ook een geweldig live optreden dat Amy gaf in het jaar 2007 in Nederland, in de concerttempel Paradiso in Amsterdam, zoals je weet. Amy Winehouse fans, 23 oktober verschijnt hij. Om maar te zeggen, het wordt een feestdag die dag. Casey and the Sunshine Band nu.

was de laatste grootheid voor Casey en de Sunshine Band. Uit 1983 kwam deze. En give it up, het is 2:30. En er staan 2 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de binnenring in Brussel tussen Strombeek-Bever en Machelen 20 minuten. En ook op de ring rond Gent richting Merelbeek 6 minuten tussen Gent-Watersportbaan en de Beukelaan. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je minder dan 5 minuten. Zometeen met U2, Angel of Harlem, maar ook Enrique Iglesias.

0: Clappers van U2 en Angel of Harlem op deze dinsdag de 1e september. En hoe je het nu draait of keert, ik heb op zo'n 1e september toch altijd extra stress hoor.
1: Zijn nou kalm, Karel?
0: Ja, ik weet het. Maar kijk, ik ging nooit zo graag naar school, maar om je toch even in dat kleine trauma te delen. We hebben zo'n familiegroep en dan verscheen er vanochtend een mooie foto van een neefje van me. Gaston, die mag naar de tweede kleuterklas. En dan zie je zo'n mooie foto van een stralende jongen met een nieuwe boekentas. En dat is schattig, dat is mooi. Maar ergens diep in mij denk ik ook van, oh my god, die moet nog 16 jaar naar school. Zo lang, zo lang. Ja, dus in die zin is 1 september bij mij toch, althans, een dag met gemengde gevoelens. Stel je voor dat je jarig bent vandaag. Zijn er mensen die jarig zijn vandaag? Kijk, dan heb ik wel goed nieuws. Want er zijn twee kleppers uit de popgeschiedenis die vandaag hun verjaardag vieren. Gloria Estefan en ook Barry Gibb van de Bee Gees. En we gaan die vieren. Zometeen in de Zerk.
2: Nog voor je kan denken,
3: pas op voor die borduur.
2: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
4: kan dat nu niet doen.
2: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor
4: een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
0: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
1: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
0: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
1: Dit is Sarah.
2: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeapelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Good times.
6: Great music.
5: This is Joe.

0: van Issam Rosie. En Absolutely Everybody. Het is 17 voor 2. Ja, de Zen kan op een 1 september niet snel genoeg vallen, denk ik dan.
1: De Zen van Schmidt.
0: Want het is het rustpunt in de middag. Ideaal om de lunch wat te verteren. Gloria Estefan wordt 59 zomers jong. Van haar krijg je straks Can't Stay Away From You. Maar eerst beginnen we met de Bee Gees. Want het enige lid van de Bee Gees dat nog leeft, krijgt vandaag een nieuwe voordeur. Barry Gibb wordt ondertussen 80. En hij met zijn broers brengen jou de komende minuten in hogere sferen. Geniet van de Zen.

ik ben helemaal zen. En ik hoop jij ook. Tweejarige wereldsterren vandaag in de Zen van Schmidt. Gloria Estefan, 69 zomers jong. Van haar kreeg je die nummer 1 hit. Can't Stay Away From You. En Barry Gibb, die heeft ook een vet feest. 80 jaar jong. En van hem een van de hits met de Bee Gees. Too Much Heaven. Wat tof en is, na de Zen steken we een tandje bij.

0: Ja, na de zin komt er wat pit met de vonken en vuur van Clouseau en de beestenboel van de Bloodhound Gang en de Bad Touch. Dit is Joe! Goedemiddag, het is 2:00. Joe Nieuws krijg je van Emiel Wallais.
1: Goedemiddag. Koning Haken heeft de eed afgelegd. Veel interesse in de opleiding koeltechniek en er is een nieuwe wolf in ons land gespot. De Noorse koning Haken heeft de eed afgelegd. Opvallende afwezige, zijn vrouw, koningin met de Marit. Ze heeft te veel last van complicaties na haar longtransplantatie in juni, zegt koningshuiskenner Wim de Hanschutter.
2: Ze heeft sindsdien al meerdere keren complicaties gekregen, vandaag opnieuw. En op doktersadvies moet ze onder medisch toezicht blijven. Ze mist daardoor deze emotionele dag van haar echtgenoot Haakon, die zijn taak als nieuwe koning opneemt en ook nog steeds in rouw is om het verlies van zijn overleden vader, koning Harald.
1: De rest van de familie Haakens moeder, koningin Sonja en zijn twee kinderen waren er wel bij. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding koeltechniek in het volwassenenonderwijs is verdubbeld. Daarbij leer je koelinstallaties herstellen, onderhouden en installeren. Blijkt allemaal uit cijfers van het opleidingscentrum Sintra. Algemeen directeur Olivier de Greven.
3: We zien een nieuwe regelgeving, toch wel als belangrijk punt. De klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Maar we zien ook wel dat de voorbije jaren dat het ook warmer en warmer wordt. Dus dat zal zeker een externe factor zijn die daarin meespeelt.
1: Ook het aantal inschrijvingen voor elektrotechniek ging fors omhoog. En er is mogelijk een nieuwe wolf in ons land gespot. Wolvin Emma is in de Antwerpse Noorderkempen gespot met een mannetjeswolf. Dat meldt het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op camerabeeld is te zien hoe beide wolven hun leefgebied markeren met uitwerpselen. Veehouders krijgen de raad om hun schapen te beschermen. Afwisselend wolken en zon met maxima rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui.
0: En er staat één file op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De Antwerpse ring in de richting van Gent. Een ongeval gebeurt tussen Merksem en Berchem 14 minuten. De hits van Smit. Ja, goedemiddag.

Beggin, gemaakt in verschillende versies. Dit was degene van Madken uit 2009. Daarvoor Share If I Could Turn Back Time. In het nieuwe radioseizoen krijg je de Schatkamer van Schmidt altijd om 3:15. Beproefd concept, altijd een toplaat en een verhaal uit de popgeschiedenis. Vandaag, op 1 september 1984, schreef Tina Turner echt muziekgeschiedenis. Het verhaal en een van haar mooie songs hoor je straks, dus 3:15. Voor die tijd nog Max en Andy Grammer met The Thing I Love. En altijd de blik vooruit, ook op deze 1 september. Laat het een magere troost zijn dat het binnen 303 dagen terug grote vakantie is. We maken er het beste van. Don't stop. Fleetwood Mac.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
4: Ah ja?
3: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
4: Hé, maar die lust die kooks, hè?
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
6: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
5: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
6: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
5: Aha, oké.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
13: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
14: Yuzu.
13: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

was eigenlijk een plezante manier om duizelig te worden. You spin me around like a record baby, dead or alive. Gisteren maakte Angèle haar comeback bekend. Ze heeft een nieuwe plaat helemaal klaar. En ze kondigde ook een nieuwe tour aan. Die nieuwe plaat heet Instinct, verschijnt op 16 oktober. En volgend jaar trekt onze eigen Angèle ook met die nieuwe songs de baan op. En voor de fans in ons land is er goed nieuws, want er zijn twee stops in België. Op 20 en 21 maart staat ze in Brussel in de ING Arena. Zometeen draai ik Angèle samen met Dua Lipa en die topper Fever. Na Say What You Want.

Mijn lievelings Angèle. Angèle van Laken, hier samen met Dua Lipa en het geweldige Fever. De nieuwe plaat van Angèle verschijnt dus half oktober. En in maart volgend jaar dus ook twee keer te bewonderen in Brussel.

Budapest was de allereerste hit voor George Ezra. Toen we hem vroegen, hoe was het daar eigenlijk, George? Antwoordde hij, ik ben er eigenlijk nog nooit geweest. Nu, dat zal ondertussen wel veranderd zijn, denk ik. Het is 2:30, er staat op dit moment één file waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen Noord en Deurne, 8 minuten. Er zijn veel goede doelen, maar er is er maar één die over België zingt.

0: Antwerpen mochten ze stemmen op hun favoriete liedje aller tijden. Een liedje dat dicht bij de stad aanleunt. En Antwerpen van de Strangers heeft daar, ik denk, gisteren gewonnen. En ik denk van, als ze dat nu eens in België zouden doen, dan is de kans erg groot, denk ik, dat ook het goede doel nog meeding met deze hit uit de 80's. De Schatkamer komt eraan met daarin een glansrol voor Tina Turner en ook de New Radicals, You Get What You Give.
1: Dit is Nieuw

0: Cat's Eye Animal.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
5: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
6: Dit was fantastisch.
5: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
12: Happy bathroom to me.
13: Amai, valt er iets te vieren?
12: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
13: Allee, schaf het op. Ik kom mee vieren.
12: Oké. Okay.
11: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
14: Happy bathroom to you.
11: Renoveert uw badkamer.
13: In Rier, in Temse
12: en in Roeselare.
9: Code Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
13: Wat? 3?
7: Yep. Info op telenet.be.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
16: Samen aan tafel.
17: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
16: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
18: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: echt One Hit Wonder uit 1999. Ondertussen The New Radicals, You Get What You Give.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met al de topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Het is september ondertussen en tijd voor een muzikale throwback. Op 1 september 1984 deed Tina Turner iets wat niemand meer van haar verwachtte. Na 25 jaar keihard knokken in de muziekindustrie stond ze op nummer 1 met What's Love Got To Do With It. En ja, ze was toen al 44 jaar jong. Voor de popwereld ongeveer dezelfde leeftijd als met pensioen. Dat lied werd haar handtekening en later zelfs ook de titel van de film over haar leven. En de beloning, die was groot. Grammys, meerdere, inclusief Record of the Year en beste vrouwelijke popvocal. Alsof dat nog niet genoeg is, het nummer zit nu ook in de Grammy Hall of Fame. Het mooiste detail, dit lied was eerst afgewezen door andere artiesten. Cliff Richard bijvoorbeeld zei nee, Bugsfizz nee. En Tina vond het in het begin ook maar niks. Ze vond het te zacht, te lief. Dus natuurlijk werd het haar grootste hit. En als je zo meteen What's Love Got To Do With It hoort, onthoud dan dit. Doorzetten wint. En soms is te soft precies wat je carrière nodig heeft. Een echte powervrouw, die Tina Turner.

0: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Renault. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Doe, doe, doe.

0: Think possible.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Joe Nieuws krijg je van Emiel Wallais.
2: Goedemiddag. Gas wordt opnieuw duurder, de opleiding koeltechniek is populair en de nieuwe wolf in de Noorderkempen. De Europese gasprijs piekt opnieuw. Er is vandaag ruim 2% bijgekomen en zo gaat het over de kaap van 70 euro per megawattuur. Komt door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran de eerste in meer dan een maand. Daardoor geraakt er minder gas vanuit de Perzische Golf tot bij ons. En de vraag stijgt doordat de Europese gasreserves ook op het laagste niveau in jaren staan. Normaal worden die in de zomer aangevuld, maar door de hoge prijzen is dat niet gebeurd. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding koeltechniek in het volwassenenonderwijs is verdubbeld. Daarbij leer je koelinstallaties herstellen, onderhouden en installeren. Blijkt allemaal uit cijfers van het opleidingscentrum Sintra. Je hoort de algemeen directeur Olivier de Greve.
3: We zien de nieuwe regering toch wel als belangrijk punt. De klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Maar we zien ook wel dat de voorbije jaren dat het ook warmer en warmer wordt. Dus dat zal zeker een externe factor zijn die daarin meespeelt.
2: Ook het aantal inschrijvingen voor elektrotechniek ging fors omhoog. En er is mogelijk een nieuwe wolf gespot in ons land. Wolf in Emma is in de Antwerpse Noorderkempen gespot met een mannetjeswolf. Dat meldt het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op camerabeelden is te zien hoe beide wolven hun leefgebied markeren met uitwerpselen. Veehouders krijgen nu al de raad om hun schapen te beschermen. De rest van de dag blijft het wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en zo goed als droog bij opnieuw 21 graden. Donderdag en vrijdag meer wolken en kans op wat regen met maxima tot 25 graden.
1: En er staan twee files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest richting Brugge op de E34. Tussen Zelzate-Oost en Zelzate 6 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent ook 6 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De hits van Spits. En toplaten dit uur van Lionel Richie, Aaron Blomhaart en de Sugar Babes. En

nachtje doordoen met Lionel Richie All Night Long. De hits van Schmitz nog tot 4 uur op deze 1 september. Eerste schooldag, die is bijna afgelopen. Dus kijk extra uit je doppen als je met de auto rijdt. Want extra veel fietsers op de baan vandaag. En toch wel spannende momenten. Ik stond vanmiddag aan te schuiven, te wachten op een broodje. En er was er een mama die zei... Oh, die van ons die is voor het eerst naar het eerste middelbaar helemaal alleen. Is vertrokken met de metro... Ik zal blij zijn dat ik hem vanavond terugzie. Ja, want het komt absoluut in orde, ik weet het nu al. Dit is bijna een zingende fee. De helft van Eurythmics. Annie Lennox brengt de nodige rust op deze dinsdag met Why.

0: muzikaal leven na Eurythmics. Annie Lennox met Why uit 1992.
1: Swipe of like?
0: Ik zoek nu een kandidaat die zometeen een mooie keuze kan maken tussen vijf geweldige platen. Bij twijfel mag je opzij swipen, maar hopelijk zit er ook een like in en jij kan altijd omruilen. En daar is er ook nog een tweede zit om iedereen blij te maken. Ik zoek nu een kandidaat die de keuze tot een goed einde kan brengen. Open de app en stuur me dit bericht vandaag. September Swipe. September Swipe. En met wat geluk bel ik je op. Nu eerst Aaron Blomaert en Zoe Livard.

0: Kruidvat deals die je moet hebben, hebben, hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een receptje met vis?
1: Ah wel, onze zandfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
3: Ons al mijn papillot chic et pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
9: IKEA-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
13: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: throwback naar 1979. De periode ook van de disco-bommen. En de periode van Sylvester. You make me feel mighty real.
1: Swipe of like.
0: In Lokeren zit Lucas Bokland helemaal klaar om te swipen en te liken. Dag Lucas, welkom bij Joe en goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jouw werkdag zit er bijna op. Je werkt als afvalophaler. Dat lijkt me een bijzonder zware job. Hoeveel stappen doe je zo per dag? Heb je daar zicht op? En hoeveel kilo weeg je dan zo per vuilbak?
2: Vandaag heb ik niet veel stappen, want ik ben de chauffeur vandaag.
0: Ah ja, jullie wisselen natuurlijk. Ja, ja.
2: Ja, we wisselen af en toe af wie dat ook een rijbewijs heeft. Ja. Maar gisteren heb ik een PMD moeten achterlopen in Lokeristie en Zeelen. Ja. En dat waren toch wel rond de 25.000, 30.000 stappen.
0: Ja. De Lucas die gaat s'avonds niet meer naar de fitness, of wel?
2: Ik heb prioriteit naar mijn kinderen en mijn kindje en naar mijn vrouw een beetje.
0: Ja, dat snap ik als je zo heel de dag in de weer bent. Oké, ook spannende dagen voor jou, Lucas. Weet je al hoe de kinderen het hebben gedaan op school? Of zijn ze nog te klein? Of hoe zit dat?
2: Oei, het is nog maar een jaar en half. Het kindje is nog maar een jaar en half. Een dochter.
0: Oké. Dat komt dus nog allemaal. Voilà. Zeg, ik heb hier 5 kandidaten. We beginnen altijd met een duel. Kandidaat 1 of 2. En daarvan mag je er 1 meenemen. Ik ben eens benieuwd.
3: Oké, ready?
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Er zitten John Travolta en Olivia Newton-John uit Grease. En You're the One That I Want. Die mag je kiezen of dit.
1: Kandidaat 2.
0: Iets helemaal anders, maar ook een tophit van Lady Gaga, Bradley Cooper en Shallow. Lucas, jij bent de baas. Wie van die twee ga je meenemen?
2: Dan ga ik toch kandidaat 1 meenemen.
0: Kandidaat 1. We gaan voor Grease, voor John en Olivia. Oké, die zijn al in de pocket, maar die kan je ook omruilen voor dit.
1: Kandidaat 3.
0: Oelala, ken je dit? Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor. Zomerse hit uit de 90s. Ga je Grease houden of ga je ze inruilen voor Juan Luis Guerra, Lucas?
2: Nee, kandidaat 1 toch nog altijd.
0: Kandidaat 1, oké. Voorlaatste poging.
1: Kandidaat 4.
0: Hou je van wat rock en wat Bon Jovi, want die zitten hier. Wanted Dead or Alive. Wat gaan we doen?
2: Ja. Dan is het ook sowieso Bon Jovi.
0: Bon Jovi, oké. Bon Jovi. En dan de laatste is dit.
1: Kandidaat 5.
0: Daar zit de Queen of Disco, Donna Summer. En This Time I Know It's Real. Lucas, wat gaan we doen? Hou je Bon Jovi dan, of hou je nog
2: Ja. Bon Jovi gaan we houden, zeker
0: dat vind ik een strak plan. Wanted, dead or alive. Ik wens je vooral nog een rustige dinsdagavond. En geniet van deze topper. Dankjewel.
2: Dankjewel, bedankt. Dag.

0: afgelopen weekend stond dus ook in Schotland en de UK. En het was de like van Lucas uit Lokeren. Bon Jovi, Wanted Dead or Alive. De muziekpool van de Tweede Kans loopt op dit moment vol een bak. 4 afvallers en eentje draai ik zo meteen. En dat is natuurlijk de plaat met de meeste stemmen. Het is al afgetekend, zie ik.
1: Oelala.
0: John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Lady Gaga en Bradley Cooper en Shallow staan op dit moment op kop. Maar dan heb je ook nog Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor. Voor als je heimwee hebt naar de zomer. En Donna Summer, ook al zomerheimwee. This time I know it's for real. Wie van de 4 stem mee in de app van Joe? Ondertussen een overzicht van verkeersproblemen. 6 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Brugge D34 tussen Zelzaten Oost en Zelzaten. 6 minuten op de binnenring in Brussel. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren 4 armen. 6 minuten. De buitenring in Brussel tussen Strombeek-Bever en Jetten. 6 minuten ook. En tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 5 minuten. Ring rond Gent richting Zelzaten tussen Brugsevaart en Evergem. 6 minuten. En tot slot de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel ook 6 minuten. De hits van Smits. Met Tom O'Dell die klaarstaat en nu een plaat met een hoekje af.

0: de breker, of de man waarvan het hart werd gebroken dan. Tom O'Dell en Another Love. Ik heb de uitslag binnen van de muziekpool van de tweede kans. Oh, Nadine Bastiaanses gaat teleurgesteld zijn, want het liedje van haar vriendinnengroep voor de jaarlijkse vakantie naar Spanje is niet Juan Luis Guerra geworden. Oeh, die haalt het niet. John Travolta ook niet. En Lady Gaga ook niet. Maar wie dan wel? Dat hoor je zo meteen.
1: Jij wil een zaak waar een reukje aan zit? Waar wacht je op? Start de opleiding Parfumerie.

0: sport en geld op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
1: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
4: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wakko.
5: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
7: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
9: Ciao, kus.
8: En terug naar binnen te gaan.
9: Hallo, kus.
8: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Dit is Joe.
11: De hits van Schmidt.

0: laatste wint Donna Summer. Want Lady Gaga en Bradley Cooper die stonden eigenlijk op kop met Shallow. Maar in de laatste meters pakten ze toch nog 48% in die tweede kans voor This Time I Know It's For Real. Bij mij in de studio, Ton de Kok. Ton,
1: is het schande? Hoe durf je Bradley Cooper en Lady Gaga zo...
0: Het zijn onze luisteraars die dat zo beslissen.
1: Schande, slechte smaak.
0: Ton, na de avondspits van gisteren, een vraag. Is er nog budget over?
1: Wel, ja, gek genoeg wel. We hebben gisteren twee keer €2.500 reistegoed weggegeven bij Connections.
0: Die horrorverhalen.
1: Ja, maar aan luisteraars die het echt verdient, dat de Karel, je wil niet weten wat mensen allemaal... Ja. Meemaken op reis.
0: Ja.
1: Mensen wie zijn hondje overlijdt. En die, dat moet ze dan zo van achter in een auto mee naar huis nemen. Ja. Ook. Ja, verschrikkelijke dingen. Dus dat hebben we een klein beetje proberen goed te maken met een herkansing voor hun vakantie. Ja. Dan hadden we ook een gigantische pot in onze dagelijkse quiz, de 15 seconden quiz. Ja. €1.500. Die is net niet gewonnen. En we hebben daar €500 bij gekletst. Dus straks.
0: 2000 al.
1: Maar ja, het is september. Eigenlijk is de dure maanden zijn achter de rug. Ja,
0: ik heb vanochtend mijn kadastraal inkomen gekregen.
1: Oh, dat ook,
0: dat ook. Dat komt er ook altijd
1: zeg
0: bij.
1: Zeg die
0: zo.
1: Woorden niet in deze studio. Kadastraal inkomen. Ja. Ja, maar dus dat komt er dan ook nog eens bij. En dan, ja, die, voor veel gezinnen toch nog die dure septembermaand. Dus we gaan proberen om je €2000 in de Aldi te laten uitgeven. En sta je ook wel eens in de file, Karel?
0: Ja, zoals iedereen toch?
1: Waar je in de file staat, dat hoor je elke dag hier bij Joe.
0: Ja.
1: Maar waarom jij in de file staat, dat niet, hè?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Elke dag. Ja, we rijden allemaal, en dat is vandaag ook weer massaal begonnen, langs al die grote werven die langs onze snelwegen bezig zijn. Ja, en zo.
0: Klopt.
1: Maar weet jij wat er langs jouw snelweg, want iedereen heeft zijn eigen snelweg, wat ze daar eigenlijk allemaal aan doen zijn?
0: Ja, ik kom altijd over de E19 van Antwerpen naar Brussel. En ik weet dat er een aantal brokkelbruggen zijn die dringend aan herstelling...
1: Ja, maar wat doen ze daar? Wie zijn die mensen? Hoe lang gaat dat daar nog duren? En wel, vanaf vandaag zoeken we dat uit in de avondspits. We beginnen straks op de E40 in Bertum, omdat ik daar zelf regelmatig voor ben. Maar als jij een werf hebt waar je echt het fijne van wil weten, we zoeken de werfleider.
0: Okay.
1: En we bellen hem op of haar op om te vragen hoe lang het nog gaat duren.
0: Maar ik vind dat wel cool, want die gasten die staan echt wel onder stress. Het is ook gevaarlijk, want het verkeer blaast daar altijd voorbij, toch?
1: Ik ben ook gewoon zo geïnteresseerd in wat daar gebeurt en welke soort asfaltzand gebruikt. Ik vind dat interessant. Dus we zoeken het straks uit.
0: Hoe het mobiele toilet ruikt en zo, dat soort dingen. Oké, okay, ik ben niet weten, denk ik. De Kok straks vanaf 4 uur. Good times, great music, Joe. Dit is Joe.

0: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
8: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
7: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
10: Schaald, wat denk jij van een jacuzzi?
11: Goh, ik ben meer voor bubbels.
10: Is dat hetzelfde?
11: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
10: Hoe dan?
11: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
10: Oh, la!
9: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
12: Happy Badgrinsjuju.
9: Renoveert uw badkamer.
10: In Lier, in Temse
11: en in Roeselaar.
13: Champagne. Een recordpot in de quiz. En Pepe Ronnie met zijn ukulele op bezoek. Maar eerst Nico Bosteels met het nieuws van 4.
14: Goedemiddag. Gas wordt opnieuw duurder. Shane mist zijn beursdebuut. Zijn race in Genk ziet El Ouadi vertrekken.

0: De Europese gasprijs piekt opnieuw. Er is vandaag ruim 2% bijgekomen. Het gaat zo over de kaap van 70 euro per megawattuur. Komt door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran, de eerste in meer dan een maand. Daardoor geraakt er minder gas vanuit de Perzische Golf tot bij ons. En de vraag stijgt ook, doordat de Europese gasreserves op het laagste niveau in jaren staan. Normaal worden die in de zomer aangevuld, maar door de hoge prijzen is dat nog niet gebeurd. De Chinese webwinkel Shein heeft zijn debuut op de beurs gemist. Het aandeel ging bij de start meteen meer dan 9% omlaag. Geldexpert Chris Sugira.
1: Er was niet genoeg animo voor het bedrijf, omdat de groei vertraagd is. Het is minder populair dan tijdens de lockdown bijvoorbeeld. Er zijn meer concurrenten, zoals AliExpress bijvoorbeeld, ook Temu. En daarnaast is de regelgeving ook veranderd. Er zijn meer taksen, denk bijvoorbeeld aan de pakjestaksen. En dat zorgt ervoor dat beleggers zeggen, ja, we willen niet meteen investeren in het aandeel.
0: Shein was minder dan 4 jaar geleden meer dan 80 miljard euro waard. Vanmorgen bij de beursgang nog een goede 20 miljard. Racing Genk-verdediger Zakaria El Ouadi verhuist naar Hamburg in Duitsland. Dat betaalt 10 miljoen euro plus bonussen. El Ouadi speelde meer dan 100 wedstrijden voor Genk en scoorde daarin 20 doelpunten. De rest van de dag blijft het wisselen bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en zo goed als droog bij opnieuw 21 graden. En donderdag en vrijdag meer wolken, kans op wat regen en maxima tot 25 graden.
2: En ik denk dat iedereen is thuisgebleven voor die eerste schooldag of al thuis is, want het is reuze rustig onderweg. Een paar plekken waar je een beetje moet aanschuiven, maar 5 minuten of iets langer op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar sta je 12 minuten in de file, dat is de langste. Tussen Antwerpen-Zuid en Kennedy-tunnel nog 7 minuten. Savatjes richting Nederland ook. Redelijk oké tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. 8 minuten. Ring rond Brussel. De binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. 4 armen. 8 minuten. En op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette maar 6 minuten. En richting Brugge nog een file op de E34. Tussen Zelzate-Oost en Zelzate zelf. 7 minuutjes erbij. En je ziet, dat valt goed mee voor een avondspits. Laten we hopen dat het zo blijft.
3: Dit is Joe.
4: Met Tom de Kok.

0: Summer Long, Debbie is kwaad dat we die draaien omdat dat een vriend van Donald Trump is. Ja, ik heb daar eigenlijk niet hard bij nagedacht. Ik had gewoon zin in een nazomerplaatje, want dit weekend zou het terug 29 graden worden. Enfin, beste vrienden, hallo van de radio. En wat aardig dat je er weer bent, of om het met Noël te zeggen in de Joe-app.
1: Hallo van de radio, met Tom de Kok op Joe.
0: Ja, dankjewel. Als jij ook iets te zeggen hebt, je bent daar altijd welkom. Maar ik ga een beetje met de deur in huis moeten vallen. Ik ben hier eigenlijk maar half, want ik heb vanochtend een dochter van 12 voor het eerst naar het eerste middelbaar zien vertrekken met haar fiets. Mijn man en ik stonden te zwaaien op de oprit en alle buren vonden dat heel schattig. Ik sta er wel voor bekend dat ik een helikopterpapa ben. Dus ik heb ook de helft van de ochtend naar haar iPhone-tracker zitten staren. En wat ook niet helpt, is dat haar school vlak naast een gevangenis ligt. Dat is geen grap, ze delen echt bijna een muur. En dat bolletje van haar locatie leek te twijfelen aan welke kant van de muur ze precies zat. Enfin, ik hoop dus dat ze goed thuiskomt. Zometeen, as we speak, is ze aan het thuiskomen. En ik ben heel benieuwd hoe haar eerste dag in die grote nieuwe school was. En of ze al gerookt heeft in de toiletten en een ouderlief en strafstudie heeft opgeschaard met mijn dochter, weet je nooit. Mocht jij zelf al een verslag hebben van hoe het met je eigen kinderen of kleinkinderen ging vandaag, ja, want dat is toch een beetje waar iedereen mee bezig is, hè. Stuur maar door in de Joe-app, want het is als ouder of grootouder ook een oefening in loslaten. Dan kunnen we dat een beetje gedeelde smart maken. We laten hier verder ook heel wat los, hoor. 2000 euro voor jou, iets over 6 in de pot van de 15 seconden quiz. Je mag ook mee nadenken over de muziek zometeen. Ronnie Mossuze komt het wel en wee van de BV bezingen. Maar eerst door met de beste playlist van Vlaanderen op dit uur. Het is aan Michael Jackson.
2: Tom de Kok.

0: ja, over de tijden die vervliegen. Kleine kindjes worden groot. De kleindochter van Geert, die heeft een heel verslag doorgestuurd van die eerste schooldag. Je zal wel nieuwsgierig zijn, maar amai, wat doet Sofia het goed? Meedansen, knutselen, spelen met een brede glimlach. En goed gegeten ook, om fier op te zijn. Tot straks, juf Flore. Amai, die krijgen echt een live verslag van de juf. Dat heb ik vandaag niet gekregen. Karel stuurt... Karel, alstublieft. Stuurt hier, mijn leerlingen hebben al toets gehad. Met een smiley erachter. Karel, het is voor iedereen 1 september. Jongen, doe dat toch niet, zo'n dingen. Sandra begrijpt mij, die stuurt I feel you, Tom. Onze dochter is ook naar het eerste middelbaar vandaag. Het gaat veel te snel. Er is net iets gebeurd, zie ik hier uit mijn ooghoek. Ik heb van mijn man een voice note gekregen. Ik had gezegd dat hij moest opnemen hoe het met onze dochter was. Ik heb nog niet geluisterd, maar wacht, ik ga dat hier even gewoon samen met jullie. Dan moet ik dit connecteren. Wacht een minuutje, hè. Oké, ik hoop dat het oké is voor uitzending, maar we wagen de gok. Dit is Jasmijn de Kok, mijn dochter. Dus alles wat nu komt is ook het gevolg van mijn opvoeding na haar eerste schooldag. Benieuwd.
1: Hallo, Vaken. Oh. De eerste dag in het middelbaar was superleuk. Alleen heb ik wel een extra uur op maandag tot 25 na 4.
0: Yes.
1: Jullie hebben al huiswerk vandaag. Lekker voor jullie. Ik heb echt een grotere rugzak nodig. Want alles wat er nu al in zat, passen er amper in. Dus ja, ik ga nu een ijsje eten met mijn vriendinnen. En morgen ga ik iets drinken, dus schrijf geld over alsjeblieft. Daag.
0: Echt, een dochter van haar vader. Hoezo, morgen gaat hij iets drinken? Ja, dat zullen we nog wel zien. Veel te bespreken thuis. Oh, cute. Trotse vader hier. Straks hoor je niet alleen waar je in de file staat, maar ook waarom. We gaan op werfbezoek, maar eerst gaan we even krabben waar het bij jou jeukt. Welk muzikaal goestingske heb je waar we even iets aan moeten doen? Dat mag je ons nu laten weten. Eender welk liedje dat je graag op Joe wil horen, met of zonder reden, welkom in de Joe-app.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
4: Zeg, jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
4: Dit is Sarah.
5: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: Samen aan tafel.
7: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
6: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
8: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
9: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel. Leef beter.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Good times, great music.
12: Tom de Kok.

0: Kim Wilde, Kids in America en heel veel leedvermaak in de show-app. Iedereen die vindt dat ik massale bedragen op de bankrekening van mijn dochter van 12 moet storten, daar gaan we niet mee beginnen, want zoals ik al zei, het is een dochter van haar vader.
1: Dit is Joe.
2: Met Tom de Kok.
0: Weet je nooit waar dat geld uitkomt. We gaan naar Lisbeth. Lisbeth, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
0: Bij jou is het schooljaar nog niet begonnen in jullie gezin, Lisbeth.
3: Ja, voor de jongste dan, maar voor de oudste nog niet.
0: Ah ja, de jongste die is wel naar school vertrokken vandaag. Hoe oud is die?
3: Die is 14. Die is gestart in het derde middelbaar.
0: Oeh, en is dat dan routine, die eerste schooldag, of toch nog een klein beetje bloedend moederhart?
3: Oh nee, dat is allemaal routine. Daar doen we niet meer raar over.
0: Ja, fijn om te horen dat het went. Ik moet er nog een beetje aan wennen. Maar de oudste, die is dus niet gestart vandaag. Wat is er aan de hand?
3: Ja, die is vorig jaar afgestudeerd. Dus die heeft nu nog een extra maandje vakantie. Maar die begint pas begin oktober op de hogeschool. Oh. Dus die is er nog van aan het genieten. En die is gisteravond vertrokken naar Budapest met een van haar beste vriendinnen.
0: Dat die beseffen dat te weinig, Lisbeth, dat die nu moeten genieten van dat maandje dat ze dan hebben. Reizen is goedkoper.
3: Inderdaad.
0: Niemand is op reis. Het is overal kalm. Maar ja, die doen maar iets. Hè. En later denken die, oh, was ik maar terug 19. Te zwaar.
3: Inderdaad.
0: Lieve Lisbeth, je wou een plaat aanvragen voor de oudste op vakantie in Budapest. Wat is het geworden?
3: Ja, een beetje logisch denk ik dan. Dan denk ik aan George Ezra, aan Budapest.
0: Ja, dat is redelijk voorspelbaar, maar het is ook gewoon echt een ongelooflijk mooi liedje. Dus dat komt er nu aan.
3: Ja.
0: Goed verder moeder daar, Lisbeth. Geniet nog van je dag.
3: Dankjewel. En jij geniet met je dochter vanavond.
0: Doe mijn best, man. Salut.

0: George Ezra, Budapest. Karin laat hier weten, wacht maar Tom, tot je grootvader wordt. Ook niet simpel hoor, groetjes van Karin. Daar zijn we nu nog net niet, Karin. Maar het gaat sneller. Een heel goedemiddag. Welkom bij Joe, het is 4:30. Nico, wat gebeurt er?
1: Goedemiddag. De Europese gasprijs die piekt opnieuw. Er is vandaag ruim 2% bijgekomen, waardoor gas nu meer dan €70 per megawattuur kost. Komt door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. Daardoor geraakt er minder gas vanuit de Persische Golf tot bij ons. En de vraag stijgt ook doordat de Europese gasreserves op het laagste niveau in jaren staan. In het oosten van Duitsland zijn explosieven en brandbommen gevonden in de buurt van een elektriciteitscentrale, nadat er mogelijk schade was aan een hoogspanning. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het gerecht onderzoekt de zaak en sluit gerichte sabotage niet uit. Het was mogelijk het doel om een grote regio zonder stroom te zetten. In Astière in de provincie Namen is afscheid genomen van Brian Brigouch. Dat is de man van 29 die een week geleden dood teruggevonden werd in de buurt van Dinant, niet ver van waar ze het lichaam vonden van zijn zoon van 5, de kleine Timeo. Een 100-tal mensen woonden de plechtigheid voor Brian bij.
0: En eens even kijken hoe het onderweg zit. Daarnet niet heel veel file. Nu is het iets drukker geworden op de Brusselse buitenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaar en Anderlecht-Zuid. Daar is een ongeval gebeurd ondertussen. 26 minuten file, dat is de langste. Op de Antwerpse ring richting Gent een vrij normale 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En ook een redelijk normale 11 minuten in de andere richting, richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Op andere plekken zou het niet meer dan 10 minuten mogen duren.

0: voilà, het is het de rest van de dag weer in je hoofd. Dat is heel graag gedaan. Reggie met Jake Reese en OT, kom wat dichterbij. We was een beetje dichter bij elkaar, mag wel, want echt heel warm is het niet, hè Frank?
1: Wow, dat valt nog mee, vind ik. Als ik zo naar de temperaturen kijk, 21, 22 graden, zelfs plaatselijk een 23 graden. Maar dat is redelijk, denk ik. Hè. Dat is toch, als je in de winter de living opwarmt, dan zit je door het thermostaat ook op 21 graden.
0: We komen van 2 maanden 40 graden, hè Frank.
1: Ja, oké, okay, dat is waar. Alles is relatief natuurlijk, dat is een feit. We hadden deze ochtend overigens nog een paar plaatselijke buitjes, maar die zijn er nu uit. Hè. Dus op zich valt het ook, wat het weerbeeld zelf betreft, ook redelijk mee. Met zonnige periode, maar ook redelijk wat stapelwolken. Stapelwolken die gaan wel vanavond grotendeels verdwijnen. Krijgen we eventjes een helder moment. En het is pas aan het eind van de nacht dat er eventueel weer een enkel buitje kan voorkomen. In het uiterste westen van het land, dus de kustregio en West-Vlaanderen. En daar gaan we morgen mee starten. Hè. Dus in het westen van het land toch al redelijk snel enkele buitjes, maar ze blijven daar wel. Dus ze gaan niet van west naar oost over het land trekken. Dat wil zeggen dat het centrum en het oosten, dat die het droog gaan houden met eerst dus wat zon, maar in de loop van de dag gaan we wel zien als voor heel het land dan toch dat de bewolking gaat toenemen. Dus uiteindelijk raakt het zware bewolking tot betrokken. Qua temperaturen zitten we ongeveer op hetzelfde schema van vandaag. Hè? Dus 21, 22 graden
0: maximaal. Ja, valt inderdaad reuze mee voor deze tijd van het jaar. En de dagen daarna, blijft het dan zo? Want ik las dat we in het weekend toch terug iets warmer mogen verwachten.
1: Ja, dat klopt. Nu, donderdag en vrijdag hebben we eventjes net geen geluk. In die zin dat een storing eigenlijk iets noordwaarts zou moeten trekken. En dan zouden we in warmer lucht terechtkomen. Maar die blijft zo wat over ons land schommelen. Dus de details gaan we elke dag dat nog wel wat wijzigen. Zoals het nu eruit ziet, zou donderdag sowieso grijs zijn. Met af en toe wat lichte regen. Later op de dag wordt het wat beter, bij 23 graden. En vrijdag zou dan die storing pas na de middag opnieuw over het land trekken. Met tijdelijk wat regen tegen grote hoeveelheden. Hoor. Maar dus toch de paraplu die gaan we af en toe nodig hebben. Maar ook dan is het 23 graden. En dan zouden we wat het weekend zelf betreft zaterdag eventjes een aarzelend begin hebben. Dus met veel wolken en wat gedruppel na de middag klaart het op vanaf het zuiden bij 22 graden. En inderdaad, die zondag, dat wordt eigenlijk toch door alle weermodellen bevestigd dat we eventjes in die zuidstroming zitten. Dat dus warme lucht vanuit Frankrijk tot bij ons kan geraken. Dat de zon van de partij zal zijn. En dat we toch richting 25, 26, misschien zelfs 27 graden.
0: Heerlijk, en dank u wel Frankrijk. En ik heb het gisteren gezegd, die barbecue nog niet te ver in het tuinhuis opbrengen.
1: Nee, niet doen. Nee,
0: dank je wel Frank, tot morgen.
2: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Barry Gibb van de Bee Gees, die wordt 80 vandaag. Zometeen gaan we de Bee Gees nog eens draaien, hè, de broers. Maar we gaan dat niet zomaar laten passeren. Die verjaardag van 80 is echt wel een hele mooie leeftijd. Straks bij Astrid na 7 uur mag jij kiezen uit alle Bee Gees nummers en draait zij de 3 favorieten van de Joe-luisteraar. Dus straks zeker meestemmen, dat kan dan via de Joe-app. En we vertellen je hier bij Joe altijd waar je in de file staat. Maar weet je ook waarom je in de file staat? We gaan op werfbezoek bij mijn favoriete werf, die grote brug die ze langs de E40 in Bertem aan het bouwen zijn en ze er binnenkort ook overheen moeten leggen. Hoe gaan ze dat doen? Vragen we aan de werfleider zelf. Maar misschien heb jij wel een werf waar je elke dag langs rijdt en zeker nu de septembermaand weer begonnen is, waar je dus ook vaak in de file staat. Als je wil weten wat daar gebeurt en door wie, als je de details wil, hoe lang dat daar nog gaat duren, stuur even door in de Joe-app, dan gaan wij er achteraan.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
4: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
3: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
3: Ja, tuurlijk.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Nog voor je kan denken,
7: pas op voor die een borduur.
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
9: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
11: Ben jij een ochtendmens?
12: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
11: een vette schijf.
12: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
11: Even een fun fact.
12: Of met de collega's voor.
11: De meest foute 80s hit.
12: Gelijk heb je. Want voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
13: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
14: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
13: En heb je de stekker ingestoken?
14: Nu werkt het. Merci.
13: Graag gedaan.
7: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op Foodbag.

0: mannen met Teddy Swims. En ooit is met die man met een fles tequila in zijn loge beland. Ik was gelukkig niet alleen, want anders had ik het echt wel geweten. Heel bijzonder heerschap, maar ook echt een teddybeer om dood te knuffelen.
1: Het is Joe
2: met Tom de Kok.
0: Straks nog veel meer goede muziek. Shania Twain staat onder andere klaar en Rob de Nijs ook nog voor het nieuws. Maar eerst de baan op, want wij vertellen je hier heel graag waar je in de file staat. Daarvoor kan je altijd op Joe rekenen. Maar waarom sta je op die plek in de file? Dat is soms een ander paar mouwen. 1 september vandaag. Dus niet alleen de schoolbanken zitten weer vol. We staan ook weer met z'n allen op die snelweg. En dat gaat de komende dagen alleen maar toenemen. Maar af en toe, ja, dan sta je dus aan te schuiven voor bijvoorbeeld een grote wegenwerkenwerf. Waar je van denkt, maar wat zijn ze hier nu toch aan het doen? Of in het ergste geval, ja, ik zie hier niemand. Zijn ze hier wel iets aan het doen? En hoe lang gaat dat nog duren? Ik zal beginnen. Ik heb zelf ook zo'n werf. Ik moet van Leuven komen naar Vilvoorde. En ik rijd dus elke dag over de E40 langs een werf in Bertem. Waar eerst niks stond. En dan zijn ze daar laagje voor laagje een gigantische boogbrug naast de snelweg beginnen bouwen. Waarvan nu ook volgens mij de sokkels aan de weerszijden al klaar zijn. Maar dat ding staat daar dus. En hoe gaat dat ooit op zijn plek geraken? En vooral, hoe lang gaat dat nog duren? Wat is de bedoeling precies? Wij hebben hier de macht van de radio. Dus kan ik gewoon zeggen hallo. En een hele goede middag. Anton de Koster, verantwoordelijke voor die werf voor wegen en verkeer daar in Vlaams-Brabant.
3: Hallo, dag Tom.
0: Dag Anton. Ik rijd dus elke dag langs jouw werf, en jouw werk ook, samen met vele duizenden automobilisten. Die brug, die staat daar nu al een tijdje. Gaan jullie die daar laten staan? Hebben jullie zoiets van, oh, die staat daar goed? Of zijn er nog plannen, Anton?
3: Nee, we zijn nog druk bezig met die brug. Dus bovenop de brug zijn veel arbeiders, ook as we speak, ik stond er net nog op het brugdek,
0: amai,
3: zijn er arbeiders druk bezig met de wapening van de vloerplaat momenteel.
0: Ja.
3: Dus zij zijn daar nog de rest van de week mee bezig, ook een stuk van volgende week. Daarna gaat er heel veel beton gestort worden. 1500 ton beton, om precies te zijn. Dat beton moet dan uitharden. En zodra dat gebeurd is, gaan wij op 10 oktober, dat is de planning, dat is een zaterdagavond, gaan wij de brug naar zijn definitieve plaats verhuizen.
0: Wow, zaterdagavond 10 oktober. Ik neem aan dat de E40 in Bertem dan niet gewoon open blijft.
3: Klopt. De E40 die zal voor die gelegenheid helemaal afgesloten worden. Dat gaat dus vanaf 8 uur 's avonds zijn. En normaal gezien zal de dag erop, dus de zondag, dat is 11 oktober, ergens rond de middag, zullen wij de snelweg opnieuw kunnen openstellen. En dan gaat die brug eindelijk
0: ja,
3: maar de reden dat het zo lang geduurd heeft, is wel degelijk dat we die tijd nodig hadden om die brug helemaal klaar te maken en af te werken.
0: Ja, want dat is echt een soort, ik heb dat gezien, dat is een soort IKEA-pakket. Jullie hebben dat dan ter plekke in elkaar gestoken. Dat is ongelooflijk indrukwekkend, want eigenlijk is het heel plezant om daar elke dag de vorderingen te zien. Maar hoe gaan jullie dat nu doen? Want die brug, dat is een gigantisch ding. Die staat naast de snelweg. Dat is een snelweg, ja, in twee richtingen, met lantaarnpalen in het midden en zo. Hoe krijgen jullie dat ding op zijn plaats?
3: Wel, dat gaan we doen met speciale transportvoertuigen die speciaal gemaakt zijn om dat soort heel zware lasten te verplaatsen. Het gaat uiteindelijk, gaat die brug 4500 ton wegen. Dus dat is een enorm gewicht dat eigenlijk omhoog getild wordt en dan op zijn plaats gereden wordt.
0: Ja.
3: Dus dat is een hele operatie, maar we gaan dat op één nacht doen. Er zijn heel veel specialisten en uiteraard ook arbeiders bij betrokken die het harde werk gaan leveren daar in Bertem.
0: Ja, ja, en dan is het nog verder afwerken en zo. Jullie zijn ze ook, en dat vind ik prachtig, mensen die er vaak voorbij rijden zien dat, jullie zijn ze aan het beschilderen. Dat zijn geen illegale graffiti-artiesten die dat aan het doen zijn, maar jullie zijn dat zelf aan het doen. Hè. Waarom doen jullie dat?
3: Nee, er is een ontwerp uitgewerkt en momenteel is er een artiest bezig die ook, trouwens, die mensen die nu op de E40 rijden, die kunnen hem aan het werk zien. Die zit in een hoogtewerker en die is de brug aan het beschilderen. Dat is iets wat we al eerder gedaan hebben. Dus eigenlijk bruggen en andere constructies in de openbare ruimte aankleden met kunst. En dat doen we vooral omdat we vaststellen dat die bruggen en die constructies dan minder snel het doelwit worden van vandalisme. Dat men daar minder snel graffiti op gaat aanbrengen. Want graffiti verwijderen. Dat kost geld. En dat moet wel gebeuren als het gebeurt, want dat kan soms schadelijk zijn.
0: Ja, of als er fake news staat, willen we daar natuurlijk niet elke dag langsrijden.
3: Anton... Nee, dat is ook niet zo gezellig.
0: Ik vind het prachtig ook, jullie mogen dat met elke brug doen. Ik vind het schitterend, het is een mooi bloemenmotief. Als je er voorbij rijdt, inderdaad, zwaai maar eens. Anton staat daar live op die werf aan de E40, waar ze een grote boogbrug gebouwd hebben, die binnenkort over de E40 in Bertem geschoven wordt. Nog een laatste vraag, 10 oktober, mogen wij dan komen kijken eigenlijk? Kunnen we daar naartoe komen fietsen en dan zo van in de verte een beetje zien hoe jullie dat doen, Anton?
3: Jazeker. We hebben ook het afgelopen jaar hebben we verschillende keren de mensen uit de omgeving, maar ook mensen van verder weg die mogen komen, uitgenodigd om te komen kijken. En ook op 10 oktober 's avonds kunnen mensen naar hier komen om het inrijden van de brug mee te maken.
0: Ja, heerlijk. Ik vind het fantastisch hoe jullie dat doen. Ik zou er uren over kunnen doorgaan. Merci voor die nieuwe brug. Ik kijk er naar uit om er onderdoor en misschien ook er overheen te rijden. Dankjewel voor de uitleg, Anton, van Wegen en Verkeer. En voilà, dat was dus mijn werf, waar ik elke dag langs rijd. Maar jij hebt er vast ook eentje waarvan denk, maar wat zijn ze hier nu eigenlijk aan het doen? Ik zou dat wel eens van de mensen ter plaatse willen horen. Ah wel, wij bij Joe kunnen dat voor je uitzoeken. Laat het ons weten in de Joe-app. En dan gaan we op

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
5: Hoe is het echt op kot met Barbara Sarafian? En Ronnie Mossuze bezingt het wel en wee van de BV. 5 uur, Nico Bosteels.
6: Goedemiddag. Ongerustheid over onze gasvoorraden. Mogelijk een aanslag verijdeld op het Duitse stroomnet. Een grote politieactie in Gelderland in Nederland. Experts sluiten niet uit dat we deze winter zonder gas zouden kunnen vallen. De Europese reserves zijn deze zomer nauwelijks of niet aangevuld, omdat gas zo duur is. Nu zijn ze maar voor

0: 60% gevuld. Normaal is dat rond deze tijd 80%. En gas is vandaag nog duurder geworden door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. Energie-expert Kenneth van Sina.
1: De gasvoorraden in Europa zijn bijzonder laag. Waar je ziet dat het vooral Duitsland, maar ook Nederland zijn die echt achterlopen. Dus daar kan mogelijk een probleem ontstaan, wat zeker kan zorgen voor paniek. Dus als het een strenge winter wordt, dan kunnen we daar wel snel door onze gasvoorraden heen gaan.
0: Ja, dus ook bij ons. En de gasprijs lijkt niet meteen te gaan dalen, doordat dat conflict in het Midden-Oosten maar blijft duren en de vraag naar gas richting de winter alleen maar zal stijgen. In het oosten van Duitsland zijn explosieven en brandbommen gevonden in de buurt van een elektriciteitscentrale, nadat er mogelijk schade was aan een hoogspanningslijn. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het gerecht onderzoekt die zaak en sluit gerichte sabotage niet uit. Het was mogelijk het doel om een grote regio zonder stroom te zetten. Zoiets gebeurde begin dit jaar ook al in de buurt van Berlijn. Bijna 50.000 gezinnen, bedrijven en winkels zaten toen dagenlang zonder elektriciteit, nadat een extreem linkse groep hoogspanningskabels gesaboteerd had. De Chinese webwinkel Shein heeft zijn debuut op de beurs gemist. Het aandeel ging bij de start meteen meer dan 9% omlaag. Geldexpert Chris Sugira.
2: Er was niet genoeg animo voor het bedrijf, omdat de groei vertraagd is. Het is minder populair dan tijdens de lockdown bijvoorbeeld. Er zijn meer concurrenten, zoals AliExpress bijvoorbeeld, ook Temu. En daarnaast is de regelgeving ook veranderd. Er zijn meer taksen, denk bijvoorbeeld aan de pakjestaksen. En dat zorgt ervoor dat beleggers zeggen, ja, we willen niet meteen investeren in het aandeel.
0: Shein was minder dan 4 jaar geleden meer dan 80 miljard euro waard. Vanmorgen bij de beursgang nog een goede 20 miljard. In Astières in de provincie Namen is afscheid genomen van Brian Brigou. Dat is de man van 29 die een week geleden dood teruggevonden werd in de buurt van Dinant. Niet ver van waar het lichaam van zijn zoon van 5 lag, de kleine Timeo. Een 100-tal mensen woonden de plechtigheid voor Brian bij. Het is al de hele dag onrustig in Gelderland in Nederland. Bij een grote politieactie in Overasselt viel 1 dode. 2 agenten raakten daar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Er zijn ook verschillende mensen opgepakt. Je hoort Suzanne Scholten van de politie.
3: Afgelopen nacht rond 4 uur kregen mijn collega's melding van een verdachte situatie. Daarom zijn ze ter plaatse gekomen. En op het moment dat zij ter plaatse kwamen, werd er ook geschoten. Wat er zich daarvoor heeft afgespeeld, maar ook wat er zich heeft afgespeeld toen mijn collega's daar ter plaatse kwamen, dat is iets wat we nu volop onderzoeken.
0: Het gaat mogelijk om een conflict over drugs en er zou ook een link zijn met de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, die we ook kennen als Bolle Jos. Vanavond trekken de wolken wat weg, daarna volgt een vrij heldere nacht, minima rond 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog, maxima rond 21 graden. Donderdag en vrijdag meer wolken, kans op wat regen en maxima tot 25 graden.
4: Ah, Bolle Jos. Ik vraag me altijd af, Nico, wat mijn bijnaam zou zijn als ik in de maffia zou zitten.
0: Gekke Tom.
4: Ja, ik weet niet of ik het wil weten eigenlijk. Het is heel chill onderweg. De enige files die naamwaardig staan op de ring rond Antwerpen richting Nederland is de 14 minuutjes aanschuiven van de Kennedy-tunnel tot Borgerhout. En richting Gent dan weer tussen Berchem en die Kennedy-tunnel 10 minuten. Voor de rest nergens meer dan 10 minuten file.
5: Dit is Joe.
6: Met Tom de Kok.

0: De PV van Elmo. Hoe staat Elmo?
1: Heel goed, maar ik heb nu pas uw tussentekstje door.
2: Raining Man en dacht je, wow.
0: En dat was een compliment.
1: Dank u wel daarvoor. Nee, het is super met Elmo. Het is eigenlijk nog altijd wel. En dat spijt mij voor alle grootouders in België en in Vlaanderen. Ja. Het mijn is toch altijd het mooiste kleinkind.
0: Ja, ik heb net weer, al dan niet gedwongen, een foto moeten bekijken. En ik kan echt bevestigen, het is wel echt een pracht van een... Het gaat een hartebreker worden.
1: Sowieso, het is een hartebreker. Het breekt mijn hart elke keer. Maar ik ben ook supergelukkig als dat dingetje wakker wordt, want die lacht altijd.
0: 2,5 maand, zei je net, hè?
1: Bijna 3 eigenlijk.
0: Oh, er is nog zoveel komen. Ja, ik heb vanochtend mijn dochter uitgezwaaid naar het eerste middelbaar.
1: Ah, kijk. Dat zijn stappen. Je bent op weg naar het opaschap.
0: Heb jij natuurlijk ook al een paar keer meegemaakt. We sturen al iemand het voor je te weten, ben je opa.
1: Voilà, zo gaat dat.
0: Bedankt, Vlaanderen. Ronnie, ook dit nieuwe radioseizoen duik jij elke week als een vis in zijn favoriete water.
1: Absoluut. Ik doe dat zo graag.
0: In het wel en wee van de BV, dat is eigenlijk echt... Jij bent een soort wandelende dag allemaal. Helemaal roddelen over iedereen.
1: Inderdaad.
0: Nee, we vragen je om dat van op gezonde afstand te bestuderen.
1: Voilà, doei.
0: Dat giet je dan in een lied voor ons. Dat komt er zo meteen aan. Ja. Wat heeft het lied deze week niet gehaald?
1: Dat zal veel mensen verbazen, maar Piet Piraat. Die niet. En waarom Piet Piraat? Wel, die man is terug, die piraat dus, maar ook met zijn metgezel piraten, want die gaan in de afwasdoom reuniten.
0: Ja,
1: dat zijn dan, ik denk dan, mensen die nu ergens in de 20 zijn, bijvoorbeeld uw producer daar, zou daar naar kunnen gaan kijken.
0: Want... Gen Z werkt hier en die,
1: voilà.
0: Die kan ook op eenvoudige afro-doetanjes. Ja, nee, zoveel wordt ze niet betaald. Nee.
1: Maar die zou bijvoorbeeld binnenkort naar de afwasdoom kunnen gaan, want daar wordt Piet Piraat gevierd.
0: Met natuurlijk zijn kameraden,
1: met zijn andere Struis, piraten.
0: Steven Stil en Berend Brokkenpap, die gaan er allemaal bij zijn.
1: Oké, maar je hebt dat afgelezen, hè?
0: Ja, sorry.
1: Ik dacht al, dat kan niet dat je dat weet.
0: Wie heeft er nog het lied niet gehaald?
1: Wel, eigenlijk de hele horde aan kinderen van BV's natuurlijk. Mm-hmm. Die van mij dus... Ah, jawel. Oh, die van mij zelfs ook. Ja. Die dat op Instagram staan met hun eerste schooldag.
0: Ah ja.
1: I'm
0: Instagram. Guilty. Ja. Zo'n foto dat ze wegrijdt met haar fiets.
1: En die ook gepost.
0: Wij stonden zo te zwaaien op onze oprit. En er komt zo'n buurman voorbij met zijn eigen baby. En ik heb hem nageroepen. Wacht maar!
1: Dus
0: allemaal niet.
1: Ja, nee. Dan wordt het lied veel te lang. Ja. Want er zijn veel te veel BV's. Maar dat is een andere ding.
0: En wat heeft het niet, nog niet gehaald?
1: Jill Peters.
0: Opwarmen.
1: Jill Peters, die is getrouwd.
0: Meer vrouwen.
1: Die is getrouwd voor de vakantie, net voor de vakantie. En die had daarbij mee een mooie huwelijksluier aan. En die post zichzelf overal met die huwelijksluier op huwelijksreis. Dus stappend in de bergen met bergbottinen aan en een sluier.
0: Is ze voor de islam getrouwd?
1: Nee, ik denk gewoon zo'n huwelijksluier, zoiets moois.
0: Ah ja, zo dat maar, dat symbolisch dat meeneemt.
1: Dat accordeert niet goed met bottine, maar weet ik veel.
0: Of tegen het klimaat misschien, hè, die Gilles Peters.
1: Juist.
0: Dat zou het ook kunnen zijn. Ronny Mossius, het wordt hoog tijd. Het is 4:15 dat jij het grote podium bestijgt. Kan je misschien eens even
1: ik ben er.
0: Je drum aanslaan?
1: Ondertussen, dat is een ukulele.
0: Sorry, excuses. Ik had nooit
1: meer. 1, 2, 1, 2, 1, 2, check.
0: Als jij er klaar voor bent,
1: ik ben er klaar
0: dan
1: voor.
0: Ik hier in het publiek ook. Go.
1: Voilà. La la la la. La la la la la la la la la la la la la la la. Stromae is allerwege graag gezien. Dat is overal dus. Vooral ook in de internationale scene. Zo zal een liedje dat hij jongstleden nog verzon op het nieuwe album prijken van Céline Dion.
0: Céline Dion, is dat echt?
1: Echt waar, ja. Oh. Ja, die is goed bezig.
0: Amai.

0: Niels Arbert. Plankaart Junior hadden pech. Hun racebolide heeft exact 0 kilometer afgelegd.
1: Oei.
0: Zijn kunnen beginnen.
2: Allee, Ruben, dat is een stijl.
0: Maar toch, hoera, hoe zijn

0: Als je Gert viel zelfs als zanger naast de prijzen, maar allee. Erg is dat niet, want hij pikt altijd wel een K3 graantje mee.
1: Dat is waar.
0: Hij verdient daaraan. Pinksten Reggie heeft straks een minibus van Doen Reggie.

0: nog wel
1: een tweeling bij. Ja.
0: Amai, jong. Dus de grotere auto ook.
1: Ja, wordt wel schoon.
0: Dat is voor hem geen probleem. Hoera, hoezee, je bent weer mee. Met het wel en wee van de BV. Willy Persijn uit Nonkels, dus verheijer ik. Is in het echt niet als zijn personage dik. In Nonkels moest hij namelijk altijd een heuse vetzoet aan. Zo zweette hij wat kilas af. Maar naar het wc kon hij er dus niet naar mee gaan.
1: Oei.
0: Met die vetzoet.
1: Moet dat dit allemaal ophouden, heel de dag?
0: Ja.

0: tijdstip. Opa en opa, want zoon en dochter werden ouders van hun kleinkindje.
1: Oei. Anders?
0: Nee, nee. Lola zeg.
2: Lola, ja,
0: Lola is de naam van de partij. Ah ja, ah ja, ik snap wat je bedoelt. Dat zijn een kindje.
2: Maar dat zijn dus, die zijn samen bomba van hetzelfde kind, Guy Verhofstadt en Karel de Gucht.
0: Ja, en die zitten toch al bij dezelfde partij. Dus dat kindje is sowieso...
2: Ik zie die al samen een schommel duwen zo met zijn... Ja. Karel, weet jij hoe dat werkt? Nee, Guy.
0: En dat kindje is zo blauw als iets. Hè?
2: Je hebt daar personeel voor waarschijnlijk.
0: Zeker van. Hoera, hoezee, je bent weer mee. Met het wel en mee van de BV. Olé!
2: Dat was een heel mooi begin, vond ik, van het BV-seizoen. We hebben nog één vraag binnengekregen in verband met Gilles Peeters.
0: Ja.
2: Bart vraagt, wat is een huwelijksluier?
0: Dus ik ben niet de enige met spraakproblemen. Een huwelijksluier,
2: dat bestaat misschien ook. Het is voor mensen die een heel lang huwelijk en die dat dan... Ja, dat zou voor ik voor eigen oplossing geweest zijn in die vetsuit.
0: Ja, maar zo grafisch wil ik niet denken.
2: Ronnie, mogen we jou dit volgende week opnieuw aandoen?
0: Ja, ja, zeker en vast. Zeker en vast. Ja, want ik doe dat heel graag, boekjes uitpluizen en zo.
2: En breng foto's van Elmo mee.
0: Dat zal ik doen, maar je hebt er zelf achter gevraagd, hè?
2: Dat is goed. Vrijdag terug op Joe Gold.
0: Ja, Joe Gold.
2: Ronnie's Retro 5.
0: Dank u wel.
2: Zeker luisteren.
0: Dank u.
3: Tom de Kok. Good times. Great music.

0: Een van die vele kanjers die op Joe Paradise Beach op het strand van de Westende in ons kot daar passeerde deze zomer. Berre, yesterday, today, tomorrow. Zie je dat net in het nieuws? Met Nico ging het over Bolle Jos. Dat is een crimineel. Nou vroegen Nico en ik ons luidop af, alleen vooral ik eigenlijk, hoe wij zouden heten als we maffiabaas zouden zijn. Had ik natuurlijk niet moeten zeggen, want er zijn wat luisteraars creatief mee aan de slag gegaan. Roseline zegt, als jij een maffiabaas zou zijn, Tom, ik zou je Rijntje de Vos noemen.
1: Ik snap die niet. Snapt iemand anders?
0: Ik snap die niet helemaal. Enfin, ze vindt mij een hete vos, dat heb ik begrepen. Maar dan zijn er 3, 4, 5 verschillende luisteraars die ongeveer hetzelfde sturen. Ah nee, Christophe zegt, zot een Tom, dat valt nog mee. Maar Claude zegt hier, ja, je hebt een cocaïnekop. Dank u, Claude. En Chris zegt ook, ja, je moet niet verzoeken, Tom de Coke. Zou echt dat wel goed zijn. Ik weet niet of ik van carrière ga veranderen. Ik blijf voorlopig wel even bij jullie. Al heb ik wel evenveel poen als een maffiabaas. Namelijk 2000 euro die jij mag opmaken in de Aldi. Straks om 6:10 gaat hij de deur uit. Even voor 6 uur kan je aanmelden voor de 15 seconden quiz. Het enige wat je moet doen is 5 goede antwoorden geven in 15 seconden. Jij kan dat, dus blijf waar je bent.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen. De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Love Your Smile, Shanice, van ons voor jullie allemaal, want wij houden van jullie glimlach. Behalve die van Raissa, die telt niet. Want die is ons jaloers aan het maken met foto's van haar lange benen en een zwembad. En heel mooi warm weer en ze stuurt daarbij groetjes uit veel betere oorden. Stoever. Love you too, echt waar, geniet er maar van. We hebben hier bij Joe de allerbeste luisteraars van de wereld. En Sven en Anke gaan dat van voortaan ook concreet bewijzen.
1: De beste luisteraars van de wereld.
0: Dat zijn jullie dus, daar hebben Sven en Anke ons allemaal voor nodig. Want samen met ons gaan ze elke week een probleem, een onmogelijke opdracht of een zotte wens van een luisteraar proberen waarmaken of oplossen. Deze week proberen we hier met z'n allen een wanhopige mama te helpen. De mama van Iliana, 11 jaar, is iets heel belangrijks kwijt. We luisteren.
2: Zij heeft een knuffel verloren in de Zoo van Antwerpen. Deze knuffel popcorn zat op een bankje en ze is het even vergeten en ze gingen 5 minuten later gaan kijken en de knuffel was eigenlijk verdwenen.
3: Dan stort de wereld in van jouw dochter, want ze heeft autisme en eigenlijk was de knuffel haar allerbeste vriend.
2: Ja, inderdaad. Hij ging overal mee met uitstapjes. In school zat hij eigenlijk op haar bankje. In de pianoles op de vleugelpiano. Hij ging mee naar het ziekenhuis. En overal namen we ook foto's van popcorn.
0: Ja, wij willen popcorn terug voor Iliana, maar hoe ziet popcorn eruit? Goed luisteren naar dit signalement.
2: Popcorn is eigenlijk een beertje, een poes eigenlijk, met een staart. En die heeft een truitje aan en op dat truitje staat een afbeelding van popcorn eigenlijk. En zo is de naam gekozen ook.
0: Voilà, als je op 27 juli in de Zoo van Antwerpen of in de buurt was en je hebt popcorn gespot. Hij zat daar aan de uitgang op een bankje naast het café. Dus een poezebeer met een staart en een t-shirt met popcorn. Elke tip welkom via de Joe-app, dan bezorgen wij die aan Sven en Anke.

0: 80's, daar houden we van hier bij Joe. Modern Talking uit 85. You're my heart, you're my soul. Geld uitdelen houden we ook van. Doen we straks. 2000 euro. In de pot van de 15 seconden quiz. Maar eerst 6:03. Wat gebeurt er allemaal, Nico?
1: Goedemiddag. Experts sluiten niet uit dat we deze winter zonder gas zouden kunnen vallen. De Europese reserves zijn deze zomer nauwelijks of niet aangevuld, omdat gas zo duur is. Op dit moment zijn maar voor 65% gevuld. Normaal is dat begin september 80%. En gas is vandaag nog duurder geworden door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. In het oosten van Duitsland zijn explosieven en brandbommen gevonden in de buurt van een elektriciteitscentrale, nadat er mogelijk schade was aan een hoogspanningslijn. Het gerecht daar onderzoekt de zaak en sluit gerichte sabotage niet uit. Het was mogelijk het doel om een grotere regio zonder stroom te zetten. Zoiets gebeurde begin dit jaar ook al in de buurt van Berlijn, toen door een extreem linkse groepering. En de Fransman Bastien Tronchon heeft de 10e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij sprint op het einde nog twee vluchters voorbij. De Noor Magnus Kort werd tweede, Thibaut Nijs derde en Wout van Aert vierde. Die blijft in de groene sprinterstrui. En de Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. Vanavond en vannacht klaart het op. Minima rond 13 graden. Morgen wisselen bewolkt en meestal droog bij 21 graden.
0: En onderweg valt er nog altijd reuze mee als iedereen keurig binnen de lijntjes blijft rijden. Dat is niet gebeurd op de Brusselse buitenring. Daar is een ongeval gebeurd tussen Strombeek, Bever en Jette. Sta je daar 17 minuten in de file. En op de ring rond Antwerpen was het daar straks al iets drukker aan het worden. Valt nog altijd reuze mee hoor. Richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout 14 minuten. En richting Gent van Antwerpen-Zuid tot aan de Kennedy-tunnel 10 minuten erbij. Op andere plekken zou het nergens langer dan 10 minuten mogen duren.

0: Chris Martin en de vrienden van Coldplay met Clocks. De klok zegt hier 22 minuten voor 6. Vanavond iets over 8 om half 9, liever op VTM. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Kotmadam Sarafian.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Dit jaar ben ik terug, Kotmadam Sarafian.
2: Slay queen.
1: Ik ga voor de tweede keer 7 studenten in huis nemen.
0: Ja. Ik weet niet of je dat vorig seizoen gezien hebt. Je kan dat volgens mij nog altijd bingen op VTM Go. Dat was fantastisch. Ik ben daar echt verslingerd aan geraakt. Hoe Barbara moedert over die studenten. Hoeveel daar toch gedronken wordt ook. Heel veel gehuild, maar echt veel gehuild. Maar nog meer gelachen. Maar ik vraag me wel af, hoe was dat om op kot te zitten bij Barbara Sarafian? En weten die studenten van dat nieuwe seizoen eigenlijk wel waar ze aan beginnen? We gaan het zo meteen eens vragen aan een van haar ex-kotstudenten, Delphine, uit het vorig seizoen, wat voor kotmadam Barbara Sarafian nu eigenlijk echt is.
3: Vanavond bij VTM opent Barbara opnieuw haar hart en haar kotdeur in Kotmadam Sarafian. En bij VTM 2 zijn ook de overtreders terug. En dat zal je geweten hebben. Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2. Lotto is op zoek naar een neus.
4: Oh? Een neus begot.
3: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
3: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
5: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
6: Sessibo.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
5: Amai.
7: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, op je kan ik rekenen.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
11: Dit was fantastisch.
10: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
12: Samen aan tafel.
13: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
12: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden. Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
14: Tom de Kok. Good times. Great music.

0: Pompei. Twaalf minuutjes voor zes bij Joe. En de avondspits is hier weer helemaal terug. Sven en Anke zijn er weer helemaal terug. Mia zegt, eindelijk is die rotvakantie van iedereen gedaan. Ja, ik ben ook gewoon blij om hier terug te zijn. Stefanos die heeft helemaal door dat Joe een beetje in het nieuw zit. Dat wij nieuwe jingles hebben. Kan je doorheen de programma's en tussen de liedjes horen. We staan helemaal in het nieuw en ook het nieuwe televisieseizoen is weer begonnen. Vanaf vanavond kan je op VTM weer binnenkijken bij Barbara Sarafian en haar zeven kotstudenten in een nieuw seizoen, het tweede seizoen van Kotmadam Sarafian. Ik vond dat in het begin een heel gek concept. Gewoon zo, ja, wat gaan we dan te zien krijgen? Zo, en mensen die aan tafel zitten te studeren. Maar dat blijkt waanzinnig interessant te zijn. Het was een heel mooi eerste seizoen. Ik heb me toch heel vaak afgevraagd, maar in hoeverre wisten die studenten nu waaraan ze begonnen? En vooral ook dat tweede seizoen, nu die gasten dat gezien hebben op tv, weten die wel goed waar ze aan beginnen. We gaan het vragen aan een van de oudgedienden van Kotmadam Sarafian, bekend uit het eerste seizoen, Delphine van Hemel. Delphine, een hele goede avond.
1: Hey Tom.
0: Dag Delphine. Zeg, je hebt een schooljaar samengewoond met Kotmadam Sarafian. Hoe was dat, zo in het algemeen?
1: Ah wel, de meest fantastische ervaring van mijn leven. Ook de meest spannende. Hè? Want ik zat in mijn laatste jaar toen en mijn examens gingen voordien niet zo goed. Dus het was nu of nooit. En Barbara moest mij daar dus dan bij helpen. Ja. Maar wij wisten helemaal van niks wat dat er ons te wachten ging staan.
0: Dat vraag ik mij dan af. Van, heb jij je dan ingeschreven voor een televisieprogramma? Of heb jij gewoon een kot gehuurd en stonden daar plots camera's? Hoe ben je in Kotmadam Sarafian terechtgekomen destijds?
1: Ik was mijn herexamens aan het doen en mijn kotcontract liep af. En ik zag op Facebook, hey, zoek je een kot en ben je niet cameraschuw? En ik zag gewoon de zin staan, zoek je een kot? En ik dacht, ja, hier gaan we voor. Ja. Dus ik wist totaal niet dat dat op VTM uitgezonden ging worden. Dat was voor mij ook een verrassing.
0: Ja, wees blij dat het VTM was en niet OnlyFans. Had ook gekund natuurlijk. Ja. Mensen die niet weten wat OnlyFans is, google het gerust, maar niet waar de kinderen bij zijn. Zeg, en dan kom je daar plots in terecht. Hoe was je eerste contact met Barbara Sarafian?
1: Oh, Barbara was direct open. Ik had daar superveel stress voor, omdat je Barbara op tv ziet als de actrice, eerlijk gezegd. En hoe gaat die zijn? Maar die was zo open, die pakte mij ook direct vast. En eigenlijk vanaf moment één is dat mijn tweede moeder geworden, voor iedereen eigenlijk.
0: Ja, ik kom ze natuurlijk ook af en toe tegen. Hè. Zo gaat dat in de media in België. Dus ik kan alleen maar bevestigen dat een ongelooflijk warm iemand is. Het is ook wel veel, hè, Barbara. Als ze je vastpakt, dan weet je dat je bent vastgepakt, hè, Delphine.
1: Ja, zeker weten. Maar ik heb dat graag. Ik heb dat graag. Het moet goed en stevig zijn. Ja.
0: Maar ik onthoud dus, jij als kotstudent van het eerste seizoen Kotmadam Sarafian, dat niet fake was. Het is niet dat Barbara er zo alleen maar een kwartiertje was toen er gefilmd werd. Zij heeft jou echt geholpen met die herexamens bijvoorbeeld.
1: Ja, nee, ze was er elke dag. Ze Amai. Bleef soms ook iets slapen. Ze heeft iedereen ondervraagd. Soms kookte ze een keer eens. We gingen op uitstap. Ze was daar echt net een ander concept dan een echte kot. Een kotmadam zie je normaal niet. Ja, je huurt en je ziet die nooit. Zij was gewoon kotmadam / mama.
0: Old school. En ik hoor daar een warme vriendschap. Wil dat zeggen dat je nog altijd contact hebt nu dat seizoen afgelopen is en jij ook niet meer studeert?
1: Ja, zeker. Met de kotstudenten is dat bijvoorbeeld heel hard. Ik woon samen met Jitsen en Jasper. Dus dat heeft zich voorgezet. En Barbara hoor ik ook soms wekelijks. Soms, we hebben een heel drukke planningen, maar deze ochtend heeft ze mij bijvoorbeeld succes gestuurd omdat ik net gestart ben als leerkracht. Dus dat onthoudt ze dan, zo is ze.
0: Jij bent jezelf ook gaan ontfermen, hè, over studenten. In welke job ben je begonnen vandaag? Wat voor leerkracht ben je?
1: Ik ben dus leerkracht secundair onderwijs in de eerste, tweede en derde graad. En ik geef alle gezondheidsvakken. Dus ik dacht, ik doe ineens alles bij elkaar.
0: Ja, direct ingedoken. Oké, jij bent er dus vanaf, Delphine, uit het vorige seizoen van Kotmadam Sarafian. Maar er is een hele nieuwe lichting aangetreden die daar dus nu volop zitten. Heb je een tip voor hen nu ze met hun snoet op tv gaan komen vanaf vanavond?
1: Blijf alsjeblieft jezelf. Weet wie jij als persoon was voor het programma en nu ook tijdens het programma. En gewoon keihard studeren. Kom aan, je wilt niet in de zomer opnieuw je examens doen.
0: Ja, ik hoor hier een kotmadam van Hemel uitkomen. Ook misschien is dat iets voor later. Nu moeten we vooral mevrouw van Hemel zeggen. Ik wens je morgen op school veel succes. En vanavond 20:30 een nieuw seizoen van Kotmadam.

0: Claude stuurt. Gelukkig voor de kijkers bestond het programma Komt Madame Sarafian niet toen ik op kot zat vroeger. Klein varkentje, die Claude, dat weten we al ondertussen. Hey, dit was eigenlijk al een goede repetitie voor Duurt Lang Dinsdag. Dat doen we straks ook weer. Getrouw op post. Een lange plaat zoeken die we niet zo vaak draaien, maar die we echt tot aan het allerlaatste gaatje gaan laten horen. Careless Whisper, die duurde al 5 minuten. Dat is een goed begin, maar het kan nog langer straks.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Oké, beste vrienden. Dit is je moment. Die dure zomer is achter de rug. De staatskas is leeg thuis. En dan moet september nog goed en wel beginnen. Met, zeker als je schoolgaande jeugd hebt, ook flink wat kosten. Wat zou je ervan zeggen als wij €2000 van die rekening halen? €2000. Jouw leven goedkoper en lichter maken. €2000 die jij mag gaan uitgeven bij Aldi. Waren niet alle zinnen die ik net gezegd heb helemaal correct? Ja. Mag jij nu 15 seconden doorsturen in de Joe-app om je kans te wagen? Ook ja, 15 seconden in de Joe-app. Dan mag er zo meteen 1 iemand zijn of haar kans wagen. In 15 seconden 5 vragen voor €2000.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Knaldi!
6: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Echt, een heel jaar!
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
0: Met de snelste radioquiz ter wereld, maar ook met ABBA, Dr. Alban en Katy Perry. En nu al met Nico Bosteels. Het is 6:00.
8: Goedenavond. 34 arrestaties na een grote politieactie in Nederland. Ongerustheid over onze gasvoorraden deze winter. En onze Yellow Tigers liggen eruit op het EK volleybal. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een grote politieactie in Overasselt in Gelderland. Onder hen ook Belgen en Fransen. Die actie begon vanmorgen vroeg. De politie schoot daarbij een man van 51 dood. Twee agenten raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Er zijn ook meerdere wapens en auto's in beslag genomen. Je hoort de burgemeester, Jurie Minses.
9: Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Wat er vannacht is gebeurd, gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands.
8: Mogelijk gaat het om een conflict over drugs. Er zou een link zijn met de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, die we ook kennen als Bolle Jos, maar dat is niet bevestigd. Experts sluiten niet uit dat we deze winter zonder gas zouden kunnen vallen. De Europese reserves zijn deze zomer nauwelijks of niet aangevuld, omdat gas zo duur is. Op dit moment zijn ze maar voor 65% gevuld. Normaal is dat begin september 80%. En gas is vandaag nog duurder geworden door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. Energie-expert Kenneth van China.
10: De gasvoorraden in Europa zijn bijzonder laag, waar je ziet dat het vooral Duitsland, maar ook Nederland zijn die echt achterlopen. Dus daar kan mogelijk een probleem ontstaan, wat zeker kan zorgen voor paniek. Dus als het een strenge winter wordt, dan kunnen we daar wel snel door onze gasvoorraden heen geraken.
8: Ja, dat kunnen wij dus ook voelen. En de gasprijs lijkt ook niet meteen te gaan dalen, doordat dat conflict in het Midden-Oosten maar blijft duren. En de vraag naar gas richting de winter ook alleen maar zal stijgen. Het gerecht onderzoekt de nieuwe mogelijke piste in het onderzoek naar de dood van Timeo en zijn vader Brian. Hun lichamen werden vorige week teruggevonden in de buurt van Dinant. De speurders houden alle pistes open, een afrekening in het drugsmilieu, een gezinsdrama. Maar nu sluiten ze niet uit dat Timeo gestorven is in een snikhete auto, terwijl zijn vader drugs ging kopen. En Brian kan daarna dan zelfmoord gepleegd hebben. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er iemand anders bij die zaak betrokken is. Onze Yellow Tigers zijn uitgeschakeld op het EK volleybal. Onze nationale vrouwenploeg verloor in de 8e finales, wel na een knappe wedstrijd tegen Duitsland met 3-2. De Tigers wonnen de eerste set, verloren dan de 2 volgende en sleepten nog een beslissende 5e set uit de brand, maar die verloren ze dan wel kansloos. De Fransman Bastien Tronchon heeft de 10e rit in de ronde van Spanje gewonnen. Hij sprintte op

0: het einde nog twee vluchters voorbij. De Noor Magnus Kort werd tweede, Thibaut Nijs derde en Wout van Aert vierde. Die blijft in de groene sprinterstrui en de Spanjaard Enric Mas die blijft leider in het algemene klassement. En geen nieuw wereldrecord voor ultraatleet Mathieu Bonne. Hij wou in de Tyreense Zee in Italië meer dan 142 kilometer aan één stuk zwemmen. Maar na zowat 100 kilometer moest Bonne ermee stoppen door de wind, de tegenstroming en ook het zoute water. En Bonne werd ook zeeziek en wordt daar nu eerst verzorgd. Vanavond trekken de wolken wat weg. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minima rond 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan blijft het zo goed als droog bij maxima rond 21 graden. En donderdag en vrijdag meer wolken, kans op wat regen en maxima tot 25 graden.
1: Ja, jongens, dat Timeootje van Vijf, daar staat je hart ook van stil. Dat hij in vrede mogen rusten, potverdorie. 6:03. Eens even kijken waar je nog in de file staat. Het was al heel de avond best rustig. Er zijn, eens even kijken, nog twee plekken waar je meer dan 10 minuten moet aanschuiven. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jetten. 39 minuten aanschuiven. Er was een ongeluk gebeurd daar straks. Dat zal nog niet helemaal opgelost zijn. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaar en Jetten. 10 minuutjes erbij. Waarschijnlijk omdat mensen graag kijken, niet doen en gewoon doorrijden. Voor de rest nergens meer dan 10 minuten aanschuiven, houden we zo.
2: Dit is Joe.
3: Met Tom de Kok.

0: it all.
1: Ja? We zullen zien of dat klopt.
2: De 15 seconden quiz.
1: 12,5 minuten over 6. We staan op het punt om, dat mogen we toch wel zeggen, iemand zijn of haar leven te veranderen. En die iemand is geworden Vanessa uit Brecht. Vanessa, goedenavond.
3: Goedenavond, Tom.
1: Vanessa, hoe spannend is dit, zeg?
3: Heel spannend.
1: Ja, we spelen voor,
3: spannend.
1: Voor 2000 euro. Dat is eigenlijk toch wel een beetje een life-changing bedrag, toch, hè, Vanessa?
3: Ja, absoluut. Daar kan ik al wel even mee verder in de Aldi met ons gezin.
1: Ja, wel, ik heb het gisteren al gezegd. Ik ben er vorige week nog geweest. En 2000 euro, dat krijg je niet in je auto, denk ik zelfs. Dan ga je een paar keer moeten rijden. Je mag het in stukken uitgeven, maar jij hebt er al een plan mee naar het schijnt. Wat zou je doen met die 2000 euro?
3: Wel, mijn jongste zoon die wordt binnen 15 dagen 6. En mijn oudste heeft door omstandigheden zijn feestje nog niet gekregen. Dus dan zouden we een feestje doen voor de beide jongens. En dan een 6-7 party.
1: Ah ja, want de oudste is 7 geworden. Dan wordt het een 6-7 party.
3: Ja, klopt.
1: Wat een goed idee. Ik hoor nu echt honderden ouders denken, maar potverdekken, dat is een goed idee. Ja, tenzij je niet mee bent, 6-7 is nogal een hype. Ik sta hier ook met mijn handen te doen, omdat ik met een tiener opgroei. Ik ga ermee stoppen.
3: Ja, voilà, dus dat. Ik snap het zelf niet, maar de kinderen zijn er helemaal...
1: Vanessa, niemand snapt het. We moeten stoppen met proberen. Vanessa, genoeg lachen. Allee, je mag blijven lachen en we hopen straks nog goed na te lachen.
3: Ik hoop, ja.
1: Maar let's talk business. We spelen voor 2000 euro's. 2000 euro die je mag uitgeven in de Aldi. Het enige wat ik nodig heb is 5 goede antwoorden in 15 seconden. Nog even relaxen. Ik ging eigenlijk deze muziek opzetten. Wat komt hier zo? Luc Steno met zijn accordeon binnen. Oh jongens toch. Mijn stage is bijna voorbij. 6:15. Zometeen beginnen die 15 seconden en krijg je je eerste vraag. Vanessa, ik ga mijn best doen om luid en duidelijk te spreken. Hier gaan we. Een leerkracht geeft...
3: les.
1: Een niet hoog, maar...
3: laag.
1: Welk seizoen komt na de zomer?
3: Herfst.
1: Hoeveel zijden heeft een vierkant? Oh, wauw. Dat is 1 vraag tekort, dat waren er maar 4. Vanessa.
3: Ja.
1: Waar ging het mis?
3: Ik was echt zo hard aan het twijfelen na de zomer. Echt.
1: Ja, dat is
3: gek dat je daar blijft op hangen. Daar bleef het hangen.
1: Dat is tellen op de vingers, hè. Ja, ik zou het daar ook moeilijk mee hebben. Mensen denken altijd, maar zo gemakkelijk, tot het aan hen is, hè, Vanessa.
3: Ja, je bent zo aan het luisteren naar de vraag. Dat je eigenlijk vergeet dat je snel moet antwoorden.
1: Ja, je hebt het ongelooflijk goed geprobeerd. Het is helaas niet gelukt. We speelden gisteren voor 1500 euro. Vandaag hadden we daar 2000 euro van gemaakt. Ja, dat kan natuurlijk niet blijven duren, hè, dat optellen. Hoeveel denk je dat we morgen gaan weggeven?
3: Normaliter 2500, maar dat zal dan misschien toch maar blijven staan op 2000.
1: Nou, nee, gij. Morgen spelen we voor 2500 euro.
4: Tom de Kok. Good times. Great music.

0: Katy Perry. Ja, je hebt het goed gehoord. Geen 2000 euro voor Vanessa uit Brecht, maar misschien wel 2500 euro voor jou morgen. Nancy vraagt hier al in de Joe-app. Hey Tom, ik wil ook eens meedoen met die 5 seconden quiz. Waar moet ik me inschrijven? Nancy, ten eerste gewoon even wachten tot ik morgen zeg nu. En ten tweede, 5 seconden, daar gaan we niet aan beginnen. 15 is al moeilijk.
1: Duurt lang dinsdag.
0: Het wordt tijd dat wij even relaxen. En hoe kan dat beter dan met muziek? En je weet, hier bij Joe hebben wij een bijzondere voor. Liefde, en dat doen andere radiozenders ons niet na, voor gewoon lange platen. De OG's, de originele, die ze vroeger op LP's persten, of die ze tegenwoordig nog uitbrengen, want heel af en toe gebeurt dat wel eens. Zo'n Harry Styles of zo heeft ook wel nummers van 5 minuten en langer. Welke echt lange plaat heb je al lang niet meer op de radio gehoord, omdat wij daar gewoon niet zo heel vaak de tijd voor kunnen nemen? En welke wil je dus zo meteen graag eens horen in Duurt Lang Dinsdag? Dit is je kans. Stuur maar door in de Joe-app. Hoe langer, hoe liever. Size matters in dit geval. En dan maak ik er zo meteen werk van met eentje.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons straatfeest was stevig.
2: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
3: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
2: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
3: Dit is Sarah.
4: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
8: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter.
10: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
11: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
10: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
11: Humo!
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
13: Zet uw twijfel om in durf.

0: Dinsdag.
1: Ja, duurt lang dinsdag. We zijn op zoek naar een lange plaat. 5 minuten en langer. Ja, 5 minuten is echt wel een heel laag minimum. Want jullie zijn echt way beyond dat gegaan. Er zijn er nu genoeg binnengekomen om het de rest van het seizoen duurt lang dinsdag te doen. Heel mooie suggesties, ook iets wat obscure suggesties. Zullen we met iets makkelijks beginnen, een allemans vriend? Zullen we daarmee beginnen en dan zien we wel waar dit ons de komende weken verder brengt, want ik wil ook die iets moeilijkere dingen niet uit de weg gaan. We hebben hier ook al Shine On You Crazy Diamond in de originele versie gedraaid, om je maar één ding mee te geven. We gaan voor de keuze van onder andere Marta, Peter en Heiki, die hebben alle drie dezelfde plaat doorgestuurd. Ik draai de originele versie van 7 minuten en 53 seconden van Meat Loaf, I Would Do

0: Hier bij Joe, het is duurt lang dinsdag, dan doen we niks anders dan volledige versies. Hè. Elke dinsdag dan pikken we er eentje uit. Robbie zegt, ah, dat hadden wij vroeger graag, omdat we dat dan helemaal op ons cassetje konden opnemen. Tegenwoordig moet dat niet meer, maar vraag toch maar aan volgende week. Doen we dat nog eens, elke dinsdag. Morgen is het woehoe woensdag trouwens. Zullen we eens kijken of er nog files zijn? Dat valt vandaag reuze mee. Maar eerst naar Nico voor een update. Wat gebeurt er, Nico?
1: Goedenavond. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een grote politieactie in Overasselt in Gelderland. Onder hen ook Belgen. Maar hoeveel precies, dat is nog niet duidelijk. Die actie begon vanmorgen vroeg. De politie schoot daarbij een man van 51 dood. Twee agenten raakten gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Er zijn bij die actie ook meerdere wapens en auto's in beslag genomen. Mogelijk gaat het om een conflict over drugs. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie een fietser aangereden. Dat gebeurde op een rondpunt toen de agenten met meerdere voertuigen moesten uitrukken voor een overval. Het slachtoffer is een vrouw. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en was volgens de hulpdiensten bij bewustzijn. Er wordt nog onderzocht hoe dat ongeval daar kon gebeuren. En onze Yellow Tigers zijn uitgeschakeld op het EK volleybal. Onze nationale vrouwenploeg verloor in de achtste finales, wel na een knappe wedstrijd van Duitsland met 3-2. De Tigers wonnen de eerste set, verloren dan de twee volgende en sleepten nog een beslissende vijfde set uit de brand, maar die verloren ze dan wel kansloos. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen en in de rest van het land eerst zon, later meer wolken. Het blijft droog bij 21 graden.
0: En nog twee plekjes waar het een beetje aanschuiven is op de Brusselse buitenring. Tussen Grimbergen en Jette, daar is eerder een ongeval gebeurd en dat lijkt nog niet helemaal opgelost. 24 minuten file staat daar nog. En op de A201 is nog aanschuiven tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie. 7 minuutjes. Voor de rest zou het nergens meer dan 5 minuten mogen duren. Dus laten we zeggen dat de avondspits voorbij is. Hou het veilig, wees lief voor elkaar.

0: Marley and the Wailers, Three Little Birds. Chantal gaat hier in de Joe-app nog door over lange platen. Die zegt, ja, ik vind dat ook fantastisch. En ik vind het heel erg als mensen in het midden van een plaatje op de radio, als ze dat onderbreken voor een jingle of voor het nieuws. Jullie kunnen dat toch uitrekenen daar? Waarom doen jullie dat? En wel, Chantal, eerlijk, wij proberen dat altijd, maar heel af en toe gaat niet anders. Maar het gebeurt wel, denk ik, nergens zo weinig als hier bij Joe. Je mag ons gerust testen.
1: Dit is Joe. Met Tom de Kok.
0: We doen ons best om elke dag voor jou de allerbeste radio met de mooiste muziek te maken. Wij lezen ook in jouw plaats de boekskus. En vandaag heb ik in Dag Allemaal gebladerd, omdat het moest van mijn baas. Niet omdat ik dat vrijwillig doe. En weet je wat ik heb ontdekt? Eindelijk heeft de TikTok-hype sleepmaxing ook Dag Allemaal bereikt. Sleepmaxing, je slaap maximaliseren. Heel veel influencers die tips geven van hoe zij slapen met allerlei speciale technieken. Dat bestaat al een hele tijd, maar nu hebben ze er in Dag Allemaal een handig overzicht van gemaakt. Maar ook, en dat vond ik dan super nuttig, onderzocht of het werkt of niet. En dus met dank aan Dag Allemaal is dit het lijstje. Ik zal het al voor jou voorkouwen. Je mond afplakken met mondtape, zodat je door je neus ademt. Dat kan werken, volgens de dokter in Dag Allemaal. Maar dat kan ook heel gevaarlijk zijn als je astma hebt of een verstopte neus. Dus als je je mond dicht plakt, zorg dat er gemakkelijk afgaat. Plak ook je eigen mond dicht en niet die van je partner bijvoorbeeld. En oppassen dus dat je niet stikt. Magnesiumpillen slikken, dat zou een rustgevend effect hebben. Daar is eigenlijk geen wetenschappelijk bewijs voor, maar hey, wat er bij jou helpt. Verzwaringsdekens om je zenuwstelsel te kalmeren, je stress te verlagen, dat kan ook werken. Volgens de dokter kan dat echt werken. Slaapapps en smartwatches om je slaap te tracken. Ja, de meeste van ons hebben tegenwoordig wel zo'n ding op een of andere manier rond onze pols. Meten is weten, zegt de dokter. Maar het mag geen obsessie worden, want dan krijg je, oei, moeilijk woord in Dag Allemaal, orthosomnie. Dat je slaap eigenlijk minder goed wordt omdat je overdreven focust op goed slapen. Snap je het? Enfin, als je al die dingen doet, zo'n gemiddelde influencer met een verzwaringsdeken, magnesiumpillen, smartwatches, slaapapps en een dichtgeplakte mond, dat moet er nogal uitzien als je in slaap valt. En dat bracht mij bij de volgende vraag voor jou.
1: 11 minuten eerlijk.
0: We hebben nog wel even tijd voor Astrid hier weer is met fantastische muziek. Onder andere een speciale top 3 van de Bee Gees, want een van de Bee Gees is jarig vandaag. Voor die tijd wil ik graag van jou weten, hoe zie jij eruit als je slaapt? Je hoeft niet per se foto's door te sturen, maar bij mij is het gewoon, ja, ik trek mijn kleren uit, ik hou mijn boxershort aan, ik kruip onder de dekens en ik ga slapen. Ik heb zo geen speciale toestel, maar misschien moet jij wel aan zo'n toestel bijvoorbeeld, zo'n apneu ding, of heb jij een speciale slaapmuts, of slaap je met een slaapmasker, of heb je een speciale pyjama, of bijzondere dekens, of lig je in een bepaalde houding, heb je een bijzonder kussen. Je kan het zo gek niet bedenken, wat heb jij nodig om goed te kunnen slapen? Hoe slaap jij? 11 minuten alleen maar de waarheid vertellen in de Joe-app vanaf nu.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes, wakko.
3: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor 522 euro. Mediamarkt.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
7: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
11: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
12: Denk ik jarig?
11: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
12: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
11: Dat zeker, want stijlaarts is ook jarig.
12: Oh.
10: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaarts. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
13: In Lier, in Temse.
11: En in Roeselaren.
14: Voor wie non-stop info zoekt.
15: En nieuwsgierig is ook.
14: En voor zij die liever even...
16: alles willen vergeten.
14: Met non-stop muziek.
17: Blijf luisteren, hè.
14: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
18: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Salvatore Cotugno of de Toto Cotugno met L'Italiano. Echt zo'n 80s classic, geen Italiaanse classic, die het elk jaar goed doet in de top 2000. Binnenkort is het weer zover. Alleen denk ik toch nog niks gehoord van de baas, maar oktober, vast en zeker. Zeg, vrienden, 10 minuten voor 7. In de dag allemaal gaat het over sleep maxing. En als het daar al een hype is, dan moeten wij ook mee zijn natuurlijk. Hoe zie jij eruit als je slaapt? Welke speciale maatregelen moet jij nemen om je slaap goed te laten verlopen? Ik dacht, leutige vraag, laten we dat eens aan de Joe-luisteraar vragen. Ja, niet bij iedereen klinkt dat even smakelijk.
1: 11 minuten, eerlijk.
0: Eerst is er Kurt die mij een viezerik vindt omdat ik mijn boxershort aanhoud omdat ik slaap. Hij zegt, alles wat leeft moet lucht hebben. Geen onderbroeken in mijn bed. Ja, gelukkig lig ik niet in jouw bed. Kurt, kan misschien nog geregeld worden. Eens even kijken. Ja, Els, die neemt het heel serieus. Die zegt, als wij op reis gaan, dan nemen wij een extra koffer mee. Ik en mijn jongste dochter hebben ons eigen hoofdkussen mee. Mijn oudste dochter kan niet slapen zonder haar verzwaringsdeken. Dat helpt echt. Ik vond dat vroeger altijd onnozel. Mijn beste maat deed dat ook altijd zo. Als we op skivakantie gingen, zijn eigen kopkussen meenemen. En ondertussen doe ik het zelf, dus ik begrijp je echt helemaal. Dirk heeft gestuurd wat heel veel andere Joe-luisteraars gestuurd hebben. Ik heb mijn vrouw nodig om te slapen. Er zijn ook vrouwen die zeggen, ik heb mijn man nodig om te slapen. Herken ik ook. Sandra. Ik slaap het liefst volledig donker, dan nog met een slaapmasker en volledig naakt met het raam op kiep, winter en zomer. Lekker onder de warme dekens in de winter. Zalig. Ja, frisse lucht vind ik ook wel echt heel belangrijk. Emmanuel die zegt, ik slaap met mijn tackles. Ja, huisdieren ook heel vaak binnengekomen. Sabine zegt, ik slaap vooral heel veel, heel slecht, dus misschien hoor ik hier een oplossing. Ja, die komt misschien van Steven, die stuurde in de Joe-app. Ik slaap altijd, maar dan ook echt altijd met mijn ogen dicht. Bedoemd. Renate slaapt in haar blootje. En dan was er ook dit zeer herkenbare voor veel luisteraarsbericht van Chris.
2: Hey Tom, ik slaap met een apneumachine. Daarnaast heb ik ook nog een beugel voor mijn tanden, want die knars ook nog. En dan heb ik ook nog een nekband. Want ik heb nogal last van een stijve nek. Enfin, genoeg dingen om te slapen. Maar zonder mijn apneumachine kan ik niet slapen. En er is één groot voordeel aan gans dit verhaal. Als mijn vrouw ziet dat ik helemaal niks aan heb, dan weet ook zij hoe laat het is.
0: Dankjewel, Chris. En duidelijke communicatie, ook in bed. Dat

0: Susan Texas. Ella Langley hier door ons allemaal in de studio meegedanst met ons cowboybotten aan en onze hoed.
1: Dat was goed, dat is echt. Amai.
0: Er is hier een personeelsfeest geweest met een line dance workshop. En we zijn, Astrid en ik zijn tot de vaststelling gekomen dat we er echt niks meer.
1: Choreografieën.
0: Nee. Helemaal niks
1: Sorry.
0: Meer.
1: Sorry.
0: Zeg, zometeen geen Stijn Smets, hoera, want wel Astrid Philips.
1: Ja,
0: Stijn heeft toch altijd verlof.
1: Ja, die verdient dat ook wel eens natuurlijk. Hè. En ik ga me amuseren sowieso en ik ga onze luisteraars ook weer nodig hebben om bijvoorbeeld filmtickets aan uit te delen. Ik denk dat dat misschien wel gewenst is.
0: Ja.
1: Een one-hit wonder battle gaat ook een toffe zijn, zo eentje waarvan je denkt, oh, dat is lang geleden.
0: Okay.
1: En dan die Bee Gees. Ja, Barry Gibb 80, daar moesten we iets mee doen. Dus ik reken, maar ik ben er zeker ook van, op je goede Bee Gees muzieksmaak.
0: Ja, je mag er top 3 uitkiezen. Hè?
1: Ja, stemmen mag je doen. Oh, zo.
0: Wat is dat? Staying Alive.
1: Ja, en dan. Zo af en toe de hoge stemmetjes.
0: Ja.
1: Oh,
0: het zingen doet Bee Gees, die doen dat straks zelf hoor.

0: mijn schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op die kan ik rekenen.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Hey, die van ons die lust hem alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: 7 uur, tijd voor het nieuws. Dat krijg je met Nico Bosteels. Goedenavond.
5: Goedenavond. 34 arrestaties bij een grote politieactie in Nederland. De Brusselse politie rijdt een vrouw aan op een fiets. En geen kwartfinale voor onze Yellow Tigers op het EK Volley. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een grote politieactie in Overasselt in Gelderland. Onder hen ook Belgen, maar hoeveel precies, dat is niet duidelijk. Die actie begon vanmorgen vroeg. De politie schoot daarbij een man van 51 dood. Twee agenten raakten gewond, maar zij zijn niet in levensgevaar. Er zijn bij die actie ook meerdere wapens en auto's in beslag genomen. Je hoort de burgemeester, Joeri Minses.
6: Overasselt is opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Het gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands.
5: De politie roept buurtbewoners in Overasselt op om binnen te blijven, want het kan daar nog gevaarlijk zijn. En mogelijk gaat het om een conflict over drugs. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie een fietser aangereden. Het gebeurde op een rondpunt toen de agenten met meerdere voertuigen moesten uitrukken voor een overval. Slachtoffer is een vrouw, ze is naar het ziekenhuis gebracht en was volgens de hulpdiensten bij bewustzijn. Er wordt nog onderzocht hoe dat ongeval daar kon gebeuren. Onze Yellow Tigers zijn uitgeschakeld op het EK volleybal. Onze nationale vrouwenploeg verloor in de 8e finales na een knappe wedstrijd wel van Duitsland met 3-2. En de Fransman Bastien Tronchon heeft de 10e rit in de ronde van Spanje gewonnen. Hij sprintte op het einde nog twee vluchters voorbij. De Noor Magnus Kort werd 2e, Thibaut Nijs 3e en Wout van Aert werd 4e. Die blijft wel in de groene sprinterstrui. En de Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. Vanavond en vannacht opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen en in de rest van het land eerst zon. Later meer wolken, maar blijft wel droog bij 21 graden. En donderdag en vrijdag soms wat lichte regen en 23 graden.
4: Dankjewel. Eén file nog op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Kleine 7 minuten dan weer op de Brusselse buitenring.

0: dat tussen Strombeekbever en Jetter.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.
0: Uitblazen, ja, die eerste hebben we gehad. Die 1 september zetten we alleen nog maar entertainend verder, zou ik denken. Met Madonna zo meteen, met The Real Girl.

Maar toch ook bijzonder spiritueel, vergist u niet. Het is volgens haar, volgens Madonna zelfs, de bron van haar succes. En zo wordt het 7 over 7. Zeer goede avond. Ja, de komende 2 weken mag ik hier even de stoel van Stijn warm houden. De stoel van Stijn, daar zit precies nog iets in. Moet ik nog wel eens over nadenken. Ja, Stijn Smets mocht ook wel eens op vakantie gaan, dachten we zo. En hij heeft me trouwens goed gebriefd. Ik mag namelijk ook telkens opnieuw 4 filmtickets uitdelen door jou dan een soundtracknummer te laten horen uit een bepaalde film en jij moet dan op zoek naar die film. Ik mag uiteraard ook weer zeer fijne muziek horen en draaien, dat vooral ook, laten horen aan jou uiteraard. Dus ja, ik ben hier zeer graag, moet ik zeggen, en ik hoop van u vooral hetzelfde. Je weet het intussen wel, muziek van de Bee Gees, dat maken we in orde op deze 80ste verjaardag, jawel, 1 september, 80ste verjaardag van Barry Gibb van de Bee Gees. Maroon 5, die komt er zo meteen ook al aan met Pay Phone. En hier al, je hoort het al, hè? Je hebt het wel al door. Earth, Wind & Fire zijn dit met Boogie Wonderland.

Maroon 5, zeer goede avond. Die 1 september. Ik hoop dat je die intussen al een klein beetje verteerd hebt. Laat gerust weten, ook via de app, hoe die bij jou precies is gepasseerd. Misschien is het vooral een dag gelijk een ander daar bij jou. Of was het toch weer even wennen aan de drukte in straat en in huis natuurlijk ook. Of wie weet, heb je gewoon nul de botten gedaan. Dat is ook altijd een optie. Laat je sowieso maar horen via de app. Terwijl ik hier nog een filmklassieker zoek, hè, in het sexy jaren 80 sfeertje. Ik hoop dat dat voor Stijn van Waas een goede tip was, want die sleurt er al een beetje om via onze app en zegt van, ja, ik denk niet dat je een tip hebt gegeven. Dat stond eigenlijk niet in mijn cursus avondshift bij Joe, die ik van Stijn heb meegekregen. Dat ik ook nog eens tips moest geven over die movie match. Dus ik heb het toch een beetje proberen doen. Hè? Een beetje proberen inwilligen aan jouw eisen daar. Een sexy jaren 80 sfeertje. Daarin ga je het moeten zoeken. Misschien dat je het nu ook al weet. Maar het is voor sowieso nog na muziek van Savage Garden, dat komt eraan. En hier nu meteen al de meesters van Queen, Kind of Magic. Voor zover deze dag zijn magie toch misschien een klein beetje kwijt is geraakt. Dus nog een extra laagje erover dan.

0: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja. Ja, ja!
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
7: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Medi-market.
12: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

altijd nog even gevraagd. Hoe was jouw 1 september nog? Bert de Stroper die laat weten via de app dat hij vandaag vooral zeer hard gewerkt heeft. Veel te veel uren gedaan. En de appreciatie van de baas kwam er zo niet meteen. Bij Stefanos gaat het alweer net een beetje beter. Want hij heeft nog 3 weken vakantie als student aan de hogeschool. Maar pak het ervan, jong. En ook Annick, die zit goed. Die zit nog steeds te genieten in het prachtige Oostenrijk. Ik onderschat het altijd. En dan zie ik die foto's en dan denk ik, maar ja, tuurlijk. Volgende reis toch sowieso daar naartoe. Movie Match. En hopla, daar is jouw moment alweer om te scoren. 4 filmtickets op rij voor een film die jij dan uiteindelijk mag kiezen. Of films. Als je graag eens solo of zo zou willen gaan naar de film, dat kan ook met 4 filmtickets. Pak er u nu vooral wat popcorn en chips bij voor de soundtrack die ik heb klaarstaan. En ik had de tip voor de film dan waarnaar we op zoek zijn, Sexy 80s, al meegegeven. En als het daarmee toch nog niet helemaal duidelijk was welke film we precies zoeken, komt dat denk ik zo meteen wel met dank aan de song uit die film. En dat is deze hier. Movie Match. En dan weet je wat te doen, hè? Titel van de film doorsturen via de

0: toch, geschreven trouwens door Debbie Harry van Blondie zelf. En ook Giorgio Moroder, die kwam eraan te pas aan deze Call Me van Blondie. Heavy Match. En dat is niet gewoon alleen een goede plaat, dat is ook een plaat die iets kan opleveren. Namelijk 4 filmtickets. Zou misschien wel eens naar Dirk kunnen gaan. Dirk, goeie avond.
1: Ja, goeie avond.
0: Call Me, Blondie, welk belletje doet dat vooral rinkelen bij jou?
1: American Gigolo van 1980.
0: Oh jongen, het is met jaartal en al erbij. Het is ook helemaal juist.
1: Ja, dat weet ik nog.
0: Ah, oké.
1: Okay, ja, dat is 10 jaar, maar kom.
0: Heb jij die toen op je 10 jaar gezien dan ook?
1: Nee, dat was een beetje later, maar ik weet wel dat de filmmuziek was van Blondie, dus ja. Een hele goede groep.
0: Het is goed dus blijven hangen. Alleen de muziek of ook het hele verhaal met Richard Gere en zo?
1: Alles, denk ik. Alles.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, kijk, dat was een keigoede film. Gewoon, bij mij zit dat wel ver, moet ik zeggen. Maar die muziek, inderdaad, die blijven we gewoon met heel veel plezier draaien. Ik geef jou 4 filmtickets. Ik wens jou daar veel plezier mee. Heb je al enig idee welke film je daarmee zou willen zien?
1: Ik denk nog even gaan wachten voor september. Voor later in september komen er wel wat betere films uit, denk ik.
0: Ja. En dan ga, je het gezellig maken in de cinema. Veel plezier daar.
1: Geen probleem, oké.
0: Dat is heel graag gedaan allemaal. Blijf vooral hangen hier bij Joe. Dirk, fijne avond nog.
1: Ja, oké. Het zou leuk. Bedankt. Hè. Movie Match.

0: Als het knuffelbaar zou zijn, die muziek Ik zou doen met Lucas Graham en 7 Years. En zo wordt het bijna 20 voor 8 of ruim 20 voor 8 zelfs al. Ik ga er dus straks zeker en vast nog die pollen openzetten via de app, een muzikale poll, waar jij dan mee de beste 3 van de Bee Gees kan bepalen. Want dat verdient Barry Gibb, die vandaag dus wel degelijk zijn 80ste verjaardag viert. Maar dat is voor na onder andere Don't Bring Me Down van ILO nog. En ah ja, Steps komt er ook nog aan. Ik had het er net vlak voor 7 nog met Tom de Kok erover. Line dansen, choreografieën. Zelfs dat woord uitspreken vind ik al moeilijk. Laat staan die dans. Maar misschien is het wel iets voor jou. Dan kan jij er dus straks op uitleven. Na ILO dus nog.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Schat, ik zie je graag.
7: Ja, maar?
6: Maar nee, geen maar.
7: Oh.
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
6: Ah ja?
8: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
6: Hé, maar die lust die kooks, hè?
8: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Omdat we van schoenen houden.
11: Joe. Dit is Joe.

30 kunnen ze intussen zelfs al tellen, want volgend jaar, 2027, bestaan ze dus 30 jaar, die Steps. Dus de kans dat ze dan nog eens een tourneetje zullen doen, de kans en sowieso de hoop, die is er uiteraard wel. Hè. En even iets anders dan nu. Ja, Barry Gibb is jarig. Dat weet je ongetwijfeld al wel, want we hebben er al wat over getoeterd, maar dat mag ook wel, want Barry Gibb is 80. Hip, hip, hoera. Dus de man, de beroemdste nog levende falsettozanger uit de 70s, de leider eigenlijk ook wel van de Bee Gees, die hij vormde samen met zijn jongere tweelingbroers Robin en Maurice Gibb, die meteen ook voor een paar van die legendarische tot in de eeuwigheid klinkende hits heeft voorzien. Alwel, die vieren we vandaag heel erg graag hier bij Joe. Ik heb een lijstje opgesteld via onze app. Ik ga dat zo meteen opengooien. Ik heb me daar wel mee geamuseerd. Ik heb bijvoorbeeld Night Fever erin gezet. More Than a Woman, ook heel plezant vind ik. Nights on Broadway, Jive, Talking, Staying Alive. Uiteraard konden we niet omheen. Maar ik heb er nog een paar meer bij gezet hoor. Jij mag daaruit kiezen via de Joe-app dus. En ja, dan zien we wel waarbij we uitkomen. Een top drietje, daar wil ik vooral bij uitkomen. En jou dat ook laten horen via de radio. En dat na 8 uur. Dus hoe dat gaat klinken, hoe goed allemaal precies, dat komen we wel te weten. Maar jij moet vooral stemmen. Doe dat nu al, want de poll die werd net geopend, verklaard. In ons Joe-app kan je het allemaal vinden. Benieuwd hoe het zal klinken? Nu alleszins op St. Patrick's.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is 8 uur, dat betekent nieuws met Nico Bosteels. Goedenavond.
4: Goedenavond. Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs loopt nog altijd mank. De Brusselse politie rijdt een fietser aan. En Duitsland wijst naar Rusland voor een mislukte droneaanval. Bij 1 op de 5 scholen is er nog altijd een probleem met het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Ook bij de start van het nieuwe schooljaar. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Sommige kinderen zitten nog altijd 2 uur op de bus, als die al opdaagt, zoals bij deze familie.
5: We hebben juist een bericht gekregen. Ze hebben vastgesteld dat ze voor de rolstoelen niet over de veiligheidsgordels beschikken. Daardoor willen ze niet komen vandaag. Wij rijden met een auto, hè. Wij kunnen dat, maar er zijn veel ouders dat niet zo ver kunnen rijden of dat werk helemaal de andere kant is.
4: Elke dag nemen meer dan 45.000 kinderen in het buitengewoon onderwijs de bus naar school. De lijn organiseert dat en ontkent dat er een structureel probleem is. Ze bespreken de situatie binnenkort wel met bevoegd minister Dritter. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie een fietser aangereden. Dat gebeurde op een rondpunt toen de agenten met meerdere voertuigen moesten uitrukken voor een overval. Slachtoffer is een vrouw. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en was volgens de hulpdiensten bij bewustzijn. Er wordt nog onderzocht hoe dat ongeval kon gebeuren. En de Duitse regering beschuldigt Rusland van de mislukte droneaanval op de luchthaven van Leipzig. Begin augustus was dat. Er werd toen een drone met explosieven gevonden aan een Oekraïens vrachtvliegtuig. Maar de ontsteker was kapot, waardoor ze niet ontplofte. Duitsland kondigt nu sancties aan tegen Rusland en België sluit zich daarbij aan. Buitenlandminister Prévost zal ook de Russische ambassadeur in ons land op het matje roepen. Vanavond en vannacht klaart het op. Minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen. In de rest van het land eerst zon, later meer wolken, maar wel droog bij 21 graden. En donderdag en vrijdag soms wat lichte regen en 23 graden.
3: En nergens files op dit moment. Dus nu al klaar voor dit uur.
6: Dit is Joe met Astrid Philips.
3: Jouw ultieme Bee Gees top 3. Hoe mag die klinken? Stem even via onze app en ik mag je straks heel fijne muziek laten horen. Na onder andere ook al de Backstreet Boys.

0: Everybody's back in business, toch ook zeker. Hè? Ja, terug met boekentassen en al. Hop, al die scholen overstelpen. Die mama's dan vooral, die hebben nog even een dagje rust gepakt. Dat zat vanochtend toch in het nieuws dat 1 op 5 werknemers en vooral dus de mama's op 1 september verlof pakken. En ik snap dat ook wel. Die eerste schooldag wil je echt wel bij je drommeltje beleven. Al liep het bij mij toch een klein beetje anders. Ik heb 3 kinderen, maar de jongste had onlangs zijn arm gebroken en uitgelezen. Op die 1 september vandaag moest ik om een nieuwe plaatster gaan met hem. Dus een beetje uitgesteld begonnen aan de 1 september. Maar we waren er klaar voor. Zeker en vast. Nu ga ik even een klein stressje krijgen dan. Want ik ga de poll rond de Bee Gees stoppen. Bij deze is dat gebeurd. Kan je niet meer stemmen. Maar dankjewel aan al wie dat toch wel net even gedaan heeft. Heel wat stemmen binnengekomen. Snap ik ook wel. Want wat een arsenaal aan goede platen hebben die mannen wel niet voortgebracht. We doen dat niet zomaar. Een top 3 uiteindelijk. Daar willen we bij komen. Dat betekent dat ik nu nog even mag rekenen, maar dat komt goed. Barry Gibb van de Bee Gees is namelijk jarig vandaag. Hij is op deze 1 september 80 geworden. Dus hij mag gevierd worden. We doen dat ook à volonté met 3 platen op rij. En ik ben dankzij jouw stemmen dus bij een zeer schoon rijtje uitgekomen. Een rijtje dat ik volledig snap en ook wel logisch vind. Ik sta er helemaal achter. Het zal wel zijn dat. Dus we beginnen bij jouw nummer 3, als ik goed tel, en dat heb ik echt wel gedaan, komen we hierbij uit op een 3e plekje. Is dit volgens jou de ultieme Bee Gees nummer 3? De Bee Gees met Tragedy.
1: Nummer

0: Bee Gees met Tragedy. Daarvoor kon je dus wel degelijk stemmen op onze poll die je terugvond via de Joe-app. Die poll die is er natuurlijk om Barry Gibb van de Bee Gees te vieren voor zijn 80ste verjaardag. En komen we uit bij een top 3'tje. Tragedy heb jij op nummer 3 gezet. Dan kon je ook nog kiezen voor More Than a Woman, voor Words bijvoorbeeld, Massachusetts, Nights on Broadway, voor Jive Talking ook. En dat is de enige plaat die 0 stemmen heeft gekregen. Oké, jij je zin natuurlijk. De nummer 2. Daarmee gaan we verder. En ook die nummer 1, die komt er zo meteen aan. Misschien de niet zo verrassende nummer 1, die meteen hoort na Bee Gees. En How Deep Is Your Love?
1: Nummer 2.

0: Team Bee Gees plaat nog steeds jouw nummer 1, deze Staying Alive. Ik had het een beetje gek gevonden als we bij iets anders uitgekomen zouden zijn, eerlijk gezegd. Straks trouwens nog een jarige hier bij Joe om te vieren met Gloria Estefan dan. Die wordt 69 vandaag, dus wel net niet speciaal genoeg om een top 3'tje te krijgen. Dat zal iets voor volgend jaar zijn. Voor 8 uur vanavond ook nog battelen. Dat wordt de One Hit Wonder Battle die we gaan spelen. Daarvoor trek ik sowieso ook nog eens aan je mouw na Hier Al Aswad, die net niet goed genoeg zijn voor zo'n One Hit Wonder Battle, gezien ze toch zeker 2 hits hebben, als in Don't Turn Around en ook deze van zometeen, Shine.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dit is Joe.

ook niet. Nee, gewoon snoeihard doorgaan hier met Mr. Night of the Proms met John Miles. Die mij met zijn muziek altijd zo het gevoel geeft dat ik een staande ovatie moet geven. Dat is dat symfonische kantje in die muziek. En die grootsheid gewoon die erom vraagt. Doe gerust mee trouwens. Het is voor zo meteen na Dua Lipa en

0: meneer John Miles met Music. Zometeen dan sowieso muziek van All City Fireflies. Maar eerst hiervoor even aan je mouw trekken dan.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.
0: Dat is eigenlijk een zeer tof spel, maar ook een pijnlijk spel. Toch wel, moeten we eerlijk in zijn. Want dan heb je het eigenlijk al maar amper geschopt. Tot één hitje heb je hier vanavond bij Joe nog eens 50% kans. En dat is veel om te moeten afdruipen. Zet ik hier vandaag alweer twee One Hit Wonders tegenover elkaar. Het zijn eigenlijk wel twee echte leuke hits. Waarbij ik denk, goed dat jij de keuze moet maken via de poll. Die je zo meteen dan weer kan vinden in onze app. Hebben we in de arena een echte 80's stamper? Stomper ook wel hoor. Ja, want het gaat over deze stamp van de Brothers Johnson. Goeie disco, Brothers Johnson met George en Louis Johnson dan weliswaar. Ze mogen het vanavond opnemen tegen Shannon. Daarmee krijg je nog meer van die 80s disco, van die high energy dance muziek eerder. Ook wel heel tof, vind ik zelf, om dat nog eens te horen. Let the music play, maar vooral dan aan jou de keuze. Stemmen, dat kan je dus bij deze via de app. Ik wens je daar zeer veel plezier en maak vooral de juiste keuze. Dan kunnen we straks genieten van heel toffe muziek. Maar ik weet dat dat goed komt, want jij hebt goede smaak. Voilà, de stemmen komen al binnen, voorlopig aan de top. Let the music the play. Van Shannon, maar het is hier al vlotjes aan het verschuiven. Je hebt de weg gevonden in onze app, dat is duidelijk. Al zitten dus nu, zoals beloofd, Fireflies.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Ik ga er onverbiddelijk zijn. Je hebt een kleine 4 minuten de tijd gekregen om te stemmen. En 3, 2, 1, stop. De battle is beëindigd.
2: One hit wonder battle. One hit wonder battle.
1: Ja, de battle is geëindigd in onze poll. Je kan niet meer stemmen. 2 one hit wonders had ik erin gestopt. Sowieso plezante muziek, want het is 80s disco. En dat klinkt niet zo verkeerd op een dinsdag. Disco dinsdag, jawel. Dat gaat sowieso gebeuren met, was het nu, Brothers Johnson en Stomp. Of toch maar Shannon, Let the Music Play, wat je ook koos. Het was voor mij eigenlijk wel allebei heel plezant. En ja, je hebt toch een beetje getwijfeld, want het is nog altijd redelijk nipt. Maar met 53% gaat de overwinning wel degelijk naar deze.
2: One hit wonder battle. One hit wonder battle.
1: En met deze bedoel ik dus Brothers Johnson en Stomp. Stomp gerust mee op jouw dinsdagavond 9:15.

is een beetje verdwenen op de achtergrond met een jarige, ja, 80-jarige Barry Gibb ook vandaag. Maar Gloria Estefan die mag haar honneurs ook nog ontvangen vandaag hier op haar 69ste verjaardag. Jawel, de koningin van de Latijn-Amerikaanse popmuziek. Dat is voorlopig nog steeds niet Shakira, hoor. Nee, die titel gaat nog altijd ruimschoots naar Gloria Estefan. En zo hoort het ook. Met 7 Grammys wereldwijd, 100 miljoen verkochte albums en dan ook nog eens de eerste Latina in de Hall of Fame. Gloria Estefan krijg je hier nu voluit samen met haar Miami Sound Machine in Dr. Beat.

0: zo zit dat helemaal. Daar krijg je nieuws ook met Nico Bostigas om 9 uur. Goedenavond.
1: Goedenavond. Het leerlingenvervoer hapert nog altijd. Het gaat niet zo goed met de Noorse koningin, met de Marit en nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. Bij 1 op de 5 scholen is er nog altijd een probleem met het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs, ook bij de start van het nieuwe schooljaar. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Sommige kinderen zitten nog altijd 2 uur op de bus, als die al opdaagt, zoals bij deze familie.
2: We hebben juist een bericht gekregen. Ze hebben vastgesteld dat ze voor de rolstoelen niet over de veiligheidsgordels beschikken. Daardoor willen ze niet komen vandaag. Wij rijden met een auto, hè. Wij kunnen dat, maar er zijn veel ouders die niet zo ver kunnen rijden of dat hun werk helemaal de andere kant is.
1: Elke dag nemen meer dan 45.000 kinderen in buitengewoon onderwijs de bus naar school. De lijn organiseert dat en ontkent dat er een structureel probleem is. Maar ze bespreken de situatie binnenkort wel met bevoegd minister De Ritter. De Noorse koningin met de Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis door complicaties na haar longtransplantatie van half juni. Het was haar man, koning Håkon, die zijn vrouw zelf met de auto naar het ziekenhuis heeft gebracht. Amper enkele uren na zijn eetaflegging in het Noorse parlement. Met de Marit miste daar die plechtigheid. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelen aangevallen in Iran, dat laten ze zelf weten. Het zou gaan om een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op Amerikaanse soldaten. Staatsmedia melden meerdere ontploffingen in het zuiden van Iran. Ze zeggen wel niks over schade of slachtoffers. En die Iraanse aanvallen waren dan weer een reactie op de Amerikaanse aanvallen van eergisteren, de eerste in een maand. Vanavond en vannacht opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen en in de rest van het land eerst zon, later meer wolken. Blijft droog daar bij 21 graden. En donderdag en vrijdag soms wat lichte regen en 23 graden.
3: Dit is Joe met Astrid Philips.
0: Hey, die late uurtjes zitten goed bij Joe. Kom gerust even meevoelen met de sfeer hier met Rasmus en Rita. En ZZ Top ook al. Give me all your love.

6 over 9 met ZZ Top, waarvoor het een harde zomer geweest is. En nu ZZ Top hun drummer moest afgeven. Midden augustus was dat. 77 geworden en ook al heet de man dan Frank Beard. Hij was wel de enige van de band zonder lange baard. En dan was ik daar toch even over aan het nadenken. Dat kan toch niet anders? Of heel die band, heel ZZ Top, ligt toch even in de lappenmand. Want Frank, die had die band samen met Billy Gibbons dan weer opgericht toen hij 20 was. En ja, uiteindelijk dus gestorven op zijn 77. En als je zo lang samenwerkt, dan komt dat toch allemaal wel even stevig binnen, als je het mij vraagt. Tot 10 uur vanavond dan blijf ik hier bij jou nog met veel plezier. Jij mag de laatste plaat hier nog eens kiezen, want de laatste zijn de beste. Ik duik ook nog eens met 3 hits in het jaar 1987. Ja, net geen 40 jaar terug dus. En ik zoek ook nog wat zon op. Ja, dat is de magie nog steeds van de radio, hè. Zonnetje onder, daarbuiten, maar lang nog niet van dat hier bij ons. Bij Show met Mane Chao, me gusta tú.

Queen of Soul, die link je waarschijnlijk vooral aan klassiekers als Respect en Think. Maar ik vond deze Freeway of Love ook wel nog eens de moeite om erbij te halen. Zeker en vast zo om 9:15. Dan is dat gevoel van vrijheid, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar bij mij is dat zo net een tikje aanweziger dan anders. Goedenavond en welkom nog steeds hier bij Joe, waar ik je zo meteen nog eens stevig wakker schud met Rasmus in the Shadows. Nou, hier dan nog Boyzone, No Matter What.

0: 2003 met Rasmus, dan naar 1987. En het is voor de nakende 40-jarige misschien al eens fijn om een paar feitjes opgelijst te krijgen van dat jaar.
1: Het hitarchief.
0: Misschien ook wel vooral handig welk muziek je zou kunnen draaien op dat 40-jarige feestje van volgend jaar. En ja, je mag mij altijd uitnodigen daarvoor. Maar dus 1987, ja, eigenlijk wel een best triest jaar als je weet dat het dat jaar was dat de Herald of Free Enterprise kapseisde voor onze Belgische kust met het dramatische cijfer dan ook nog eens van 193 mensen die daarbij omkwamen en dat waren dan vooral Britten. Maar 1987, dat was ook een nuttig jaar, want het werd dat jaar namelijk verplicht om reflectoren aan de zijkant van je fietsbanden te hebben. Dat was ik vergeten, dat dat eigenlijk ooit niet bestond en dan eens verplicht moest worden en we rijden denk ik nog altijd zo rond. Hè. Of dat zou toch moeten. Zal ik dan ook nog eens laten horen hoe 1987 zoal klonk? Want op 3 dat jaar in de hitlijsten kreeg je uiteraard ook de Queen of Pop te horen met dat nummer dat Madonna schreef voor die gelijknamige film. Maar wie kent die film nog? De muziek des te meer, denk ik. Hè. Who's That Girl?
1: Nummer 3.
0: Op 2 dan, oh jawel, de reden dat we kuskus uitdelen in een kringetje tijdens een trouwfeest bijvoorbeeld. Los Lobas met La Bamba.
1: Nummer 2.
0: Plezant blijf ik dat vinden ook hoor. Die Los Lobos dus met La Bamba. En de jaren 80 stond decennium voor Madonna sowieso. Maar net zo goed voor Michael Jackson. Ja, de King of Pop die aan zijn 7e album toekwam in 1987 met Bad. I Just Can't Stop Loving You. Daaruit, dat stond in 1987 op 1.
1: Nummer 1.
0: En dat is een duet natuurlijk. Hè. Michael Jackson hier samen met Syda Garrett. I Just Can't Stop Loving You dus.

zo komen we dus toch nog eens uit bij die 80-jarige Barry Gibb van vandaag, die we al uitgebreid gevierd hebben met muziek van de Bee Gees, zo hoort dat ook. Maar hier dit nummer eerst, dat heeft hij geschreven, hè? Grease van Frankie Valli. Het is 9:40, goeie avond. Je weet dat ik nog wel wat muziek in petto heb met mama's jasje. Sowieso Belinda Carlisle, Chrissy Hynde ook zo meteen. Maar wat wordt de laatste plaat hier? Die mag jij kiezen. Heb je toevallig een suggestie? Mag het nu al binnenkomen, hè? Via de app. Je weet ons wel te vinden. Intussen deze hier van Seal, Kiss from a Rose.

0: Luisteraar Mathieu die mocht uiteraard ook mee kiezen voor de les. Het is in de beste, maar het hoeft voor hem niet. Hij is gewoon aan het genieten van de muziek en dat vanuit Spanje.
1: De lessen zijn de beste.
0: Sorry, ik was een klein beetje te enthousiast aan het worden toen het ging over Spanje, maar ik word er ook altijd wel blij van. Ik vind het fijn dat mensen tot ver buiten ons eigen landje ook nog altijd luisteren naar de muziek van Joe. Maar je weet het dus, die laatste plaat hier voor 10 uur, die mag jij bepalen. En er zijn al heel wat leuke suggesties binnengekomen. Dank je wel daarvoor en blijf gerust maar sturen als je denkt van hey, die van mij is misschien ook nog wel tof om even in de arena te gooien. Dit was al sinds de suggestie van Charlotte. Die volgens mij een klein beetje snakt opnieuw naar de zomer of zo. Met Paul Kalkbrenner zit je daar toch meteen. Hè? Sky and Sand was dit hier. Chris dan, die heeft deze keuze opgegooid. Lena, Lena van Twee Belgen. Dan is er ook nog luisteraar Claude. Die het meestal gemunt heeft op Iron Maiden, maar vanavond mocht het ook dit heerlijke drumnummer zijn van Phil Collins, In the Air Tonight. En wat dacht je hiervan? Ook wel heel goed om de avondsfeer helemaal in te duiken, hè, met Jan Hammer en Crockett's Team. Laat gerust maar weten als je vindt van ja, hiermee kunnen we het zeker wel al doen. Of kan ook jouw suggestie er nog steeds bij? Je weet het, de app die is nog wel even open voor jou. Dus jouw suggestie voor die lessen zijn de beste. Laat maar komen. Terwijl deze Alexandra Stan met Mr. Sexy Beat. Goedenavond.

Ik heb elke keer opnieuw de neiging om te gaan opzoeken in welk jaar heeft dat het Eurovisie Songfestival ook weer gewonnen, maar dat totaal niet. Het heeft alleen zo die sfeer wel degelijk voor mij dan toch. You're the Voice van John Farnham. Het is 10:50. Het is bijna tijd voor jouw keuze, voor jouw laatste plaat hier. Maar ik had ook nog wel iets fijn te draaien, dacht ik. Met deze mama's jasje nog, als de dag van toen.

0: Mama's jasje nog. En als de dag van toen tot 7:10. En oh jawel, zelfs om 7:10 zijn we er al aan toegekomen.
1: De leste zijn de beste.
0: Ja, met andere woorden, nog één plaatje te gaan. En die ene laatste plaat hier vlak voor 10:00 op deze dinsdagavond mocht van jou komen. Er zijn nog een paar suggesties binnengekomen. Zoals Scooter met You Don't Believe in Number One kwam nog binnen. Paradiso, daar waren ook een paar stemmen voor. Net zoals Enola Gay, OMD, dat zijn allemaal fantastisch goede suggesties. Maar ik ben zo eens gaan kijken, waar zijn nog zo wat extra stemmen voor binnengekomen? Dat was onder andere voor Jan Hammer met Crockett's Team. En ook voor een nummer dat binnenkwam vanwege Claude. En waarbij ik zeker weet dat er heel veel mensen content mee zijn. Ook al omdat je je dan nog even kan laten gaan met een luchtdrumstokje. En ik denk wel dat we die allemaal bij hebben. Dus hier voor jou Phil Collins en In the Air Tonight. Zeg, slaap wel en graag tot morgen ook.
1: Jo, de listen zijn de beste.

0: Ja, dat was een goeie voor zo af te sluiten. Lester is de beste met Phil Collins in the air tonight. Dit is Joe. Bijna 10 uur. Nieuws dat krijg je met Nico Bosteels. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Er zijn ook 2 Belgen opgepakt bij de politieactie in Nederland. De VS voert nieuwe aanvallen uit op Iran. En een man van 60 sterft door hoornaarsteken. In Nederland zijn zeker 2 Belgen opgepakt tijdens die grote politieactie in Overasselt. In totaal werden daar 34 verdachten gearresteerd. Naast die Belgen ook Nederlanders, Fransen en Algerijnen. De politieactie begon vanmorgen vroeg toen 30 gewapende mannen, een bewaker van 51...

door Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op Amerikaanse soldaten. Staatsmedia melden meerdere ontploffingen in het zuiden van Iran. Ze zeggen nog niks over schade of slachtoffers. Het Iraanse regime waarschuwt de VS wel dat het hier spijt van zal krijgen. Eergisteren vielen de Amerikanen Iran voor het eerst in een maand weer aan. En de man van 60 uit Nienhoven die donderdag in een coma belandde nadat hij werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars is overleden. Dat meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Dokters hadden eerder vandaag al gezegd dat die man hersendood was en nu is hij dus ook overleden. Het wordt een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon. Later wolken, maar blijft wel droog bij 21 graden. En donderdag en vrijdag soms wat lichte regen en 23 graden. Joe Easy.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Nederland zijn zeker 2 Belgen opgepakt tijdens een grote politieactie in Overasselt. In totaal werden 34 verdachten daar gearresteerd. Naast de Belgen ook nog Nederlanders, Fransen en Algerijnen. De politieactie begon vanmorgen vroeg, toen 30 gewapende mannen een bewaker van 51 aanvielen en doodschoten aan een boerderij. Toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. 2 agenten raakten daarbij gewond, maar zij zijn buiten levensgevaar. Gerechtsjournalist Farouk Özkünes weet meer.
2: Dat zou te maken hebben met een drugtransport van 800 kilo cocaïne dat enkele dagen geleden aan de Frans-Spaanse grens is onderschept. De persoon die daar woont zou verantwoordelijk zijn voor dat transport. En een deel van die lading is vermist. En het ziet er naar uit dat die 30 mannen mogelijk opgetrommeld werden en daar mogelijk een deel van die vermiste lading te gaan oppakken.
1: Inwoners in Overasselt moeten binnenblijven omdat er mogelijk nog verdachten rondlopen. En de politie vreest ook nog voor meer drugsgeweld. De man van 60 uit Ninove, die donderdag in een coma belandde nadat hij werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, is overleden. Dat meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Dokters hadden eerder vandaag al gezegd dat hij hersendood was. En nu is hij dus overleden. En de Noorse koningin Mette Marit is weer thuis. Haar man, koning Haakon, heeft haar zelf met de auto opgepikt in het ziekenhuis. Dat meldt de Noorse media. Mette Marit belandde deze namiddag in het ziekenhuis door complicaties na haar longtransplantatie van half juni. Daardoor miste ze de eedaflegging van haar man in het Noorse parlement. Het wordt een vrij heldere nacht, bij minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later dan wolken, maar wel nog droog bij 21 graden.

0: Nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Het gevangenispersoneel gaat opnieuw staken. Vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond 11 september. Dat hebben de vakbonden aangekondigd na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Dat leverde wel enige vooruitgang op, zeggen de bonden, maar te weinig. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking. Eddie de Smet van het VSOA.
2: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat in onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
1: Er is voorlopig nog geen nieuw overleg gepland. Het aantal dossiers bij de parketten is de voorbije 5 jaar fors gestegen. In Brussel met 14%, in alle Vilvoorde met 18%. Dat heeft de Brusselse procureur-generaal Frederik van Leeuw gezegd bij de start van het nieuwe gerechtelijke jaar. Vooral het aantal dossiers rond heling en witwassen steeg fors met maar liefst 134%. En we kopen al maar meer warmtepompen in ons land. De sector noteerde er in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 25.000, of een stijging met 30% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n warmtepomp kan je je huis verkoelen bij hitte en verwarmen als het vriest. De verkoop van gasketels daalde dan weer met 15%, al blijven die wel nog altijd